En dan het bij ik ben mag genieten voor de Alpha Blondie, de legendarische Alpha Blondie from E4 Kus. And this one is the Royal Family of Reggae Music, known to you as the Morgan Heritage. Longing to

Rock Loose van Kokoti. Taken from the legendarische album Israel Kings. Een samenwerking van Exterminator en VP Records. Wat een world hit. Hurry up and come. The late

0: In FM, you just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Wasansa langa, noka sweetie, en wasansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
2: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

een hele goede avond aan alle lieve luisteraars van 91.7 Lim FM. Het is een lekker weekend. Vandaag is vrijdag 15 mei. En dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Salfara en ik hoop dat jullie tot nu toe lekker van deze dag genieten. Het is een hele regenachtige week, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste focus op dit moment in Switis Ranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij en luister je via het internet dan nu dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: De vorige week stond op nummer 10, Suriname Gel van Samora. Op nummer 9 kwam Nieuw Binnen, Formaal van

0: Gaffa van Cyril. Not Nice van Nathalie LaRose en Benjamin Faya stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Son de So van Yogi D. Op nummer 2 stonden Vibes Cartel en Shensia met Panic. En Loewee stond de vorige week op nummer 1 met Supanova. Dat was de top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als we een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Slim Radio. Dan is het echt tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. We starten altijd met plek nummer 10. En ook deze week hebben wij een nieuwe op de lijst. Nou, ik weet niet als ik zijn naam goed uitspreek. Ik weet niet als het Niji Boy of Niji Boy is. Maar in ieder geval, hij komt nieuw binnen op nummer 10. Met Wami Money featuring The Genius.
1: Oelele, oelele, oelele.
2: Nummer 10.
1: You not take me fi cafe. No, you not take advantage of me. One money, I fi run the AA. One money.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: That is also number 10 fan base of week. Niji Boy of Niji Boy featuring the genius met Wami Money. Jullie weten dat de nieuwe hits maar blijven komen hier op Lim. En het is ook deze week het geval. We hebben nog een nieuwe op de lijst op nummer 9. En deze meneer heeft al een pokoe op de lijst hier. Hij komt deze week nieuw binnen met Checkmate. Ik heb het over Psycho.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week, nieuw op de lijst van Psycho. En het heet Check Me. Dan gaan wij lekker verder en zijn nu beland bij plek nummer 8. Nou, een plek vooruit voor Farruko. Hij staat deze week dus op nummer 8 met Formal.
1: Nummer 8.

0: episode nummer 8 van deze week, Formal van Farruko.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Stationair op nummer 7 deze week, Bonbon van Kapo.
2: Oh, na, na. Nummer 7.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Kappel. 91.7 Lim FM. En jij luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, ze stonden de vorige week op nummer 2. Ze gaan deze week maar liefst 4 plekken achteruit. Op nummer 6, Panic van Vybz Kartel en Shenseea.

0: dat is onze nummer 6 van deze week. Shensia en Vibes Cartel met Panic.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Nou, Dope Nation gaat 3 mooie plekken vooruit. Want de vorige week stonden ze nog op nummer 8. Ze staan deze week op nummer 5.

0: is onze nummer 5 van deze week, Dope Nation met Kakalika.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Nou, Cyril stond 3 weken lang op nummer 5. Hij gaat deze week een plek vooruit

0: kafayu.
1: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
0: Make them make a fire.
2: Hit music belongs here on your number one station.
3: Dat is onze nummer 4 van deze week, Gaffa van Cyril. We zijn beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst, Checkmate van Psycho. Op nummer 8, Formal van Faruko. Op nummer 7 staat Capo met Bonbon. Op nummer 6 staan Vibes Cartel en Shensia met Panic. Op nummer 5 hebben wij Dope Nation met Kakalika. En op nummer 4 staat Cyril met Gaffa. Dan is het tijd voor de nummer 3 van deze week. Nou, dit

Thuis van Benjamin Faya en Nathalie LaRose. Ik ben echt benieuwd als deze gast de nummer 1 plek gaat behalen. Hij komt iedere week een stapje dichterbij. De vorige week stond hij nog op nummer 3. Hij staat deze week op nummer 2. Ik heb het over Yogi D met Zon.

0: Deze week Somdeso van Yogi D.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Zo, lieve luisteraars, dan is het eindelijk tijd dat ik aan jullie vertel wie we deze week op nummer 1 hebben. Het was eigenlijk te verwachten, deze meneer is nog niet ready om zijn plekje af te staan. Voor de tweede week op nummer 1 op de phenomenal top 10 hier op Lim FM, Loewe met Supanova.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Loé met Supernova. Wij hebben deze week 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Nou, Suriname Girl van Zamora is eruit. En Psycho komt nu binnen met Checkmate. Maar hij gaat eruit met Fun.

uur is de herhaling. En morgen, dat is zaterdag, in de middag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week.

0: Cadiz en Verenig Adviserium afgestemd te blijven op Lim FM.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Lim FM, omdat het anders kan.

0: Rustig, tikke rustig, mijn drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwikkelen.
0: Oh, in omwikkelen. Waar omwikkelen?
1: Ruwa kadabe, ay, go.
0: Hey, tik alasan, kugus snel, tik alasan.
1: Hey, wakti.
0: Wat moet daar kudabe?
1: Oké, Arkino, taie back, wat tikke me.
0: Ja, want daar kwam voor mij kotekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. If I been there, I been working for Improser NV.
3: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Liefden, goedemorgen. Dit is Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze morgen wil ik samen met u blijven stilstaan bij enkele zaken die de afgelopen dagen in de krant zijn verschenen en die toch wel mijn aandacht getrokken hebben om het samen met u door te nemen. Weet u, in een artikel in Star News stond er een stuk, als ik dat zo mag zeggen, getiteld Herstel begint met liefde en vergeving. De schrijver zegt, herstel is niet mogelijk zonder vergeving. En ik zet erbij, zonder verzoening. Herstel moeten we niet zien als zwakte of als het wegkijken van fouten, maar als een bewuste keuze om niet vast te blijven zitten in wat ons verdeelt. In de samenleving waar spanningen, teleurstellingen en wantrouwen zich opstapelen, vraagt vergeving moed. Het vraagt dat we ruimte maken om verder te gaan, niet door te vergeten, maar door niet te blijven vastzitten in verwijt. Misschien is juist dat een van de moeilijkste, maar ook meest noodzakelijke lessen van deze dag. Weet u, deze uitspraak, deze statement werd gemaakt naar aanleiding van het feit dat onze ex-president, de heer Santokki, kwam te overlijden en er wederom haat en wrok gespuit werd in de natie en dat mensen tegen elkaar opstonden en zaken begonnen te uiten, zaken begonnen te zeggen. Maar vandaag wil ik u bemoedigen, lieve mensen, dat we elke vorm van haat en wrok en bitterheid achterlaten, omdat als we kijken naar de basis van onze samenleving, zien we dat het in gebed is. En dat is niet goed voor onze natie, het is niet goed voor ons persoonlijk, maar het is ook niet goed voor de vooruitgang van ons land. Er zijn veel problemen in het land. Zou het kunnen zijn omdat wij niet bereid zijn om te vergeven of los te laten dat bepaalde zaken zich manifesteren in het land? Ik wil u deze ochtend meenemen naar het woord vergeving en verzoening, om dat samen met u te belichten. Vergeving is volgens de Bijbel het uit genade kwijtschelden van schuld en het loslaten van wrok, gebaseerd op Gods liefde en Jezus' offer. Wanneer Gods woord dit zo zegt, dan betekent het, als wij kijken wat wij mensen met elkaar doen en hoe we God behandelen, dan heeft hij alle reden gehad eigenlijk om de aarde te verdelgen. En dat heeft de Heer ook gedaan in de eerste keer. U kent de zondvloed van Noah, waarbij de Heer de aarde totaal verdelgd had, omdat hij zei, het is niet goed van wat hij zag dat er onder de mensenkinderen gebeurde. Maar ondanks hij dat toegelaten heeft, heeft hij genade geschreven door Jezus Christus zijn Zoon te zenden naar deze wereld om de weg voor ons vrij te maken door het offer dat wij zelf niet zouden kunnen doen, door dat offer te brengen. U kent allemaal het verhaal van Christus. We hebben pas de Lijdensweek gehad, waar hij gekruisigd is, maar opgestaan is en daardoor de weg vrijgemaakt heeft. Ons, de mensheid heeft verzoend met God. En dat kan wanneer we het offer dat hij wanneer het offer dat hij gebracht heeft. Wanneer wij dat bewust accepteren, erin geloven en hem daarvoor beginnen te bedanken. Dat is genade, lieve mensen. En God
heeft onze schuld kwijtgescholden. En daarom zegt het woord volgens de Bijbel uit genade kwijtschelden van schuld en het loslaten van wrok. De Heer haat ons niet, hij heeft ons lief. Dus het kan. Ten tweede, het is een bewuste keuze om haat en bitterheid los te laten. Niet alleen om anderen te vergeven, maar ook om zelf vrij te zijn. Wanneer we die bewuste keuze maken om wat iemand ons ook heeft aangedaan, hoe pijnlijk het ook is. Wanneer we die keuze maken omdat God ons een vrije wil gegeven heeft, om niet te haten, geen bitterheid, onvergevensgezindheid in ons te hebben, maar dat los te laten. Om degene die ons kwaad gedaan heeft, kwaad berokkend heeft, te vergeven. Dan zetten we ook onszelf vrij. Maar niet dat alleen, ook ons nageslacht zetten we vrij. Onze kinderen en onze kindskinderen zetten we vrij. Dan stoppen we dat traject van vernietiging dat over ons leven komt. Gods vergeving is de basis. Het is een geschenk dat ons oproept ook anderen te vergeven. Gods vergeving is de basis, lieve mensen. Maar we moeten die vergeving ook accepteren en ervaren. Want als de liefde Gods in onze harten is uitgestort, dan kan het niet zijn dat we blijven haten. Maar ja, we zullen pijn hebben. Ja, er zullen zaken zijn die nog genezing. We zullen door een proces van genezing, van bevrijding, van herstel moeten gaan. Maar als we zeggen, we willen vergeven, dan is de Heilige Geest daar, dan is de Heer daar om ons te leiden door dat proces. Het zijn dingen die ik zelf ook heb meegemaakt. Ik wil enkele kernpunten van vergeving vanuit de Bijbel met u doornemen. Gods vergeving, wat is dat? Weet u, God wordt beschreven als genadig en tot vergeving bereid. Hij is goed en toont zijn trouw aan wie hem aanroept. De Heer wordt beschreven. De Heer wordt niet alleen beschreven. Hij is vergeving. Hij is genadig. Hij is vergeving zelf. In hem is er alleen maar goeds. En God wil zijn trouw bewijzen aan een ieder die hem aanroept. Het is gratis. Het is daar. Maar wat doen wij ermee? Wij moeten het accepteren. De Bijbel leert dat wij anderen moeten vergeven, zoals God ons vergeeft, vaak gekoppeld aan gebed en geestelijke vrijheid. Wanneer we durven te vergeven, wanneer we op dat punt komen en zeggen, Heere, ik vergeef, ik laat los. Dat betekent, in het gebed gaat u tot de Heere en zegt, Vader, ik kan het niet uit mezelf. Maar door uw wil en door uw kracht ben ik in staat. Dan zult u merken dat u geestelijk vrijgezet wordt. Dan zult u merken dat dat juk dat op u ligt, dat het weggenomen wordt. En dat u geen last heeft van allerlei aan de zaken. Maar dat u door het leven kunt gaan. Maar omdat u het een plaats geeft, omdat u er bewust voor kiest om te vergeven. Dan zegt God, zet de Heer u vrij. Omdat hij zegt, als we niet bereid zijn te vergeven, zullen we aan de folteraars overgegeven worden. En de folteraars zijn niemand anders dan ziekten die op ons afkomen. Hoge bloeddruk, suiker, slapeloze nachten. Noemt u maar op, lichamelijke kwalen, zaken die niet goed gaan, noemt u maar op. De wetenschap heeft uitgewezen dat als we haat en wrok in ons hebben, er een of ander in onze hersenen, een of ander vloeistof begint te stromen dat aan zelfvernietiging doet van ons lichaam. We merken dat ons lichaam dan totaal uit balans is. Willen we dat hebben?
Ik denk het niet. Betekent vergeving dat we alles moeten accepteren? Nee. Vergeven betekent niet dat het onrecht oké is. Dat je de overtreding goed praat of dat je vertrouwen direct hersteld is. Nee. Het betekent dat het recht zijn beloop moet hebben. Dat betekent, als iemand iets heeft gedaan dat onrecht heeft berokkend aan wie dan ook, dat betekent de persoon heeft een wet overtreden, dan zal die wet hem of haar zelf oordelen. Maar wij schenken genade, omdat de Heer zei, mij komt de wraak toe. We zijn niet meer in het Oude Testament, waar het woord zei oog om oog, tand om tand. Maar nu zegt God, schenk genade. Zet de ander vrij, waardoor u uzelf ook vrij kan zetten. Vergeving is geen gevoel, het is een keuze. Het is een actieve beslissing van de wil, vaak in tegenstelling tot wat je voelt. Ik kies ervoor te vergeven. Ik kies ervoor los te laten. Ik kies ervoor haat en wrok aan de kant te zetten. Geliefden, ik zal het voor vandaag hierbij laten. Volgende week zal ik doorgaan met dit onderwerp. Mag ik met u bidden? Vader mijn God, deze morgen wil ik u danken voor de natie Suriname. Ik wil u danken voor het volk, voor het luisterend publiek. Heer, dat deze woorden, o mijn God, die zijn geest en leven, dat deze woorden inslag, invloed mogen hebben, impact mogen hebben in het hart van een ieder die luistert. En waar je op een of andere wijze we niet tot vergeving kunnen komen, haat en wrok, bitterheid hebben, dank ik u dat u reeds voor deze zonden aan het kruis bent gegaan. En dat u deze morgen, Heer mijn God, genade aanbiedt aan een ieder om uit de situatie te komen. Zo dank ik u dat de wilskeuze gemaakt zal worden om te zeggen, Heer, ik laat los en u de gelegenheid te geven om verder te gaan en het proces van heling en genezing te starten. Zo wil ik u bedanken voor een ieder die luistert. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week.

0: Josh Groban.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: is Lim FM 91.7.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

plaats op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.

0: presents
1: another one.
0: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT-barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
3: Mittakia.

0: Championship teams. Eén doel, het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt een hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 17:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mungotapu. En om 18:00 Leo Victor Brokkie. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sportrace. United towards the next major goal.
1: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Number one.
1: Number one.
2: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.
3: If ya lobby safe tag him fire lobby me. Take it analyse samana holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You hufu mi atis on def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami mwani mo. Anai sai di shamyangai. Dai holi mino. Nalo simyo di shamyangai. Eh, bosi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, lem FM holy mino. Nalo simyo di shamyangai. Lem FM bosi mino. De ache bon fudim jangai.
4: Ja man, delle model I tell.
5: Vier teams, één doel. Het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt een hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 5:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mungotapu. En om 8:00 Leo Victor Brocchi. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sportrace. United towards the next major goal.
6: Beste jongeren, voel Suriname. Mee af van oproep. Maar deze oproep serieus. Dus mee go talk Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boemserieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
7: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
8: Omwikama.
7: Oh, in omwikama.
8: Waar omwikama?
7: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, muku wanta kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
8: Ja, want dan kwa full mako tekusan.
9: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
7: Mawasan, goede eerlijk. If I been de abewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
10: steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim, rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen? Heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder? Dit alles en meer in rechtop. Zaterdagochtend, 10:00 op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: Een hele goede morgen aan onze kijkers en luisteraars van Lim FM en limfmsu.com. Vandaag bij deze aflevering zijn we ook op Facebook te bekijken en te beluisteren. Zoals u het heeft gezien, zijn we vandaag weer met een nieuwe aflevering van het programma Rechtop. Het programma Rechtop is een programma waarbij wij sociaal-maatschappelijke, juridische vraagstukken proberen te belichten om zodoende informatie aan u te brengen en de discussies op gang te brengen. Vandaag, 9 mei, hebben wij meester Nasir in de studio. U heeft haar de afgelopen 3 afleveringen bij ons mogen zien. En vandaag is ze er weer. Omdat wij in de vorige afleveringen ook een beetje met haar hebben afgesproken dat vandaag, of dat we een keertje zullen praten over het huwelijk, de echtscheiding, gezag en alimentatie. Alles wat daarmee te maken heeft en daar gaan wij vandaag over praten. Wat is het huwelijk? Wat zit er allemaal? Wat moet je weten? Juridisch, wat houdt het huwelijk in? Als het minder goed gaat, moet er een echtscheiding plaatsvinden. We hopen het niet. Niemand trouwt om weer te scheiden. Maar er gebeuren dingen. Dat weten we allemaal. Hoe dat allemaal in elkaar zit. En daarna volgt de gezag als er kinderen zijn. En alimentatie. Ja, want de kinderen moeten verzorgd blijven worden. En ze moeten groot worden. Daarvoor is er gezag nodig. Er is geld nodig. Alimentatie. Belt u iedereen op. We gaan het vandaag daarover hebben. Als er vragen zijn, kunt u dat allemaal sturen voor ons. We hebben een Facebook live. Het kan daar in de live gedropt worden. We kijken er later naar. En we zullen het sowieso ook hebben over het huwelijk volgens het oud burgerlijk wetboek. Want we weten dat er een nieuw burgerlijk wetboek nu is. En ook wat het nieuw burgerlijk wetboek zegt over deze aspecten. Meester Nasir, ik heet u van harte welkom.
1: Nou, en, dank u wel.
0: Ja, we zijn wederom blij u hier te hebben. En het behoort een heel informatief en leerrijk programma te worden vandaag.
1: Ja. Ja. Nou, dank u wel. Ik ben wel heel erg blij dat ik erbij mag zijn en dat ik mijn informatie kan delen met de mensen. Ik weet dat er heel veel vragen zijn en onduidelijkheden, vooral met de wijzigingen. Maar goed, ik ben er. Ja. Laat maar weten wat u allemaal wil weten. En dan, we horen dat en wij gaan daarop in.
0: Prima, we horen dat en we gaan daarop in. Natuurlijk is het de bedoeling dat als u vragen heeft, u die kunt sturen. Dat zei ik al eerder. Voor vandaag hebben we de Facebook Live waarin u een vraag kan droppen. Om meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb het in mijn introductie gehad over een oud BW, burgerlijk wetboek. Hoe was het huwelijk volgens het oud burgerlijk wetboek?
1: Volgens het oud burgerlijk wetboek had je dus in principe kon men direct trouwen in gemeenschap van goederen. Dat was dus de basisregel. Men trouwde in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat alles wat van beide partijen is, is zeg maar wat de man in het huwelijk brengt, wat de vrouw in het huwelijk bracht, dat ging allemaal in één pot, om het zo uit te leggen. En het was dus van beide. Alles wat ze al hadden, wat ze daarna verkregen, was dus van beide mensen. Mm. Bij het nieuwe BW is dat nu anders. Er is nu sprake van een beperkte gemeenschap. Ja. En daar is dus het onderscheid. Wat je voor het huwelijk had, dat blijft van jou. Dat blijft je privévermogen. En wat je gedurende het huwelijk aanschaft, dat is dus wordt een gezamenlijk vermogen. Dus wat je ervoor had, blijft van jou. Dat blijft privé. Ook schulden. Ook alles dat je dus al had. Als u weet, heel vaak erven mensen ook van hun ouders. Tijdens het huwelijk, nu, volgens het nieuwe BW, is ook wat je erft, of wat je uit de erfenis verkrijgt van ouders, dat valt dan ook buiten de huwelijksgemeenschap. Ah, okay. Dus dat is het verschil. Mm-hmm. Althans, een van de belangrijke verschillen. Ja. Dus wat je voor het huwelijk hebt verkregen, dat is dan blijft van jou. Gedurende het huwelijk zijn er enkele zaken die dus ook nog steeds van jou blijven. Mm. Maar daar is het verschil. In het verleden was het dus alles was dan van beide mensen. En bij de echtscheiding, dan moet je alles gaan verdelen. Dus daar zit nu het verschil in. De grote verschillen tenminste.
0: Oké. Maar volgens het oud-burgerlijk wetboek waren er eigenlijk twee opties, toch? Je had gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden. En het is namelijk zo, wanneer komt huwelijksvoorwaarden in spel? Wat deden de mensen?
1: Ja, huwelijkse voorwaarden had je zowel bij het OBW, maar die bestaan nu nog steeds. Je kan ook nog steeds huwelijkse voorwaarden maken. En dan, daarin spreek je eigenlijk af wat met het vermogen gebeurt. Bij huwelijksvoorwaarden had je volgens het OBW, we kennen de code uitsluitsel, dat is de meest gebruikte vorm. En daarin wordt vaak aangegeven dat alles wat van de man is, blijft voor altijd van de man. Ja. Alles wat hij zelf koopt, blijft van de man. Hetzelfde geldt voor de vrouw. En om die huwelijkse voorwaarden dus in stand te houden, heb je natuurlijk altijd een bewijs nodig. Wat heb je gekocht? Je zou eigenlijk een administratie op naam moeten houden. Want bij de echtscheiding is het dan wel van belangrijk. Wat is van de man, wat is van de vrouw? Nu hebben we dus een beperkte gemeenschap in het nieuwe BW. Maar men kan ook nog steeds overgaan tot het maken van huwelijkse voorwaarden. Waar je dus ook weer afspreekt, ook wat we tijdens het huwelijk zelf aanschaffen. Blijf van de man of blijf van de vrouw. Of je kan, hoe we nu een beperkte gemeenschap hebben, bij huwelijkse voorwaarden ervan afzien. En zeggen van nee, ik wil toch wel die algehele gemeenschap. Alles wat we erin brengen, dat wordt dan volledig verdeeld door iedereen. Mm-hmm. Dat mag je ook afspreken. Dus je mag het ook wel uitbreiden. Je mag het systeem openbreken. Dus dat mag bij huwelijkse voorwaarden. En die huwelijkse voorwaarden moet je in principe dus voordat je het huwelijk sluit, voordat je trouwt, ga je naar de notaris en dan leg je de voorwaarden vast. Als je daarna bent getrouwd, kan je dat alsnog doen, maar dan, ik geloof een jaar na het huwelijk. Dan mag je altijd nog zeggen van oké, nee, we gaan nu toch wel huwelijkse voorwaarden
0: vaststellen bij de notaris.
1: Ja.
0: En bij het oud-BW was het zo dat als de mensen eigenlijk niet aangeven, dus ze gaan gewoon trouwen, niets is gezegd, mm-hmm. is het automatisch gemeenschap.
1: Gemeenschap van goederen, ja.
0: Wat is het nu?
1: Nu is het dus automatisch die beperkte gemeenschap van goederen. Wat je al bezit, dat blijft gewoon jouw eigendom. Wat je daarna verkrijgt tijdens het huwelijk, dat wordt dan gemeenschappelijk goed. Tenzij natuurlijk die uitzonderingsgevallen van als je iets uit de erfenis verkrijgt, of als je ouders iets aan je schenken met een beding dat het dus niet in het huwelijk valt. Dus dat soort zaken.
0: En hoe bewijs je dat het tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld de woning is tijdens het huwelijk gekocht, of er is een wat valt nou onder gemeenschap bij die...
1: Dat is eigenlijk heel simpel. Wat je tijdens het huwelijk hebt gekocht, dan kijken we letterlijk ook naar de datum. Hè? Je kijkt dus letterlijk naar wanneer heb je het aangeschaft. En dat is dus, daar gaat de datum een rol spelen. Mm-hmm. Hetzelfde met schulden. Als je die schulden hebt gemaakt na het huwelijk of voor het huwelijk.
0: Ja.
1: Maar die schulden zijn ook gemeenschappelijke schulden. Dat is dus zo'n beetje het verschil. Ook strikt persoonlijke goederen, hoor, die blijven dus van de partijen. Strikt persoonlijke goederen blijven van de man of van de vrouw.
0: Dus als ik mij... Sorry, als ik me zo indenk... u zei net het erven van een van de partners. Als bijvoorbeeld ook al komt... misschien komt de vader of de moeder te overlijden tijdens het huwelijk, dan is toch valt die erfenis buiten het huwelijk. Dat is wel geregeld bij het nieuwe BW.
1: Dat is die beperkte gemeenschap. Ja. Waar u ook op moet letten wat nog in de gemeenschap valt, gezamenlijke investeringen. De man en de vrouw die investeren in een bedrijf, zeg maar. En dat is dus dat valt dan binnen het valt dat ook binnen de gemeenschap.
0: Ja, ja.
1: En kijk, als je niet kan bewijzen als bepaalde goederen met privévermogen zijn aangeschaft, dan vallen die ook wel binnen de gemeenschap. Want je kan het niet bewijzen.
0: Okay. We hebben het gehad over het huwelijk volgens het oud-BW en het nieuw BW. Bij het oud-BW is het namelijk zo dat als er niets wordt gezegd en mensen stappen in het huwelijk, dan is het automatisch gemeenschap van goederen. En daar valt alles in. Ook de erfenis, ook de schulden en alles. En het nieuw BW, als men gaat trouwen, is er een beperkte gemeenschap. alles voor het huwelijk beleefd van de individuele mensen. Ja. En alles dat men in het huwelijk vergaart of opbouwt, valt dan in het huwelijk.
1: Precies.
0: Maar er is toch nog een optie om te zeggen, we gaan toch door op huwelijkse voorwaarden.
1: Ja,
0: bij het nieuwe BW. Ja. En het oud BW hadden de mensen ook een keuze eigenlijk, toch? Als de huwelijkse voorwaarden wilden trouwen, dan moesten ze dat aangeven.
1: Klopt. De huwelijkse voorwaarden die bestonden dus toen
0: bestonden
1: al. En die
0: toen
1: bestaan
0: al.
1: Nu nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Alleen is dus die gemeenschap is een beetje veranderd. Dus geen algehele gemeenschap van goederen meer,
0: ja.
1: Maar een beperkte gemeenschap.
0: Beperkte gemeenschap. Ja. Waar moet iemand, wat is het proces dat men moet doorlopen als men bijvoorbeeld in het huwelijk wil stappen? Waar moeten ze terecht? Waar kunnen ze terecht voor de informatie, wat ze allemaal moeten doen?
1: Kijk, als het gaat strikt om het formeel gedeelte, mm-hmm. dus dat je naar de huwelijksambtenaar moet, dat proces dat is bij CBB.
0: Ja.
1: Je gaat dus huwelijksaangifte doen. En dat moet dus een bepaalde periode vooraf aan dat huwelijk geschieden.
0: Ja.
1: Dat is dus, dat heeft meer te maken met, stel dat achteraf. En er wordt zo'n aanplakking geplaatst bij CBB.
0: Wat is de reden van die aanplakking?
1: De reden is heel simpel. Om te voorkomen dat achteraf blijkt dat iemand al getrouwd is.
0: Oh.
1: Ja, want dat kan gebeuren. Dat je dan daar binnen stapt en je ziet dat dus iemand in het huwelijk zal treden. Waarvan je weet dat de persoon al in een ander huwelijk is. Want wij kennen dat systeem niet. Je trouwt met één persoon.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de reden.
0: Zou CBB dan niet moeten weten dat zo iemand getrouwd is?
1: In feite wel. In feite moet dat zo dat wel moeten gebeuren. Ja. Maar ook als er andere bezwaren zijn, hoor. Dus los van dat iemand al getrouwd is. Maar stel dat de persoon onder curatele gesteld zou moeten worden. Of onder curatele gesteld is. Iemand die dus niet bij zinnen is.
0: Mm.
1: En die treedt in het huwelijk.
0: Ja.
1: Dan mogen belanghebbenden daar tegen optreden. Dus het is meer voor bescherming van de persoon zelf.
0: Okay.
1: Toch? Want als blijkt dat iemand die dus niet handelingsbekwaam is of bevoegd is, kan niet in het huwelijk treden. Dus het is een bescherming.
0: Ja, ja.
1: Dat is dus ja, als je dus die huwelijksaangifte hebt gedaan, zeg maar, met die aanplakking, en er komen geen bezwaren,
0: mm-hmm.
1: dan wordt het huwelijk vertrokken. Maar er moet dus altijd de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn. Dus dat is ten aanzien van het formeel gedeelte, mm-hmm. wanneer je ja-woord gaat geven. Een ander deel is ook natuurlijk, de mensen moeten zich laten informeren als het gaat om een religieus huwelijk. Dan gaan ze naar hun kerk of mandir om na te gaan hoe en wat ze allemaal moeten doen. Dus dat is strikt persoonlijk. Dat moeten zij zelf allemaal doen. En een ander belangrijk aspect is, laat je informeren door een jurist.
0: Ja.
1: Door een advocaat of door een notaris. Want men moet ook weten waar men aan toe is. Weet je, ik heb een cliënt gehad die kort na het huwelijk moest natuurlijk ontbonden worden. En die cliënt gaf aan van ja, wanneer je trouwt, vertellen de mensen je eigenlijk niet wat er gebeurt wanneer je weer gaat scheiden.
0: Mm.
1: Maar toen kwamen al die dingen, de gevolgen van die echtscheiding,
0: ja.
1: die werden er toen zo blootgelegd. En ook de kosten en noem maar op, alles wat bij komt kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus weet je, wanneer mensen gaan trouwen, je denkt over heel veel dingen na. Het is geen beslissing dat je van de een op de andere dag doet.
0: Ja.
1: Men denkt over alle aspecten van het huwelijk en de organisatie, wat je allemaal moet doen. De rol van de ouders, de rol van de hele familie. Je weet, er is altijd een heel groot feest. Alles wordt, over alles wordt nagedacht.
0: Behalve
1: over, ja, wat als het een dagje fout gaat.
0: Ja, ja.
1: En dus ook bij de echtscheiding is het niet iets dat men gewoon een ochtend opstaat en zegt van, hé, ik wil vandaag scheiden. Het gaat ook niet zo. Het is ook een heel proces.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je gaan informeren van wat moeten we er allemaal doen om te gaan scheiden. Dus het advies blijft, als je gaat trouwen, laat je vooral goed informeren. Wat zijn de opties? Wat zijn de mogelijkheden? Er zijn huwelijkse voorwaarden mogelijk. Wat zegt de wet nu? Vooral nu met het nieuwe BW.
0: Mm-hmm.
1: Laat je vooral informeren hoe alles is geregeld in het nieuwe BW.
0: Ja. Om verder te gaan met wat u daarnet zei, laat je informeren. Is het dan ook zo, want we hebben net gesproken over het erven van alles wat er is opgebouwd. Dus het is eigenlijk de positieve kant van, dit is van mij en dat is van jou. En als we gaan scheiden, dan als niets geregeld is, dan wat in het huwelijk vergaat is, gaat dat wel verdeeld worden. Maar we vergeten vaak genoeg het aspect van schulden ook.
1: Ja.
0: Als we gaan trouwen, hoe zit het met de schulden?
1: Kijk, volgens het nieuwe BW is dit een van de belangrijke zaken die dus veranderd is. Ook de schulden die je voor, dus de schulden die je voor het huwelijk had, ja, die blijven jouw eigen schulden.
0: Oh, okay.
1: Toch? Maar schulden die je gedurende het huwelijk hebt gemaakt, mm-hmm, die vallen dan wel binnen de gemeenschap. Mm-hmm. Tenzij je daarvoor andere afspraken hebt gemaakt. Maar dat moet dan wel duidelijk blijken uit... het zou wel duidelijk moeten blijken. Ja, het moet vastgelegd zijn. Dat bepaalde schulden ook echt privéschulden blijven.
0: Ja, ja.
1: Maar de basisprincipe is dat de schulden tijdens het huwelijk, die moet je ook gaan delen. Dus niet alleen de baten, maar ook de lasten moet je delen.
0: Precies. Ja, ja.
1: Het voordeel is dat die oude schulden voor het huwelijk dus dan wel van de persoon blijven. Maar alle nieuwe schulden, die vallen in de gemeenschap.
0: Want bij het oud burgerlijk wetboek was het dat gewoon...
1: Ja, ook de oude schulden werden meegenomen in die pot die gedeeld moest worden.
0: Ja.
1: Ja, dus de baten en de lasten, die werden allemaal ook gedeeld. En daar is waar men vooral waakzaam moet zijn. Mm. Want helaas gebeurt het heel vaak dat wanneer mensen nu besluiten om te gaan scheiden... Mm-hmm. En om de andere partner dwars te zitten, dan komt er plotseling een schuld boven water. Mm-hmm. Dat hebben we vaak gezien. En de andere partner weet er helemaal niks van. Mm-hmm. En plotseling is er een gigantische schuld. Want als je de baten en de lasten tegen en voor elkaar moet gaan afwegen, dan blijft er uiteindelijk niks over om te verdelen. Ja, of in tegendeel zou de andere partij ook moeten bijdragen in een schuld waarvan die niets wist. Dus en daar moeten we ook heel goed van bedacht zijn. Heel oplettend zijn.
0: Ja.
1: Anders wordt het gewoon allemaal meegenomen. Het gebeurt helaas heel vaak.
0: En wat is het proces dat daarbij aan te paard gaat? Is het een als bijvoorbeeld één partner zegt van... maar ik weet er niks van.
1: Ja, ja, en dan moet je dan het gaan aanvechten. En aanvechten, dat is dus bij de rechter, middels een rechtszaak.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je die schuld gaan aanvechten en aangeven van... ik was niet op de hoogte, ik heb niet meegetekend.
0: Mm-hmm.
1: Wat weet u eigenlijk, is het zo dat wanneer partners een schuld aangaan...
0: Mm-hmm.
1: Een echtgenoot of een echtgenote... dan moet de ander ook mee ondertekenen.
0: Tekenen.
1: Maar dat gebeurt heel vaak niet. We zien het meestal bij de banken wel. Dat zie je wel bij hypotheken, dat beide partners tekenen. Maar als het de schuld is bij een schuldeiser, zie je heel vaak dat maar één persoon heeft getekend. Dus dan kan je dan wel naar de rechter gaan en vernietiging vragen van die schuld. Of in ieder geval, dan kan de rechter andere maatregelen gaan treffen. Maar het is... Je moet dat ook inderdaad aantonen. Dat je niet op de hoogte was van die schuld. Dat die schuld niet ten behoeve van de huwelijksgoederen is aangewend en dergelijke. Dus
0: ja,
1: het is
0: proces.
1: Ook niet zo eenvoudig.
0: Ja, ja. Ja,
1: het is een proces. Het is inderdaad een proces.
0: Okay.
1: We kunnen het. Er is ook nog een ander. Maar dat is iets wat juridischer.
0: Mm-hmm.
1: Juridische aanpak. We noemen dat actio pauliana. Dat betekent dus dat de ene partij bewust de andere partij probeert te benadelen.
0: Ja, ja.
1: En dat hebben we dus ook binnen dat huwelijk. En dan starten wij zo'n procedure.
0: Oké. Okay. Ja. En dan doet de rechter een uitspraak op basis van bewijsmateriaal.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Oké. We hebben een huwelijk, een man en een vrouw gaan trouwen. Wat is de positie van de vrouw binnen het huwelijk?
1: Nu, gelukkig, hebben ze gelijke positie.
0: Oh, okay.
1: De man en de vrouw zijn even belangrijk binnen dat huwelijk.
0: Okay.
1: Heel vroeger was dat dus niet zo. Dan had eigenlijk de man alle zeggenschap, zeg maar.
0: Ondanks gemeenschap.
1: Ja, maar dat was natuurlijk veel ver daarvoor.
0: Oh, okay.
1: Het recht is zich gaan ontwikkelen en kreeg de vrouw ook veel meer zeggenschap. En dat... Toen was het nog zo dat als de vrouw zelfs een overeenkomst moest aangaan, ze daarvoor toestemming van die man moest hebben. Maar omgekeerd niet. Die man mag gewoon een overeenkomst aangaan. Ja, men is er niet bewust van, maar dat zijn nog dingen die in het oud BW geregeld waren.
0: Mm.
1: Gelukkig is dat allemaal weggenomen in het nieuwe BW. Zowel de man als de vrouw hebben dus nu gewoon een gelijke positie.
0: Okay.
1: Dus we zijn daar natuurlijk heel blij mee dat de positie van de vrouw verandert.
0: Oké. Okay. En waarom hebben we nog steeds... waarom denkt u dat huwelijkse voorwaarden nog steeds ingang heeft binnen het nieuwe BW? Waarom moeten we denken? Zijn het mensen die bedrijven hebben? Of?
1: Meestal zijn huwelijkse voorwaarden vooral belangrijk voor mensen die al een ja, inderdaad, bedrijven hebben, een familievermogen hebben opgebouwd. Ja. Er zijn mensen die heel veel hebben geërfd of de familie heeft heel veel arroerend goed.
0: Ja, ja.
1: Ze hebben veel, veel meer in te brengen in dat huwelijk. En dat willen ze natuurlijk in de familie houden.
0: Ja.
1: Dus de huwelijkse voorwaarden. En dat mag natuurlijk. Ik bedoel, het is die mensen hun. Is van hun.
0: Ja.
1: Dus zij mogen dat zelf bepalen. In dat soort gevallen, dan zie je wel vaak dat men dan gaat voor huwelijkse voorwaarden. Ook, het geldt ook. Kijk, bepaalde zaken hebben emotionele waarde. Als het van je oma is of van je grootouders. En of je hebt een plantage of een heel groot lap grond ergens geërfd. Dan weet je ook dat het binnen je eigen familie blijft. En het naar jouw kinderen gaat en zo enzovoort. Dus dan willen mensen dat vaak beschermen. Maar ook bedrijven. Ook bedrijven. Sommige mensen hebben dus heel veel vermogen opgebouwd. Middels hun eigen bedrijf, hun eigen werk, hun eigen arbeid. En dat willen ze dan ook beschermen. En dat mag. Dat is hun goed recht.
0: Ja, dus lijkt mij, als ik even denk, dat eigenlijk huwelijkse voorwaarden. Kijk, gemeenschap zou je sowieso denken aan twee mensen die samen opbouwen. Ze hebben beide evenveel ingestopt om bijvoorbeeld een bedrijf op te zetten. Dan denk ik dat het wel eerlijk is dat dat in gemeenschap valt.
1: Ja, precies.
0: Maar als je de persoon ontmoet en de persoon heeft al een heel goed draaiend bedrijf of heel veel bezittingen, dan denk ik dat het eerlijk is voor die persoon om te zeggen van laten we even onder voorwaarden trouwen en ja, dan stellen we zeker vast van wat van jou is en wat van mij is.
1: Ja. Of dat is zo. Maar kijk, vergist u zich niet in één ding. Hè. Sommige mensen trouwen heel jong. En gedurende het huwelijk, dan gaat de man werken en die vrouw die blijft thuis.
0: Oh ja.
1: Dat is de situatie die er nog steeds is. Maar dat betekent niet dat die vrouw niets inbrengt in dat huwelijk.
0: Precies.
1: Dat is waar men zich vaak vergist. En denkt van, oké, maar die vrouw doet niets als huisvrouw. Dus ze heeft niets gedaan.
0: Precies.
1: Maar dat klopt niet. Die mevrouw heeft dus wel de man ondersteund in het feit dat hij zijn bedrijf kon draaien. Dat hij zijn bedrijf kon opzetten. Zij zorgt voor het huishouden. Zij zorgt voor de kinderen. Ze zorgt ervoor dat wanneer die man 's morgens opstaat, hij al te eten heeft. En ze zorgt voor de kleding. Kleren zijn gestreken, gewassen, noem maar op. Dus dat is ook een wezenlijke bijdrage.
0: Ja.
1: En het was traditie vroeger. Nu is dat, zie je dat minder, denk ik. Maar ik kan me vergissen hoor. Het komt ja, waarschijnlijk nog veel voor, maar ik heb geen beeld. Maar vroeger was het echt traditie dat een huishouden er zo uitzag. Die vrouw deed dus alles voor die kinderen. En die man deed het financieel gedeelte. Maar het betekent niet dat die vrouw dan geen recht heeft omdat die man alles heeft gedaan.
0: Ja, ja.
1: Dat is dus absoluut niet zo.
0: Oké. U maakt er een heel goed punt over. Omdat veelal, soms denkt men als de vrouw thuis is en ze werkt niet, dat ze geen inbreng heeft. Maar net als wat u zegt, die ondersteuning is ook wel enorm. Zodat die man eigenlijk zijn werk gewoon kan doen.
1: En
0: dat van de kinderen, we onderschatten vaak genoeg dat het opbrengen of opvoeden van kinderen, dat het heel een zware taak is. Hè? Ja, er gaat heel veel energie in zitten. En ja, dat is een heel goed punt, ja.
1: Ja, en wanneer we het hebben over alimentatie straks, komt dat gedeelte nou weer aan de orde.
0: Ja.
1: Want ook die vrouw heeft dan na een echtscheiding van 30 jaar huwelijk ook wel recht op partneralimentatie. Dus dat komt later. Dan, daar gaan we het later ook weer over hebben als we het hebben over het gedeelte van alimentatie.
0: Ja, ja. Oké. Okay. In een nutshell hebben we het zo gehad over het verschil. Oud BW, nieuw BW, huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen. En daarbij is belangrijk om te weten, bij het oud BW viel alles gewoon in één pot. Mm. En bij het nieuw BW kunnen we wel onderscheiden van, nee, dit is er buiten en alles binnen het huwelijk is gemeenschap.
1: Mm-hmm.
0: Als er toch nog tijdens het huwelijk, of als men beslist dat men door wil gaan op huwelijkse voorwaarden, moet dat aangegeven worden.
1: Moet dat aangegeven worden.
0: Ja, het kan voor het huwelijk en u zei ook een jaar
1: nadat het huwelijk is gesloten.
0: Ja, ja,
1: klopt.
0: En dat het aangeven van huwelijkse voorwaarden gebeurt bij een notaris.
1: Dat gebeurt bij de notaris.
0: Oké. Okay.
1: Men moet naar de notaris gaan. Mm-hmm. En je hebt ook verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt dus de code uitsluitsel, waarbij dus echt alles dat tijdens het huwelijk wordt aangeschaft, gewoon van de persoon blijft. Er is dus helemaal geen gemeenschap goed. Terwijl die vorm is van, kijk, die beperkte gemeenschap die we nu hebben, mm-hmm. dat was ook, is ook een vorm van wat je in de huwelijkse voorwaarden kan opnemen.
0: Okay.
1: Dus daar, je hebt verschillende de manieren om zaken af te spreken en vast te leggen ja. bij huwelijkse voorwaarden.
0: Ja. Ja. Gaandeweg dit gedeelte wat we hebben gehad over het huwelijk, horen we steeds wel belangrijke termen, belangrijke dingen voorkomen. En steeds komt dat weer voor. Dat is het, je moet jezelf informeren. Je moet gaan voor de informatie om te weten wat het huwelijk allemaal inhoudt en wat de mogelijkheden zijn en hoe dat allemaal loopt. Maar ook het vastleggen van wat je natuurlijk wil is belangrijk.
1: Absoluut. Dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, ja, zodat je eigenlijk een fundament hebt waarop je staat.
1: Ja, dus basically komt het erop neer dat je communicatie altijd ontzettend belangrijk is.
0: Ja, ja.
1: Hoe oud je ook bent, hoe jong je ook bent.
0: Je moet kunnen communiceren met je partner.
1: Altijd gaan communiceren met de partner van wat willen wij. Mm-hmm. En let wel, de man en de vrouw die met elkaar in het huwelijk treden, zij bepalen, zij beslissen.
0: Ja.
1: Ik zie het vaker gebeuren dat als ze jong zijn, dan beslissen de ouders. Het is traditie. Mm-hmm. Dus dat mag voor hun. Maar de man en de vrouw die moeten uiteindelijk zelf bepalen wat ze willen. Want
0: precies.
1: Zij treden uiteindelijk in het huwelijk. En hetzelfde geldt met de echtscheiding. Ik heb vaker gehad dat de ouders contact maken.
0: Hmm.
1: Dat een van de kinderen wil scheiden. Dat is totaal niet correct. Het zijn de kinderen, degenen die in het huwelijk zijn, die dat zelf moeten aangeven als ze willen scheiden. Ik denk dat we het zo meteen kunnen hebben over de echtscheidingsprocedure.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoe dat allemaal eraan toe gaat.
0: Ja.
1: Want ook daar is het heel veel onduidelijk. En vooral met de wijzigingen van het BW moet dat ook even worden verduidelijkt. Dat is zeer zeker.
0: Ja, nee, we kunnen het nu hebben over echtscheiding. Dus we trouwen, niemand trouwt om te scheiden, maar er gebeuren dingen. We weten, we hebben de toekomst zit niet in ons hand. We weten, er kunnen situaties komen, situaties doen zich voor. En daar hebben we het minder prettige dat mensen, of dat twee mensen, een paar besluit dat ze uiteindelijk uit elkaar willen gaan. Iemand zegt vaak, het loslaten van de persoon is ook een vorm van liefde. Als je ziet dat het niet meer lukt, en het loslaten is een vorm van liefde. Maar echtscheiding, wat is het proces?
1: Het proces, het loslaten is een vorm van liefde. Dat kan hoor. Ik heb wel gevallen waar ik zie van, hij wil niet meer, dus
0: laat
1: hij gaan. Ja. Laat hij maar doen. Laat hem zijn peace geven. Ja, dat hoor ik ook wel eens. Het proces is als volgt. We hebben nu dus, ook dit is een beetje veranderd in het nieuwe BW.
0: Okay.
1: Als mensen nu willen scheiden, dan heb je twee manieren. Je hebt dus het indienen gezamenlijk. Dat wil zeggen dat zowel de man als de vrouw akkoord gaan met de echtscheiding. In dat geval hebben ze vaak al alles besproken. Van wat doen we met de kinderen? Wat doen we met de goederen die we samen hebben? Wat zijn de afspraken die we daarover maken? Dat is natuurlijk de meest fijne manier om te scheiden. En dan nemen we dat allemaal op in het verzoekschrift. Als er veel is dat geregeld moet worden, dan maken we vaak een convenant. Een convenant is dus een overeenkomst tussen de man en de vrouw. En daarin geven we dus aan, of maken partijen afspraken over wat ze willen ten aanzien van de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Bij wie zullen de kinderen blijven? Waar gaan ze wonen? Bezoekregeling worden afgestemd. Die kinderen gaan om het ene weekend naar de ene ouder. Of afhankelijk van wat partijen willen. Sommige ouders die regelen dat niet eens. En die zeggen van we zijn on speaking terms. Dus we kunnen dat onderling regelen. Dat is natuurlijk geweldig en ideaal. Ze regelen dat zelf. Ten aanzien van de verzorging. Daar maken ze ook afspraken over. Dat komt ook allemaal. Of in het convenant. Of in dat verzoekschrift dat we indienen. En ten aanzien van als ze goederen hebben die verdeeld moeten worden, roerende, onroerende goederen. Even voor alle duidelijkheid, roerende goederen zijn dus de goederen die je gewoon ziet.
0: Mm-hmm.
1: Die dus los zijn. Onroerende goederen zijn registergoederen, zijn dus percelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dus onroerend goed. Dan wordt daarover ook afgesproken. Wat doen we? Wie krijgt wat? Wie krijgt welk huis? Of als daar geen... dat is in een gezamenlijke... bij gezamenlijk verzoek. Maar het probleem begint natuurlijk wanneer partijen geen overeenstemming hebben. Of wanneer er ruzie is. Het is ze gaan niet door één deur.
0: Ja.
1: En dan wordt er eenzijdig verzoek ingediend. Bij het indienen van het eenzijdig verzoek moeten we nu dus alles aangeven. Stel dat de vrouw het indient, voor het gemak. Als de vrouw het indient, dan geeft zij aan in het verzoek wat zij wil hebben. Wat wil ze dat er moet gebeuren met het huis? Wat moet gebeuren met de goederen? En dan geeft ze dat aan. En dan, wanneer we het hebben ingediend, krijg je een datum. En dan binnen 6 weken, als het gaat om iemand die in Suriname woont, als de man in Suryname woont, dan moet hij binnen 6 weken, mag hij reageren op dat verzoek. Het wordt aan hem betekend, het verzoek, door de deurwaarder. En dan mag hij reageren. En dan geeft hij aan wat zijn bezwaren zijn. Als hij geen bezwaar heeft en akkoord gaat, dan geeft hij dat ook gewoon aan. Oké, akkoord, of hij zegt helemaal niets.
0: Ja.
1: En dan na die 6 weken dan wordt de zaak dan door de rechter behandeld en dan komt er een uitspraak. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat indien één partij wil scheiden, er altijd een uitspraak komt van scheiding. Dus de echtscheiding volgt altijd.
0: Oh.
1: Er kunnen bezwaren, allerlei bezwaren zijn, maar dan wordt dat dan in rechten behandeld en eventueel opgelost. Dat is een belangrijke wijziging in het nieuw BW. Als partijen niks te verdelen hebben, dat geven we dat ook aan. Er valt niks te verdelen. Als er geen kinderen zijn, dan geven we dat. Dan is er ook niks te regelen daarover. Dat is dus ten aanzien van de echtscheiding. Dus je hebt nu dus of eenzijdige echtscheiding of gezamenlijke echtscheiding.
0: Ja, maar het vastleggen van in het verzoek wat er moet gebeuren met het roerend en onroerend goed, dat is dan ook wel een nieuwe wijziging.
1: Ja.
0: Dat gebeurde vroeger
1: precies.
0: Niet.
1: Precies. Vroeger gebeurde dat na de echtscheiding.
0: Ja.
1: Als men gedurende de echtscheiding in dat proces werd wel genoemd, maar er gebeurde dan nog niks. Mm-hmm. Na het vonnis, nadat het vonnis is ingeschreven bij CBB, dan pas ging men naar de notaris en moest dat gedeelte opgelost worden. Maar nu brengen we het meteen mee in het verzoekschrift. Mm-hmm. Geeft het meteen aan wat de partijen willen. En dan gaat de rechter dan meteen aangeven wat er moet gebeuren. En dat kan lastig gaan worden.
0: Yeah.
1: Maar het gaat ook, wat we niet moeten vergeten, ook de schulden. Die worden ook meegenomen en die worden ook aangegeven. Dat is één aspect dat men niet moet vergeten. De baat en de lasten, zoals ik altijd zeg. De mooie dingen en de minder mooie dingen.
0: Ja.
1: Alles moet je dan aangeven.
0: Oké.
1: Okay. En als je er helemaal niks over zegt, dus dat zijn de neven voorzieningen die je vraagt. Als je er helemaal niets over zegt, doet de rechter daarvoor ook geen uitspraak. Dan gaat de rechter alleen de echtscheiding uitspreken.
0: En wat gebeurt er daarna?
1: Dan moet je dan opnieuw een verzoek indienen om die scheiding en deling te bewerkstelligen. Om zo'n verdeling van de goederen die er zijn in orde te maken.
0: En dat verzoek doe je weer bij een advocaat?
1: Ja, het gaat weer via de rechter. Tenzij partijen overeenstemming hebben en vrijwillig naar de notaris gaan en het allemaal regelen.
0: Oh.
1: Maar dat is niet het geval als ze met elkaar overhoop zitten. Dat is vaak genoeg niet het geval.
0: Ja. En als ik mij zo indenk, wanneer wordt het moeilijk bij een echtscheiding? Als u zei net, alles wordt opgenomen in het verzoek. De vrouw geeft bij, als laten we zeggen, de vrouw dient het in en dan geeft ze aan wat zij denkt dat er moet gebeuren met het huis en met alle bezittingen. En als die man daar bezwaar tegen heeft.
1: Ja, die man moet dat aangeven. Dus hij krijgt daarvoor dus 6 weken de ruimte om bezwaar
0: aan te tekenen
1: tegen hetgeen die mevrouw heeft gezegd. En dan verschijnen ze voor de rechter. En dan gaat de rechter dan aan de hand van bewijsmateriaal en wat ze allemaal nog kunnen inbrengen, een besluit nemen. De basisregel, dat blijft, dat is dus gewoon 50-50. Toch? Mm. Als partijen. Kijk, de meeste echtscheidingen die we nu krijgen zijn huwelijken die voor 1 mei 2025 zijn gesloten. Dus het is allemaal nog volgens het oud BW. Het huwelijk volgens het oud BW. Dus gewoon algehele gemeenschap van goederen is 50-50. En dan gaat de rechter dan op basis van die regel zeggen van oké, het moet dan bij de helft worden verdeeld. Want dan begint het, hè, want de ene zegt ik heb meer gedaan, die andere zegt ik heb meer gedaan. Het gehaal en getrek en de basisregel is 50-50. Er wordt dan getaxeerd. Wat heeft het huis gekost? Moeten we het huis verkopen? Is het een vrijwillige verkoop? Gaat de ene partner de andere uitkopen? Dat kan ook. degene die in het huis wil blijven, die zeggen oké, dan koop ik de andere uit of andersom. Of die is niet bij machten de andere te betalen. Dus al deze aspecten komen daar aan de orde. Het is in ieder geval een lange intensief proces.
0: Oké, u haalde net aan, zeg, de echtscheidingen die nu binnenkomen zijn eigenlijk echtscheidingen voornamelijk voor 1 juni 2025.
1: Nou, het zijn echtscheidingen gebaseerd op
0: huwelijken voor
1: 1 mei 2025. Ja.
0: Maar wat wordt er gehanteerd voor die mensen? Nog steeds het oud systeem of het nieuwe systeem?
1: Nee. Kijk, de mensen zijn getrouwd volgens oud BW.
0: Oh,
1: dus ze zijn gemeenschap van
0: gemeenschap.
1: Ja, maar de echtscheidingsprocedure is conform het nieuwe BW.
0: Nieuw BW, ja. Okay.
1: Of althans nieuwe rechtsvordering.
0: Ja. Oké. En u zei daarnaast ook van, los van alle baten komen dan ook alle lasten daar te staan. Mm-hmm. En eerder zei u ook dat het kan, of dat het voorkomt dat er plotseling een schuld boven water komt. Ja. Hoe gaat dat in dat proces? Is het zo dat wat de ene schulden opnoemt en dan is die er buiten en plotseling komt dan de andere partner met zo'n schuld boven water?
1: Ja, dat kan, dat gebeurt. Ze moeten bewijzen dat er een schuld is. Want wie stelt die moet dat bewijzen.
0: Mm-hmm.
1: En dat gebeurt. En dan komen ze bij dat bezwaar, dan geven ze aan van oké, maar ik heb hier nog een hypotheek of ik heb hier nog een schuld bij, een schuldeiser.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet mijn werkgever betalen, ik moet zo betalen, noem maar op. Dat wordt daarna in het proces gebracht.
0: Ik denk zo.
1: Is natuurlijk onredelijk, want die vrouw die daar, of de man, kan bijna zijn hoor, kan altijd beide gevallen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Weet daar niets over,
0: mm-hmm.
1: Maar dat gebeurt.
0: Ja, maar ik denk zo, de regels, gelden die ook op bankrekeningen? De man, is het nog steeds zijn bankrekening? Of wanneer ze natuurlijk stappen, is het van ons allemaal?
1: De bankrekeningen die vallen ook binnen die huwelijksgoederengemeenschap.
0: Ah.
1: Dus ook de bankrekeningen moeten worden gedeeld, moeten worden verdeeld.
0: En als het
1: maar
0: nog zo
1: vaak,
0: is
1: in de praktijk, merk ik wel dat ze vaak de bankrekeningen wel laten voor elkaar.
0: Ja.
1: Dus, die man, dus het is zijn rekening, is haar rekening.
0: Ja,
1: dus dat
0: ja.
1: heb ik wel gezien. Maar het valt eigenlijk ook binnen, binnen die gemeenschap. Als er een spaarrekening is met heel veel geld erop, geloof me, tegen de tijd dat we gaan verdelen,
0: is het leeg.
1: Dus.
0: Maar kijk, als dat zo is, toch? Kan er niet bewezen worden dat nadat het proces, nadat de echtscheiding is ingediend, die bankrekening leeg is gehaald? Is er geen proces daarbij?
1: Ja, je kan dat aantonen. Als je het kan aantonen, mag je dat aanvoeren. En dan, dat adviseer ik ook om te doen hoor.
0: Mm-hmm.
1: Als het valt binnen de gemeenschap, dan moet je dat wel aantonen. En dat kan met een bankafschrift.
0: Uitdraai, ja.
1: Maar een belangrijke wijziging in het nieuwe BW is dat het moment dat je dat echtscheidingsverzoek hebt ingediend,
0: mm-hmm.
1: alles dat je daarna verkrijgt, valt niet meer te verdelen.
0: Ah.
1: Dat is dan weer direct gescheiden.
0: Ja.
1: Voorheen was het zo dat zolang het vonnis niet is ingeschreven bij CBB,
0: mm-hmm.
1: is nog alles gezamenlijk. Maar nu is het bij het indienen al, stopt die gemeenschap. Dus als ik vandaag heb ingediend en ik koop maandag een auto,
0: dan is het
1: is
0: mijn auto.
1: Van mij alleen. Ja. Alles dat, ja, vanaf het moment van indiening, dat stopt de gemeenschap. Dat is heel erg belangrijk. En dat weet men helaas niet. Ik krijg soms nog vragen en van ja, maar ik wil een auto gaan kopen. Ik zeg ja, maar je hebt al ingediend, dus ga je gang. Oh echt? En valt het niet erin? Ik zeg nee, je mag gerust je auto gaan kopen. Het valt nu buiten de gemeenschap. Dat wordt niet meer verdeeld.
0: Ja, een andere issue was ook het zwanger raken van de vrouw na een bepaalde periode. Of wanneer de echtscheiding is uitgesproken. Dat was bij het oud BW.
1: Ja.
0: Dan zou dat kind nog steeds de naam dragen van de gescheiden partner.
1: Dat is nog hetzelfde.
0: Oh.
1: Ik dacht net het ook. Dat is helaas, dat is niet geweest.
0: Oeps.
1: En ik zou niet zeggen helaas. Kijk, er is elk artikel, elke wet heeft eigenlijk
0: een achterliggende
1: gedachte.
0: Oké.
1: Men gaat ervan uit dat dat kind dan is verwekt tijdens het huwelijk.
0: Oh.
1: Toch? Ook al, dus vandaar dat er ook een periode is genoemd. Men gaat niet uit van de situatie dat iemand zou uitlopen of een andere partner op na zou houden.
0: Yeah.
1: Men gaat uit van de situatie dat wanneer je zoveel dagen na de echtscheiding nog zwanger bent, dat het uit het huwelijk geboren is. Dus dat is de achterliggende gedachte. Dat is niet veranderd, dat is nog zo.
0: Oh, okay.
1: Maar je hebt altijd de mogelijkheid om daarna die ontkenningwettigheid in te dienen. En Er zijn wel mogelijkheden om dat nog aan te vechten of te veranderen.
0: Ik denk dat dat zo is als je dan echt kan bewijzen dat het niet jouw kind is.
1: Ja, en dat kan nu toch makkelijk met een DNA-test.
0: Oké.
1: Maar dat is weer een heel ander
0: proces, hè?
1: Ja, dat vertellen we, dat behandelen we
0: andere keer. Ja. Oké. Hebben we iets gemist als het gaat om echtscheiding?
1: Nee, nou, een paar belangrijke opmerkingen. Mm-hmm. Zo even uit het hoofd. Niet vergeten om wanneer die echtscheiding is uitgesproken. En nu praten we niet meer over een vonnis, maar over een beschikking. Mm-hmm. Wanneer de beschikking is ontvangen, moet je binnen 6 maanden die beschikking inschrijven. Schrijf het niet in bij CBB, dan vervalt de echtscheiding. Dan ben je nog gehuwd. Dus dat is heel belangrijk. Omdat,
0: dat is nog steeds zo.
1: Ja, gelukkig krijgen zowel de man als de vrouw die beschikking. Dus als de ene het nalaat, kan de andere het altijd nog inschrijven.
0: Oké.
1: Ja, maar anders heb je dan de situatie dat het vervalt en je bent nog steeds getrouwd.
0: Komt dat in de praktijk voor?
1: Oh ja hoor, het is zo wel voorgekomen. Maar ik heb het niet recentelijk gehad, maar wel in het verleden. Maar meer omdat de andere persoon onvindbaar was. En ik geloof dat de ene dus er niet was.
0: Nergens?
1: Ja. Het was dus een verstek situatie.
0: Ja, ja.
1: En die persoon was dus, dacht ik, naar het binnenland of zo. En ze het vergeten. Het gebeurt.
0: En de gevolgen daarvan zijn wel diepgaand.
1: Het
0: blijft in stand. Dus ja. Bij overleden van die ene de erf, die andere. Want je bent nog getrouwd.
1: Ja. Dat klopt.
0: En als het niet is ingeschreven, kan zo iemand niet opnieuw trouwen?
1: Nee. Dan, precies, en dat is dus een van die checks
0: zou
1: moeten doen. Want dan denkt de andere dat partij van, nou ja, ik ben toch, gescheiden. Die man heeft het ingediend, ingeschreven. En dan blijkt achteraf dat het nooit is ingeschreven.
0: Oké, dus die verandering is dus ook wel een belangrijke verandering. Dat beide partners of beide mensen de mogelijkheid hebben om in te schrijven.
1: Ja, dat was er altijd hoor. Dus dat was ook bij het OBW.
0: Dat was er ook.
1: Beide mogen het inschrijven.
0: Beide
1: hebben de gelegenheid.
0: Maar als die ene niet wilde scheiden en die scheiding is doorgegaan, gaat die geen moeite maken om in te schrijven.
1: Klopt.
0: Oké. Welke problemen maakt u zo dagelijks mee als het gaat om echtscheiding in de praktijk?
1: Ze komen soms met... als we praten over het verdelen van onroerend goed.
0: Mm-hmm.
1: En het verdelen van de goederen bijvoorbeeld. Als je samen gezamenlijk echtscheiding wil indienen, moet de partij ook eerlijk zijn. En ook eerlijk aangeven wat er allemaal te verdelen is. Wat ik dan zie soms is dat zaken niet worden verteld. Bepaalde dingen proberen ze dus achter te houden aan informatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar je weet, soms komt op de een of andere manier komt de waarheid wel boven water. En dan begin je eigenlijk het traject mooi als gezamenlijk. En dan kom je bij de rechter en dan zeggen die ene plotseling van ik wil het toch niet.
0: Ja.
1: En dan heb je gezamenlijk ingediend. En dan wordt het afgewezen in feite. Omdat de feiten dan niet meer kloppen. En dan mag je opnieuw die zaak indienen. En dan eenzijdig. Omdat partijen veranderen gewoon van de een op de andere dag. Ze komen netjes samen naar binnen. En uiteindelijk na een maand of zo zijn ze plotseling
0: veranderd
1: tegen elkaar gekeerd. En dan heb je intussen al ingediend. En dan sta je daar te kijken van oké. En dan mag je opnieuw beginnen. Dus dat zijn dingen die gebeuren. Ze zijn niet altijd eerlijk tegen elkaar. Wat we ook vaak zien is dat ze, het meest voorkomend probleem is dus dat goederen inderdaad worden weggemaakt uit die gemeenschap. Tegen de tijd dat er gescheiden en gedeeld moet worden.
0: Is er niets?
1: Is er plotseling niets.
0: Wat?
1: Ik heb situaties waarbij partijen een stichting hadden opgericht. Het huis waarin ze wonen staat dus in die stichting. En vervolgens wanneer ze moeten gaan verdelen, bleek dat iemand anders de voorzitter is van die stichting. Het bestuur is gewoon gewijzigd op de een of ander moment.
0: Mm.
1: En waarbij de ene partner heeft geïnvesteerd in het huis. Want het was hun echtelijke
0: huis.
1: Woning. Precies, dus er is geïnvesteerd, denkende ik investeer in mijn huis.
0: Ja.
1: En achteraf bleek dat niet zo te zijn. Ik heb ook wel een heel ernstig geval gehad waarbij die meneer altijd aan die mevrouw heeft voorgehouden dat het huis van hun beiden was. Ze heeft ook stukken getekend, ook denkende dat het inderdaad van haar was. Maar weet, men is onwetend, men weet niet zoveel, ze worden gemanipuleerd. En achteraf bleek dus dat wat ze getekend had, een hypotheekakte was. En het huis was gewoon niet op hun naam, maar ze hebben wel de hypotheek genomen. Dus zij moest op een gegeven moment, betaalden ze af, dat het huis nooit op hun naam stond. Want die man heeft, had al lang een ander plan. Dus dat zijn ook zaken die gebeuren. Zaken worden weggemaakt zonder dat de andere partner dat weet. Auto's worden op naam van moeder en vader en noem maar opgezet.
2: Ja, ja.
1: Toch? Of op iemands anders naam. Om het buiten dat huwelijk te laten vallen. Dat soort zaken zien we heel vaak. Dat iemand plotseling ergens een gigantische bankrekening heeft zonder dat die andere het weet.
2: Ja.
1: Al het geld wordt weggeluist. Een kluis. Zaken die in een kluis zijn. Wanneer je denkt dat er zoveel geld in die kluis is. En ja, je maakt daarna die kluis open, is het leeg. Ook dat zijn dus zaken die we heel vaak zien. Dat is eigenlijk wat er gebeurt wanneer we gaan naar de echtscheiding. Het vertrouwen is weg. En men maakt daar ook heel vaak goederen weg. Goederen weg.
2: Hmm.
1: Maar dat is dan het materialistisch deel. Een ander...

0: een andere vrouw daar is, of allerlei dingen worden aangehaald en men vergeet het belang van het kind zelf.
1: Ja,
0: men kijkt daar puur naar eigen belang. Dus dit zijn vaak ook de gesprekken die ik heb met cliënten van, ja, maar vergeet niet, het is wel het kindervader of het is wel het kindermoeder.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Vergeet dat aspect niet. Ja, maar ik wil niet, want dan gaat die andere vrouw mee. Of ik wil niet, want dan gaat die andere man mee. Die vrouw moet daar met de andere man, dus ik wil niet dat mijn kind naar daar gaat. Ik zeg maar, is dat kind daar in gevaar? Dus dat zijn de dingen die bij komen kijken. En dat is het meest gevoelige bij de echtscheidingsprocedure. Van wanneer we over de kinderen gaan praten.
1: Ja. Oké. Eerder gaf u ook aan, er zijn twee gevallen. Als beide mensen indienen, ze zijn overeengekomen, alles gaat makkelijk. U zegt dat is een fijne manier om een echtscheiding in te dienen. Ik weet nog dat ik een keer heb gezien op social media voorbij komen dat twee mensen gescheiden waren van elkaar en ze daarna een feest hebben gegeven met echt een taart.
0: Ja.
1: Met een we zijn gescheiden en iedereen die komt en de mensen zijn gelukkig samen, maar ze zijn gescheiden en ze hebben een feest gegeven. Toen dacht ik, huh? Is dit nou onze nieuwe manier van echtscheiden? Dus het is vreemd, maar het is toch wel fijn als mensen uit elkaar gaan en alles is nog rustig.
0: Ja hoor, ik heb ook wel taart gekregen na de echtscheiding.
1: Echt waar?
0: Ja. Omdat mensen gewoon blij zijn dat het goed is afgelopen
1: dat het is,
0: en dat het voorbij is.
1: Mm.
0: Weet je, wanneer men zover is dat ze niet meer willen.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, als reden geef je aan duurzame ontwrichting.
1: Ja.
0: Duurzame ontwrichting betekent niet dat je heel lang niet meer met elkaar bent. Maar het betekent gewoon dat vanaf dit moment je gewoon weet dat het voor altijd ontwricht is.
1: Ja.
0: Het wordt nooit meer goed. Het komt gewoon niet meer goed.
1: Ja.
0: Mensen zijn daar soms heel erg bewust van. En hebben ook zoiets van, weet je, laten we er een punt achter zetten. Ga jij je weg, ik ga mijn weg.
1: Ja.
0: En dan in hun dagelijks leven doen ze dat al. Dus dan is het alleen nog maar een formaliteit om het uiteindelijk te bewerkstelligen.
1: Ja.
0: En er zijn echt mensen die soms heel erg blij zijn. Maar je hebt natuurlijk ook gevallen waar er sprake is van huiselijk geweld en de persoon wil echt uit dat huwelijk, wil echt uit die situatie. En dat zijn vaak lange trajecten hoor, dat we doorlopen met de cliënten. En wanneer ze echt uiteindelijk zijn gescheiden, ze hebben een eigen huis of een andere...
1: Is opluchting.
0: Ja, is het een hele opluchting. Van, ze voelen zich daar op een bepaald moment vrij. En ja, je vrijheid, ik zeg niet dat de huwelijk geen vrijheid is, maar sommige mensen ervaren dat anders. En wanneer het zover is, zijn ze inderdaad blij. En ik zie ook, ja, social media speelt hierin, speelt binnen het huwelijk of bij echtscheidingen en... ook vaak een hele belangrijke rol. En dat willen ze laten zien. Ik ben nu vrij en ik ga een feestje geven. En dat mogen ze doen. Ik bedoel, dat ligt aan hun zelf.
1: Ligt er, ja. Precies.
0: Dat
1: precies.
0: Mogen ze doen. Maar dat heb ik ook inderdaad gezien, ja.
1: Precies. Ja, het is eenmaal zo, ja. We kunnen het niet veranderen wanneer mensen gaan scheiden. Bepaalde zijn er beide mee eens en het verloopt smooth. En dan heb je weer een andere groep waar er issues zijn. En net als wat u zegt, ze kunnen niet door één deur. Maar belangrijk daarbij is dat... ze moeten weten wat ze eigenlijk willen. Hè? Als eentje wil scheiden, dan heeft de persoon die wil scheiden eigenlijk de redenen waarom die wil scheiden. Ik hoorde ook vaak dat van verzoening, een periode van verzoening, is dat er ook?
0: Nee, dat is er niet meer.
1: Mm.
0: We hadden dat bij het OBW, wanneer partijen het verzoek hadden ingediend, of één partij dient in, dan was er een verzoeningscomparitie. Dan werden de partijen opgeroepen, de man en de vrouw, en dan moest de rechter letterlijk de mensen vragen als ze niet willen verzoenen. En dat is dan ook een heel persoonlijke zitting. De advocaten zijn daarbij niet aanwezig. De rechter is alleen met de partijen. En doet voorstellen van, ja, maar kunnen we het niet oplossen? Dus in de praktijk gebeurt dat dus niet meer bij de rechter.
1: Mm.
0: Maar voor mij als advocaat, ik vraag dat altijd.
1: Yeah.
0: Omdat die echtscheiding niet... Net wat ik aangeef, je denkt er goed over na. En ik vraag ook echt van, weet je zeker, wil je echt scheiden? Is er geen mogelijkheid om het goed te maken? Weet je niet dat ik een gesprek heb met die andere partner? Ik ga een stapje verder. Maar dat is des advocaat, hoor.
1: Ja.
0: Omdat ik zie soms dat de mensen twijfelen. Ik heb wel cliënten die zo vaak bij me binnenkomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die stap om werkelijk in te dienen, gewoon niet doen. Omdat ze niet daar zijn. En daar heb ik alle respect voor. Ik begeleid ze zelf in dat traject. Ik zeg,

0: Weet je zeker. En dan vertellen ze me, ja, ik heb gesproken en ik heb toch nog hoop. Weet je, ik wil toch nog dat het goed komt. Dan zei ik, nou, daar dienen we niet in.
1: Ja.
0: Dan wachten we even, geef het even de tijd, neem even de ruimte ervoor.
1: Ja.
0: Ik ben niet happig om in te dienen als het gaat om een echtscheiding. Mensen moeten zo ver zijn, ze moeten dat ook echt willen. Dus dat is ook een manier om die verzoening toch te laten plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar dat zeg ik, het is echt des advocaats. Andere advocaten zijn dus heel... en die maken gewoon meteen het verzoekschrift op.
1: En dienen in.
0: Ja, en dienen in.
1: Maar als het eenmaal is ingediend, dan... there's no way back.
0: Kijk, je kan zeggen van... je gaat toch die beschikking niet inschrijven, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja.
0: Dat soort zaken. Maar weet u, het moment dat de cliënt die stap heeft gemaakt om het proces te starten, is al een vergevorderde stap.
1: Precies.
0: Want ze zijn al zo ver dat ze naar de advocaat gaan.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat niet zo makkelijk naar de advocaat. Je weet, het kost jou geld als je over de stoep komt.
1: Ja, precies.
0: Dus men denkt er wel goed over na voordat ze die stap maken. Maar als ik die twijfels zie, dan bespreek ik het wel met ze. Dan vraag ik ze van... En dat doe ik ook. Ik heb ook wel de tegenpartij gebeld en gevraagd voor een gesprek. Dus dat is bij mij wel normaal. Ik sta daar wel voor open.
1: Oké. Dan hebben we dat gehad over echtscheiding. Ik zie in de live een paar vragen langskomen. Maar ik denk dat we toch even dat van het gezag kunnen afronden en dan naar de vragen gaan.
0: Zullen we even... Gaan we nog een pauze inlassen of gaan we gewoon door?
1: Ja, nee, we gaan zo meteen. Ik
0: heb wel energie hoor, maar...
1: Kunnen we dat van het gezag even doen en dan doen we een korte pauze en dan komen we de vragen terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat is prima.
1: Net als wat u aangaf, het meest gevoelige bij een echtscheiding gaat wanneer er beslist moet worden over de kinderen. Ik neem aan dat wanneer het een makkelijk proces is, bij de ouders hebben afspraken gemaakt dat het gewoon een don is, dat de kinderen ook goed komen. Maar als er spanningen zijn, dan heb je dan de kinderen in het midden. Wat is dat proces dat daarbij aan te pas komt?
0: Kijk, het allerbelangrijkste, dat bij elke vraag als het gaat om gezagvoorziening... is belangrijk dat men vasthoudt, het kind staat centraal. Het maakt niet uit als de vader boos is of de moeder boos is. Het kind staat altijd centraal. Het kind mag geen slachtoffer zijn van een ruzie tussen ouders. Oké, het proces. Nu is dat zo dat in het nieuw BW, laat me eerst aangeven, in het oud BW... werd er dan na de echtscheiding werd dan beslist over het gezag. Toen hadden we het over voogdij. Je werd voogd of toeziende voogd.
1: Mm-hmm.
0: Dan werd dat geregeld na de echtscheiding. Nu, als je bent gescheiden, hebben ouders beide het gezamenlijk gezag. Dat is standaard. Je hebt gezamenlijk gezag. Zowel de man als de vrouw hebben gezag. Zowel moeder als vader hebben gezag over die kinderen. En dat veranderen we niet makkelijk. Wanneer ik een echtscheiding indien, ook al is het eenzijdig of gezamenlijk, wat het dan ook mocht zijn. De basisregel is, beide hebben gezag. Ik ga om we vragen gezag aan alleen voor de moeder of alleen voor de vader. Als er iets ernstigs aan de hand is met de andere partij. Toch? Bijvoorbeeld de persoon is niet in staat, is terminaal ziek of is gokverslaafd of drugsverslaafd of wat dan ook. Dan kan je wel aangeven van kijk. Het gezag kan niet bij die andere persoon, omdat die dus niet voor de kinderen gaat kunnen zorgen. Er is vrees of angst dat het verkeerd zou aflopen met het kind. De persoon is niet in staat dat kind te verzorgen en op te voeden. In dat geval kan je vragen voor eenhoofdig gezag. Dan krijg je of alleen de moeder of alleen de vader het gezag. Maar de basisregel is het gezag gaat naar beide ouders. We wijken daar alleen van af als het belang van het kind niet wordt gediend. Dan alleen wordt daarvan afgeweken. Want ik ga echt geen verzoek indienen als ik twijfel over dat gedeelte. Want de rechter gaat het verzoek daar afwijzen.
1: Ja.
0: En ik ga niet naar de rechter om bij voorbaat al te weten dat het verzoek gaat worden afgewezen.
1: Ja.
0: Dus ik geef dat ook meteen mee aan de ouders. Gezamenlijk gezag. Het gaat een uitzonderlijk geval moeten zijn als jij alleen gezag wil. Dus dat is de aanzien van het gezag. Bij zo'n gezag gezagregeling wordt ook meteen gekeken naar het financieel gedeelte, alimentatie.
1: Mm-hmm.
0: Kinderalimentatie in dit geval. Degene bij wie het kind dus hoofdverblijf heeft, die mag alimentatie vragen van de andere ouder. In dat geval kijkt men dus naar draagkracht van de ouders, maar ook naar wat het kost om eigenlijk voor de opvoeding en de voeding van de kinderen te zorgen. En bij opvoeding, de kosten van de kinderen, daar kan je natuurlijk meteen denken aan de kosten voor de school, sport, kleding, allerlei andere activiteiten, de kapper, noem maar op. En natuurlijk eten en drinken, wat kost het om het kind te verzorgen. En dat moet allemaal duidelijk worden vastgesteld. Als we gaan voor alimentatie, voor alimentatievordering, moet je van tevoren al vaststellen wat je alimentatie wil. Het moet onderbouwd zijn. Ik kan niet gewoon naar de rechter gaan en zeggen van, ja, ik wil voor dit kind $500. De rechter zal je vragen, ja, maar waarom? Dan moet je aangeven, het kind kost zoveel, of tenminste, ik moet zoveel per maand uitgeven aan het kind. En vergeet niet, het is 50-50. Dus de moeder moet, ze is zelf verantwoordelijk voor die ene helft. En die vader moet dus de andere helft inbrengen. Dus de alimentatievordering is niet het volledig bedrag. Maar is de helft van wat je nodig hebt om het kind te verzorgen. Dat is ten aanzien van, dus van alimentatie. Dat is dus de procedure die volgt na bij de echtscheiding. Het gezag en de alimentatie voor de kinderen.
1: Oké, maar er is alimentatie, u zegt het gaat op basis van de uitgaven die er is op het kind. Maar is er een minimumbedrag dat zo'n kind zou moeten krijgen? Is er ergens waar de rechter van uitgaat?
0: Nee, er is geen minimumbedrag, omdat kinderen ook uit verschillende sociale en maatschappelijke situaties komen. Je kan een kind niet vergelijken. Kijk, sommige kinderen, als je ouders vermogend zijn, heb je ook andere. Is de school duurder, sport is duurder, alles is anders. Het zijn andere maatstaven, zeg maar. Mm-hmm. En een kind uit een andere sociale omgeving heeft dus ook weer andere. Zijn er ook weer andere uitgaven. Maar daarnaast kijkt men ook naar draagkracht. Als je als wat is de moeder of de vader in staat te betalen voor dat kind? Toch, als je van iemand die een winkelverkoper is, kan je niet hetzelfde vragen als iemand die die winkel heeft, zeg maar. Toch, mm-hmm. een bedrijfseigenaar. Mm-hmm. Die heeft veel meer aan inkomen. Ja. En dus ook naar draagkracht wordt er gekeken. En dan gaat de rechter dan. Maar dat allemaal moet je bewijzen.
1: Ja.
0: Het wordt niet gewoon uit het hoofd berekend. Of uit het hoofd een bedrag genoemd. Je moet dat aantonen. Je moet dat echt met bewijsmiddelen aantonen. Quitanties, noem maar op. Als ze naar de supermarkt gaan. De ene ouder shopt in Choi. De andere ouder shopt
1: gewoon
0: ergens.
1: In de supermarkt.
0: Ja, gewoon in de supermarkt. Dus het is het verschil. Maar het moet ook weer zijn. En dan gaat de rechter afwegen. Na alle redelijkheid en billijkheid wordt er dan een bedrag vastgesteld. Tenzij de andere partner meteen zegt, ja hoor, ik ben bereid dit bedrag te betalen. Dat is natuurlijk, daar zijn we klaar mee.
1: Ja.
0: Is het al vastgesteld. Maar in andere gevallen gaat de rechter dan afwegen en dan beslissen wat het bedrag is.
1: En alimentatie wordt betaald totdat het kind meerderjarig is?
0: Ja, tot 18 jaar.
1: Tot 18
0: is die verplichting.
1: Is die verplichting.
0: Tot 18.
1: En als de ouder abrupt stopt met het afstaan van alimentatie?
0: Dan heb je alimentatievordering. Kijk, als die alimentatie zwart op wit is, er is een beschikking waarin het staat, mag je beslag leggen. Je mag dan beslag leggen op de goederen van de vader of de moeder. Afhankelijk van degene die alimentatie moet betalen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus dat is niet. En dat hebben we ook wel gedaan hoor. En dan wordt er beslag gelegd op het salaris van een andere partner. Maar het kind moet toch wel verzorgd en opgevoed worden.
1: Precies.
0: Het belang van het kind.
1: Ja,
0: het gaat echt om het belang van. Ja, ze heeft soms ouders die zeggen van, ik ga niet betalen, ik ga niet storten voor die moeder, maar die moeder gebruikt het geld zelf.
1: Ja.
0: Of andersom. Die gebruikt het geld om naar de kapster te gaan, of weet ik veel. Maar dat is geen goed argument. Precies. Het geld moet naar de moeder, want de moeder moet inkopen doen. De moeder moet de betalingen doen. Het kind is minderjarig en kan dat soort dingen nog niet zelf doen. Ze eisen soms dat dat kind dan een bankrekening heeft. Maar ja, dat kind moet vandaag eten, niet over 10 jaar. Het kind moet vandaag wel eten. Mm-hmm. Dus je moet wel ervoor zorgen dat je de moeder op tijd die alimentatie geeft. Zodat er voor voeding en verzorging enzovoort kan worden betaald.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ik zie dat dat is van de kinderen. En dan komt er natuurlijk een omgangsregeling.
0: Ja. De omgangsregeling houdt... De standaard omgangsregeling is vaak genoeg dat het kind of de kinderen om het ene weekend bij de andere ouders zijn. En in de vakantie bij helft bij de ouders. Dat is een standaard omgangsregeling. Dat wordt, als het in goed overleg kan worden afgestemd, is het geweldig. Maar niet altijd is dat zo, helaas. En dan moet de rechter dan een besluit nemen over de omgangsregeling. Er zijn situaties waarbij ouders al bij een hele tijd niet meer samen zijn en het kind niet meer gewend is aan de andere ouder. In dat geval moet dan die omgangsregeling worden opgebouwd. Je begint dan met een paar uurtjes bezoek. Of er hebben zich omstandigheden voorgedaan waarbij de rechter eerst wil weten, is het kind wel veilig? Hoe is de situatie? Hoe is de omgang met die andere ouder? En dan moet BIVAS dan wel aanwezig zijn. Het Bureau Familierechtelijke Zaken wordt dan ingeschakeld. Ja. En dan wordt er ook een rapportage gemaakt. Dus het hangt helemaal af van de situatie. En dan kan uiteindelijk wel een omgangsregeling worden vastgesteld. Het is, men is vaak heel onbegripvol daarvoor. Van, ja, maar waarom kan het kind niet meteen bij me blijven? Men vergeet daarbij in het proces het kind zelf. Het belang van het kind. Het kind, je kan een kind niet elke keer huilend meenemen en huilend terugbrengen.
1: Precies.
0: Het kind moet gaan wennen. Moet weer gaan wennen.
1: Mm-hmm.
0: Het is jammer dat het soms er zo aan toe moet gaan. Maar het is niet anders. We willen natuurlijk allemaal, iedereen wil direct een ideale en een goede situatie.
1: Ja.
0: Maar er komt veel meer bij kijken hoor, bij dit soort zaken. En daarom in dit soort procedures hebben we ook vaak weer dat er soms advies nodig is van een deskundige, van een psycholoog of een orthopedagoog. Of van het Bureau Familierechtelijke Zaken. Dus er komt veel meer bij kijken. Tenzij het natuurlijk in onderling overleg kan.
1: Ja.
0: De ideale situatie.
1: Ja. Oké. En partner alimentatie, dat is er ook. U zei het aan het begin al, nou, wanneer de vrouw thuis is en de man ondersteunt, dan na
0: dat is
1: jaren.
0: Dat is dus een voorbeeld hoe je op een partner alimentatie kan vorderen. Dat is dus wanneer die vrouw nooit gewerkt heeft en het huwelijk wordt ontbonden na 30 jaar, zeg maar, of na lange tijd. Dan kan je niet verwachten dat die vrouw op dat moment gaat werken. Je vindt ook geen werk meer als je al boven de 50 bent of zo. In dat geval kan de rechter wel zeggen van gezien de omstandigheden kan partneralimentatie worden toegewezen. Maar als het gaat om iemand die dus wel kan werken en maar gewoon nooit werkt omdat allerlei omstandigheden, maar die heeft wel een bepaalde basis en zou wel kunnen werken, dan kan de rechter het afwijzen. Dus het hangt er helemaal van af. Er wordt per geval wordt er dus gekeken als de vrouw dus aanspraak kan maken op partneralimentatie.
1: Partneralimentatie. Ja. Okay.
0: Of de man hoor.
1: Oh ja. Ja.
0: Kan in beide gevallen.
1: Kan in beide gevallen. Maar dat is allemaal des rechters. Het moet met bewijs stukken.
0: Ja, het is niet per se des rechters, maar meer des zaak, zeg maar.
1: Des zaak,
0: Het hangt van de feiten en omstandigheden af.
1: Ja.
0: Je gaat alles moeten aantonen. Alles wat we bij de rechter doen, moet worden onderbouwd met bewijs.
1: Oké. En heeft u zulke zaken ook al gehad met... Heeft u praktijkproblemen gezien? Bent u geconfronteerd daarmee?
0: Ja. Een van de dingen die je vaak krijgt is dat wanneer je partner alimentatie, die andere partner wil nooit betalen. Dus die bedenkt natuurlijk van alles om eronderuit te komen. En geeft dus plotseling allerlei andere uitgaven. Maar partner alimentatie stopt ook wanneer degene die dus alimentatie krijgt, een andere partner heeft. Dan vervalt die verplichting.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, men probeert altijd eronder uit te komen als het gaat om het betalen van alimentatie. Maar ik heb ook in dat soort gevallen beslag moeten leggen. Ja, en toch die alimentatie. Omdat de persoon, je kan niet verwachten dat iemand die zoveel jaren voor jou en, je gezin, en het gezin gezorgd heeft, plotseling broodeloos blijft.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar er zijn nog tal van dit soort gevallen. Het komt niet zo heel vaak voor hoor, eerlijk gezegd.
1: Meester Nasir, Er is een vraag. Wat heeft de man als toeziende voogd in te brengen bij de opvoeding van zijn minderjarig kind na de echtscheiding? Vooral als hij actief is in het leven van het kind en die ook verzorgd. Kan zo'n minderjarig kind zonder toestemming bijvoorbeeld naar het buitenland worden gestuurd?
0: Ja, kijk, voogdij en toeziende voogdij. Een toeziende voogd, conform de wet, ziet slechts toe op de verzorging van het kind. Mm-hmm. De toeziende voogd heeft als taak om toe te zien dat het kind goed wordt verzorgd door de voogd. En dat de financiële zaken in orde zijn. Dat is de rol van de toeziende voogd. Wanneer een toestemming naar het buitenland, dat is, heeft eigenlijk meer te maken met waarvoor gaat het kind weg. Kijk, als het gewoon vakantie is, dan moet de vader of de moeder, en dan kijken we niet eens naar als het nou de voogd of toeziende voogd is, de andere ouder moet toestemming geven.
1: Ja.
0: In het geval wat u net aanhaalt, gaat het dus om een toeziende voogd.
1: Ja.
0: Ja, dan geeft u toestemming dat het kind op vakantie mag. Maar gaat het om om verblijf in het buitenland, dan moeten ze natuurlijk in het buitenland kijken van wat vragen de autoriteiten in dat land ten aanzien van dat kind. En dat is vaak het geval. Kijk, in Nederland bijvoorbeeld, dan vraagt de IND dat de vader zwart op wit toestemming heeft verleend. En, of de moeder, of de, in ieder geval de toeziende voogd.
1: Ja.
0: Maar Nederland kent geen toeziende voogd. Zij kennen alleen de voogdij of de medevoogd. Dus als je met een beschikking als toeziende voogd daar verschijnt, zegt het ze niks. In dat geval zal je dus gewoon bij de notaris, kan de andere partner, dus de andere man of de vrouw, dan die toestemming verlenen. Wordt er geen toestemming verleend, stel dat een schoolvoorbeeld, de moeder wil weg met de kinderen, de vader verleent geen toestemming, geeft geen toestemming, dan mag de moeder zich tot de rechter wenden en vragen om vervangende toestemming. In dat geval gaat de moeder moeten aantonen wat de reden is dat ze met de kinderen weg wil, waarom, wat ze daar allemaal heeft geregeld ten aanzien van de opvang en opvoeding en alles rondom die kinderen. En dan wordt de vader opgeroepen, die moet dus verklaren waarom hij geen toestemming geeft. En uiteindelijk dan kan de rechter een uitspraak doen. En dan geldt het vonnis als vervangende toestemming. Hmm. En dan mag de moeder wel met het vonnis gewoon weg. Ik hoop dat was de vraag, hè?
1: Ja, wat de inbreng is van de man als toeziende voogd.
0: Ja, maar nu, kijk, die situatie van voogdij en toeziende voogdij is nu veranderd. We hebben nu gezamenlijk gezag. Als u nog een oude beschikking heeft waar de mensen dus voogd en toeziende voogd zijn,
1: ja,
0: en er is behoefte om het gezamenlijk gezag te hebben, in principe, en daar is er nog in de praktijk nog een onduidelijkheid. Er is nog een vacuüm, voor zover ik dat heb ervaren. In principe zou de voogd en toeziende voogd, als het de ouders zijn, automatisch het gezamenlijk gezag moeten hebben. Je zou dan, wanneer we een uittreksel halen uit het register, want er is nu een gezagsregister, vermeld moeten staan dat zowel de moeder als de vader gezamenlijk gezag hebben. Maar wat ik zie is dat alleen degene die voogdij heeft in het gezagsregister wordt genoemd.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar moet ik nog even kijken. Dat is een van de problemen die we nu ervaren. Ik heb het al aangekaart bij een van de rechters, maar ik heb nog niet gezien dat het is gewijzigd. Is het niet, krijg je dus zo'n een uittreksel en er staat alleen dat de moeder dat heeft,
1: mm-hmm,
0: dan zou de vader een verzoek moeten doen aan de rechter om medegezag te krijgen. Dan hebben ze dat gezamenlijk gezag. Kijk, het is wel, dat geval is wel heel erg belangrijk als je altijd gezag en zeggenschap, medegezeggenschap wil hebben. Dan mag je dat gewoon vragen. Doe dat gewoon voor alle zekerheid, want dan weet je dat je ook medezeggenschap hebt. Ik weet dat het is heel erg, ouders zijn heel vaak angstig dat de andere ouder met de kinderen weggaat.
1: Mm-hmm.
0: En het gebeurt ook. Soms gaan ze met toestemming en soms zonder toestemming.
1: Ja.
0: Weet je, het moment dat je de douane of dat je Sanderij bent gepasseerd met het kind, wat ze dan in het buitenland doen, dat is des lands waar ze naartoe gaan.
1: Ja.
0: Maar hier moeten ze, zeg maar, hier op Zanderij zou er opgetreden moeten worden. Mm-hmm. Maar dat en het optreden, dat heeft meer ook te maken met internationale verdragen, hoor. Dat we geen kinderen ontvoeren, dat we daar niet mee aan meewerken. Dus ze zijn wel streng op Zanderij.
1: Ja.
0: Maar het moment dat het de ouder is gelukt om weg te gaan met het kind van via Zanderij, of via de andere open grenzen, ja, dan kan je niet zoveel meer doen, dat kind is al weg. En dat gebeurt wel vaak. En dat is ook die angst dat ouders hebben. Dus bij je zekerheid, zorg ervoor dat je dan gezamenlijk gezag hebt.
1: Gezag hebt.
0: Ja.
1: Oké. Er is een vraag, op welke manier kan ik trouwen? Want ik heb alles. En als ik nu trouw, is alles ook van de vrouw. Want ik heb het voor haar, dus voordat de relatie begon, opgebouwd.
0: Ja. Kijk, het huwelijk nu, na 1 mei 2025, heb je dus dan die beperkte gemeenschap. Wat voor dat huwelijk was opgebouwd, blijft van... Het is een vraag van de heer, neem ik aan.
1: Ja.
0: Het blijft dus dan van die meneer, wat hij voor het huwelijk heeft opgebouwd. Belangrijk is dat er een goede administratie daarvan wordt nagehouden. Maar wil hij toch heel safe spelen, dan kan hij altijd nog huwelijkse voorwaarden opmaken. En die huwelijkse voorwaarden dus duidelijk stellen van ook alles dat hij na het huwelijk opbouwt of zelf aanschaft of zelf bezit, dat gewoon van hem blijft. En wat die mevrouw zelf aanschaft, blijft van haar.
1: Blijf van
0: dus
1: haar.
0: Er zijn nog, die mogelijkheid is er nog. Huwelijkse voorwaarden.
1: Oké. Okay. Ja. Okay. Wij werden gewoon vrienden. De nieuwe man is een vriend van mij. Ik neem aan de nieuwe man van die vrouw. Hij mocht wel niet in het huis, want het huis is van mijn dochter. Dat kan ook. Als bijvoorbeeld twee mensen uit elkaar gaan, er is een huis, maar dat huis staat op naam van de dochter.
0: Dan bepaalt de dochter.
1: Dan bepaalt die dochter, toch? En dan bepaalt die dochter wie wel en niet in dat
0: ja,
1: huis.
0: Ja, maar wat is de vraag? Want dat begrijp ik dus niet
1: ja,
0: goed.
1: Ja, dus ik zie niet echt een vraag. Oh, ik denk dat die meneer gewoon een opmerking heeft gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Nou, de eigenaar van het huis bepaalt
1: wie in dat huis komt. Ja. Oké.
0: Okay, maar misschien, ja, tenzij die dochter een minderjarige is. Mm. Maar daar heb je wel dan, en daar gaat dan die voogdij wel spelen, of degene die gezag heeft. Maar die heeft dan, die bepaalt dan namens dat kind, hè?
1: Ja.
0: Maar dat zien we ook wel.
1: Dat is de voogd, toch?
0: Ja, de voogd. Volgens oud BW. Of nu is het degene die het gezag heeft.
1: Oké. Waarom is het zo dat als het bij de notaris niet lukt, met de verdeling, het zo lang duurt om de zaak voor de rechter te laten gaan?
0: Kijk, het proces bij de notaris is, ja, het verschilt ook per notaris, neem ik aan. Of althans, dat is mijn ervaring ook. Hoor. Bij sommige notarissen duurt het inderdaad wat langer dan bij anderen. Maar het gaat erom dat de notaris alle informatie moet verzamelen. Die moet dus nagaan wat zijn allemaal de bezittingen, wat zijn de baten, wat zijn de lasten. Dus wat zijn de bezittingen, wat zijn de schulden? Dat wordt allemaal in een akte verwerkt. De mensen worden opgeroepen, dus de man als zowel de vrouw, die worden opgeroepen om aan te geven hoe ze verdeling willen. Is er geen overeenstemming over de verdeling, mm-hmm. Dan wordt er een akte opgemaakt. Een akte, bij het OBW heet dat akte zwaarigheden. Of je hebt ook akte non-comparitie. Maar goed, dit is het gedeelte dat de notaris beter zou kunnen uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het komt erop neer dat de notaris dus een akte opmaakt met de bevindingen. Wat hebben partijen aangegeven dat ze hebben? Hoe willen ze dat verdeeld wordt? Waar zijn de bezwaren? Wat maakt dat ze niet tot verdeling kunnen komen? Wanneer die akte is opgemaakt, wordt dat dus op een gegeven moment gedeponeerd bij de kantonrechter. En dan moet dan de man of de vrouw via advocaat dus het verzoek indienen bij de rechter om het verzoek dat de rechter dan gaat bepalen op basis van alle informatie dat zij hebben hoe de verdeling zal plaatsvinden.
1: Ja.
0: En ja, en dat duurt weer even, want je hebt daar ook weer een aantal verhoren bij de rechter. U begrijpt, de rechter moet alle omstandigheden in acht nemen. Alle feiten, alles wat er is. De rechter kan niet gewoon naar het dossier kijken en beslissen.
1: Mm-hmm.
0: Er moeten taxatierapporten worden overgelegd. Die percelen moeten voorzien van een perceels-ID. Noem maar op. Er zijn een heleboel zaken die dus in orde moeten zijn. En dan kan de rechter dan uiteindelijk beslissen hoe de verdeling zou moeten plaatsvinden.
1: Ja, ja.
0: En daarom duurt het proces lang.
1: Lang.
0: Er is toch aardig wat informatie dat moet worden verzameld. Maar ja, het hangt ook af van de notaris en van de advocaat en van de rechter, zeg maar, het hele systeem.
1: Ja, ja. Oké. Ik zie ook twee vragen binnenkomen, maar die vragen hebben betrekking op het leven in concubine. En ja, geen huwelijk, maar concubine. Ik moet eerlijk aangeven dat wij dat vandaag ook zouden meenemen. Maar gezien de tijd gaan we er... Als we het doen, gaan we vluchtiger overheen.
0: Ja.
1: Dus ik wil de mensen vragen die vragen hebben over het leven in concubinaat. Om ons te blijven volgen. We zullen een aflevering aanwenden om het te hebben over concubine en kinderen buiten het huwelijk en het recht van de kinderen die verwekt zijn buiten het huwelijk en wat eigenlijk de wijzigingen van het nieuw burgerlijk wetboek zeggen over zo'n kind, wat allemaal kan en wat niet kan. Dus ook sorry buitenechtelijke relaties. En we gaan dan een uitzending wenden aan deze onderwerpen. Want als we het nu gaan doen, gelet op de tijd, om 12 uur begint het nieuws, dan gaan we niet zoveel informatie aan u kunnen geven. We gaan er vluchtig overheen en dat is niet de bedoeling. We willen echt de informatie voor u brengen. Dus die mensen willen we echt vragen om ons te volgen. Bij een van onze komende afleveringen gaan we het zeker hebben over concubinaat. In concubine, toch? Concubine, ja, zo noemt men dat. Partnerschap, nou, samenwonen. Ja, oké. Ik zie dat wij niet echt meer vragen hebben over als het gaat om het huwelijk en echtscheiding. Iemand zegt, soms passen twee mooie en lieve mensen gewoon niet bij elkaar. Er hoeft geen ruzie te komen. Ze besluiten dan gewoon, we gaan weer gewoon rustig uit elkaar. Oké. Ja, nee, dat was het voor de vragen, zie ik. Als er vragen zijn, kunt u ze toch nog sturen. Misschien kunnen we het op de valreep nog behandelen. Maar meester Nasir, de belangrijke punten als het gaat om huwelijk, echtscheiding en gezag, alimentatie. Wat kunt u de mensen meegeven?
0: Communiceer met elkaar. Voor zover dat kan. Maak altijd goede en duidelijke afspraken. Dat is natuurlijk de meest ideale situatie. Als partijen dat zelf kunnen regelen. Weet je, de advocaat kan niet, in alles, niet voor alles zorgen. In heel veel spanningen bij echtscheidingen, dan wordt de advocaat vaak gevraagd van ja, kan jij met de andere advocaat afstemmen? We doen dat, maar er is een grens. Ik kan dat niet altijd blijven doen. Op een bepaald moment moeten die ouders dat zelf kunnen doen. Ook al hebben ze nog zoveel ruzie met elkaar. Maar als het gaat om het belang van dat kind, moet je wel met elkaar kunnen praten. En dat is dus in dit soort gevallen altijd aan te raden. Probeer toch op de... En als het niet kan via rechtstreeks tot elkaar, dan probeer zoeken andere mogelijkheid. Probeer het via de ouders. Het meest lastige is als ze het via de kinderen doen. Hè? Want dan betrek je de kinderen op een andere manier erbij. En kinderen voelen zich soms heel erg bezwaard. En dat zie je dan ook terug in hun gedrag en hun resultaten op school. Dus betrek de kinderen niet als zodanig erbij. Wat je wel moet doen is ook communiceren met de kinderen. Laat de kinderen altijd weten dat papa en mama gewoon niet meer samen kunnen blijven. Er is sprake van een echtscheiding. Die kinderen moeten daar bewust van zijn. Ze moeten weten dat zaken gaan veranderen. Maar hou het niet voor ze verborgen. Want ook dat heb ik gezien, dat de kinderen daar niet weten. En het als een bom bij ze neerkomt. Dus dat willen we ook niet hebben. Bereid ze voor in de situatie. Want het verandert. Hun hele leven verandert. Je bent gewend elke avond met je moeder en vader aan tafel te zitten. En van de een op de andere dag kan dat niet meer. Dus neem ze mee in dat proces. Maar hou altijd in gedachten. Bij elke besluit, de kinderen zijn centraal. Maak ze niet tot slachtoffer. Ja. Dus belangrijk bij dit soort zaken is communiceren. Gebruik de kinderen niet als wapen. Ja, en bij de echtscheidingen is administratie een hele belangrijke zaak. hou bij wat van wie is, wie wat gekocht heeft. Het lijkt mij ellendig dat ik dat je dat gaat moeten doen.
1: Echt, met bonnen en zo. Want ja, de meeste van ons, wanneer we iets hebben gekocht, gooien we die bonnen gewoon weg.
0: Precies, dus dat is wel... dat lijkt me echt ellendig.
1: Ja.
0: Dat zijn zaken die dus nu wel belangrijk zijn als je trouwt na 1 mei.
1: Okay.
0: En je hebt verder niks geregeld. Ja, dan moet je wel bijhouden wat van wie is. Mm. En ik laat je informeren. Laat je vooral informeren. Het is altijd vrij om even langs te gaan bij een advocaat.
1: Voor of een informatie.
0: Jurist. Ja, of een notaris. Vraag even hoe bepaalde zaken geregeld zijn en hoe je zaken veilig kan stellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus laat je vooral informeren.
1: Oké. Ik heb toch nog een vraagje gehad. Iemand zegt, u zei net dat als de vrouw een andere partner heeft, dan de alimentatie stopt.
0: De partneralimentatie.
1: De partneralimentatie. Ja. Wat bedoelt u met een partner? Bedoelt u een vriend of iemand die inwoont?
0: Dus dat zal ook van de omstandigheden moeten zijn. Ik denk dat het meer gaat om iemand die inwoont. Het gaat daar ook echt om die partneralimentatie is bedoeld voor onderhoud.
1: Mm-hmm.
0: Is onderhoudsalimentatie. En als je inwoont met iemand, dan kan ik niet meer, kan de andere partner niet meer verplicht worden, of de ex-partner, om zo iemand te verzorgen. Dus het gaat meer om die situatie. Als de persoon daar inwoont met iemand, met een andere man, mm-hmm, ja, dan is het logisch dat de ex-partner daarvoor niet meer kan opdraaien. Dus zo zou je het moeten bekijken. Maar het hangt natuurlijk weer af van elke omstandigheid. Maar niet gewoon, ik kan me best voorstellen dat de ex-partner al niet meer wil betalen als er een andere man in beeld komt. Dus, maar het gaat meer om die verzorging, want de alimentatie is voor verzorging.
1: Ja, van de partner, hè? Dus dit is echt partneralimentatie. En alimentatie bij de kinderen stopt wanneer dat kind 18 jaar is. Gebeurt er daarna?
0: Ik moet even kijken als het 18 of 21 is. Mm-hmm. Want volgens mij, kijk, je bent nu meerderjarig als je 18 bent. Maar ik dacht, ik moet het even checken, hoor. Ik zal
1: wat de precies de leeftijd
0: keer,
1: is.
0: Dus meerderjarigheid begint bij 18. Maar de verzorgingsplicht is, als ik het goed heb, wel tot 21.
1: Ah.
0: Dus dat, ik moet ten aanzien van de verzorgingsplicht, stel ik daarop terugkomen.
1: Okay.
0: Maar in principe is het tot de meerderjarige leeftijd. En dat is 18. Mm-hmm. Maar ik heb een artikel voorbij zien komen waar de verzorgingsplicht volgens mij 21 is. Maar hou me dat ten goede. Ik zal dat opzoeken en dan zal ik daarop nog reageren. Maar dus het eindigt bij de meerderjarigheid van het kind. Maar u snapt, in Suriname, een kind dat 18 is, is nog niet zelfstandig en woont echt nog niet op zichzelf. Dat is de situatie in andere landen waar de kinderen op 18-jarige leeftijd al apart gaan wonen.
1: Ja.
0: Maar dat is in Suriname niet zo, dus ik kan me er niet bij indenken dat je dan zou moeten stoppen op 18 jaar.
1: Ja, ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk de dingen die, enkele bezwaren die men heeft bij het nieuwe BW. De meerderjarige leeftijd van 18 jaar. Past het binnen de Surinaamse samenleving?
1: Nee.
0: Ik denk het niet.
1: Nee.
0: Ik denk het niet.
1: Want bij ons zien we nog dat een kind van 18 nog wel degelijk begeleiding nodig heeft.
0: Ze zijn nog niet zelfstandig.
1: Oké. U zei net al, belangrijk in dit geheel is communicatie. En zolang twee mensen heel goed communiceren met elkaar, dan kunnen we heel veel voorkomen. Ook wanneer we uiteindelijk beslissen om te zeggen van, weet je, we gaan scheiden, blijft communicatie nog even belangrijk. Ik kan me zo indenken dat het wel moeilijk is bij een echtscheiding om twee mensen die echt met ruzie uit elkaar zijn gegaan, om ze echt te hebben bij de echtscheiding, vooral als het om de kinderen gaat. Dat het smooth gaat verlopen en dat er dan communicatie op gang komt. Het komt bijna nooit meer op gang wanneer ze echt met ruzie uit elkaar zijn gegaan.
0: Dat hoeft niet. Kijk, het hangt ook van de begeleiding af die ze krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wel eens zie is, die mensen komen heel boos en agressief naar je toe.
1: Mm-hmm.
0: Met het verzoek om te gaan scheiden. En ze willen niks te maken hebben met die andere partner. Maar dan begint dat traject. Dan begint er een ander soort van traject, zeg maar. Het traject na het huwelijk. En als je ze zo goed mogelijk adviseert.
1: Ja.
0: En ook echt aangeeft. Het gaat niet 1, 2, 3 veranderen. Dat absoluut niet. Maar soms hebben ze moeten ze het wel horen van iemand dat ze begeleiding nodig hebben door van een psycholoog, dat ze in therapie moeten gaan. En soms moet dat gewoon. En dan zie je ook dat het wel verandert hoor. Ik sta soms versteld van dat ik na een jaar, en bepaalde trajecten duren echt lang, soms ben ik een jaar of twee jaar bezig met de mensen. Omdat voogdijvoorziening, de echtscheiding, daarna voogdij, daarna het gehaal en getrek. Verdeling je gaat zo vaak. Ja, je gaat dan naar de rechter. Die voogdijzittingen duren soms zo lang. Mm-hmm. Je bent zoveel zittingen ga je naar de rechter. Omdat voordat uiteindelijk een besluit wordt genomen en allerlei rapporten moeten worden opgemaakt. Dan zie je dat aan het eind van het traject dat er wel een communicatie is.
1: Okay.
0: Wat er in het begin
1: het kan
0: niet was.
1: Dus wel.
0: Ja, dus partijen kunnen wel. Op een gegeven moment gaan inzien van weet je, dit heeft geen zin om met elkaar, om zo met elkaar om te gaan. Want die kinderen hebben het nodig dat je anders met ze gaat communiceren. Ik heb ook wel gehad waar die kinderen kleine kinderen zijn. Aan het eind van het traject zijn het tieners.
1: Wat?
0: Ja. We hebben de ene rechtszaak na de andere rechtszaak. Er is altijd wel wat tussen de ouders. En die kinderen worden altijd slachtoffer. Dus daar heb je dan voogdijzaken. Plotseling een kort geding. Dan, je houdt het je niet voor mogelijk. Maar er zijn al zoveel rechtszaken die lopen. Uiteindelijk zijn die kinderen grote kinderen. Die moeder gaat haar weg op. Die vader zijn weg op. En de problemen lossen zich op zichzelf op. Ja, zelfs boedelverdelingen worden uiteindelijk dan opgelost. Maar het duurt soms heel erg lang. Om mensen zo ver te krijgen dat ze met elkaar uiteindelijk met elkaar praten.
1: Om het af te wikkelen.
0: Ja. En soms lukt het gewoon nooit hoor. Dus ook dat. Maar elke zaak, elke situatie is anders. Maar het is deel van het traject. Mm-hmm. En bij voogdij weet ik dat dit altijd. Ik weet van tevoren van dit wordt echt een vechtscheiding.
1: Zo.
0: Ja, en dan begin ik de mensen erop voor te bereiden. Van kijk, we gaan zo vaak naar de zitting moeten gaan. Begin dit mee te nemen. Begin dit ten aanzien van die kinderen, dat weet ik al van tevoren. Dit wordt een gehaal, wordt echt een ernstig gevecht. Je haalt het al uit die gesprekken. En dan kan je al voorbereiden op dat traject. Dus dan weet ik al hoe ik met de mensen omga en hoe ik ze, hoe ik ze voorbereid.
1: Ja. Is er een moment waarbij de rechter ook de kinderen hoort?
0: Ja. Kinderen worden ook gehoord vanaf een bepaalde leeftijd, 10 jaar, 11 jaar, worden de kinderen gehoord. Nu worden de kinderen al verplicht gehoord vanaf, ik denk, 14 of 6, 12 jaar, 16 jaar. Als ze een bepaalde leeftijd hebben, dan zegt de rechter meteen van oké, die kinderen moeten ook mee naar de zitting. En dat is al bij de echtscheiding. Dus het is geen aparte, ja. Als er een geschil is over het gezag, dan moeten de kinderen meteen al mee. Maar dan worden die kinderen ook direct gehoord. Maar dat is vanaf een bepaalde leeftijd.
1: Ja, ja.
0: Die jongere kinderen, dan geeft de rechter aan als de kinderen ze wil horen. Ja, maar kinderen hebben nu binnen de echtscheiding, en met name als het gaat om gezag en alimentatie, hebben de kinderen ook zeggenschap. Ze worden gehoord. Ze worden niet overgeslagen in dat proces. Dus dat is wel ook een van de goede ontwikkelingen in het nieuw BW.
1: Ja. Oké. Ik zie sowieso een vraag. Dit is ook een van de vragen die in de live voorkwam. Dat een koppel die bijna 10 jaar een relatie heeft gehad. En 3 kinderen. Maar dit valt dan ook onder dat van samenwonen. Dus we gaan deze vraag meenemen naar de volgende aflevering. Of de aflevering waar we het gaan hebben over concubinaat en samenwonen. Inwonen met kinderen en alles eromheen. Ik had iets dat ik u zou willen vragen, maar we hebben het net gehad over de kinderen die ook gehoord worden. En net als wat u zegt, u ziet vooraf al, of u kunt het al uitmaken aan de hand van gesprekken, hoe dit zal verlopen. Is het zo dat er soms in de rechtszaak, het gaat heftig aan toe, en hoe reageert de rechter daarop?
0: Kijk, de rechter bepaalt het beleid in de rechtszaal.
1: Oké.
0: En de rechter geeft ook instructies.
1: Mm-hmm.
0: We zijn daar, als de advocaten die zijn erbij. Wij weten ook wel wanneer we onze cliënten moeten instrueren om het rustiger aan te doen. En ik doe dat wel als ik zie dat de cliënt erg emotioneel wordt en agressief wordt of voor zijn beurt of voor haar beurt wil praten. Dan zeg ik ze ook wel van, even wachten. Je komt zo aan de beurt. Kijk, je komt altijd aan de beurt om iets te zeggen. En je mag ook altijd vragen aan de rechter van mag ik nog iets toevoegen? Mm. Mag ik nog iets verduidelijken? Zolang de rechter dat relevant vindt. Want het moet wel relevant zijn. Het moet te maken hebben met de zaak. En de rechter bepaalt dan het beleid. En inderdaad, het gaat er soms heel heftig aan toe. En de rechter geeft dan aan. Kijk, de rechter geeft de regels aan binnen de rechtszaal. De rechter heeft daar
1: bevoegdheid.
0: Bevoegdheid en heeft zeggenschap.
1: Ja.
0: En als het niet correct gaat, dan word je de zaal uitgezet. En dan wordt de security erbij gehaald en dan wordt de persoon de zaal uitgezet.
1: En is dat bij zo'n uitzetting, als de rechter je eruit moet zetten, is het al... Is het besluit van de rechter dan al bekend? Weet u al bijvoorbeeld?
0: Nee. Dat heeft puur te maken met het gedrag op dat moment binnen de rechtszaal.
1: Okay.
0: Want het besluit is niet daar, hangt niet daarvan af. Maar het zegt wel wat van jou. Als je karakter. De rechter kan aan de hand daarvan wel zeggen van oké, deze persoon is heel agressief.
1: Ja, ja.
0: Dus ik moet daar... ze kan dat meenemen natuurlijk.
1: Ja.
0: Kijk, de manier hoe je profileert in de rechtszaal. Spreekt ook boekdelen.
1: Ja, en dan zou je nou net pech moeten hebben dat de tegenpartij een punt heeft aangehaald waarbij eigenlijk jouw gedrag dat conformeert bij de rechter.
0: Precies, en ik zeg het ook altijd aan mijn cliënten. Je moet je beheersen als je bij de rechter bent.
1: Mm-hmm.
0: Beheers je. Ik weet dat je boos wordt. Want ze worden heel erg boos als de andere partij onwaarheden vertelt of oneerlijk of ja, wat dan ook. Maar dat is deel van het voorbereiden. Van je moet je wel inhouden, jongen. Doe wel rustig.
1: Ja.
0: Toch? Dus, daarom is het altijd ook aan te raden dat je een zaak ook doet met een advocaat. Ga niet zelf.
1: Mm-hmm.
0: Want de advocaat kan jou nog richting geven en adviseren hoe hoe de zaak verder verloopt.
1: Mm-hmm.
0: Die advocaat kan de zaak ook maken of breken.
1: Ja.
0: Op de een of andere manier. Want als ik mijn cliënt niet in bedwang kan houden. Ja. Oh, dus
1: en instructies kan geven.
0: Ja, je probeert als advocaat wel heel veel te doen. Ja. Maar het lukt niet altijd. En als het niet lukt, dan bedank ik.
1: Ja, maar dan heeft u tenminste uw best gedaan.
0: Als de cliënt niet naar me luistert, het spijt me, dan ga ik bedanken.
1: Ja.
0: Dan mag je nog zoveel geld hebben, maar nog zoveel willen betalen. Als je niet doet wat ik van je vraag.
1: Ja.
0: Ik ben daar de deskundige. Ik weet waar de rechter naar kijkt. En dan geef je daar ook een bepaald advies. En als dat niet gaat, dan houdt het op. En dan hou ik ermee op.
1: Ja.
0: Ik heb gelukkig nog nooit dat hoeven te doen. Dat en een cliënt daar gelaten bij de rechter. Maar ik heb wel op het punt gestaan het te doen.
1: Ik kan me zo voorstellen. Want ik bedoel, als u uw energie erin stopt. En eigenlijk adviezen geeft. Want iemand stapt niet zomaar naar de advocaat.
0: Nee,
1: je stapt naar de advocaat omdat je de persoon vertrouwt met je zaak en dat je erop vertrouwt dat de advocaat het zo goed als mogelijk zal behandelen. Dan moet je wel openstaan voor de adviezen van de advocaat.
0: Maar helaas, er zijn soms wel cliënten die altijd denken dat ze het beter weten.
1: Ja.
0: Maar ze weten het misschien soms ook beter. Maar weet je, het is mijn ervaring.
1: Zo
0: ik doe dat werk
1: niet.
0: Al zoveel jaar.
1: Ja.
0: Ik weet ook wel hoe je moet opstellen. Dus en daar is het advies. Het komt niet van nergens. Het komt wel van ergens. Ik heb dat allemaal meegemaakt door de jaren heen.
1: Ja.
0: Dus het advies is wel heel serieus. En het belang van mijn cliënt is ook belangrijk. Want daar is waar je voor wordt betaald. Je bent partijdig. Je hebt het belang van je cliënt is belangrijk.
1: Verdedigen, precies.
0: Ja. En niet in het geval als het gaat om kinderen. Het belang van de kinderen is belangrijk.
1: Precies.
0: Dus ook als mijn cliënt daar verkeerd is. En het belang van dat kind
1: komt in gevaar.
0: Precies, dan ga ik corrigerend optreden.
1: Ja.
0: Dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Maar ik kijk puur echt naar het belang van die kinderen op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En als mijn cliënt verkeerd zou handelen, dan zeg ik het.
1: Ja.
0: Dan zeg ik het meteen.
1: Ja, ja. Oké. Ik mag zelf zeggen dat ik het als heel informatief heb ervaren, deze uitzending. En ik geloof, en ik neem aan ook voor onze kijkers en luisteraars, hebben ze ook veel mogen leren, veel mogen meenemen uit deze aflevering. Als er vragen zijn, kunnen die altijd opgestuurd worden. We kunnen kijken bij andere afleveringen waar dit aan te pas komt, of deze onderwerpen. Kunnen we altijd even inschuiven en vragen hoe dat zo zit. Belangrijk, door dit heel traject of door deze hele uitzending is naar voren gekomen dat als twee mensen het besluit nemen om samen te zijn, om te huwen, om met elkaar die stap te nemen, dat communicatie, al daar communicatie belangrijk is, voordat men in het huwelijk stapt. En meer in het huwelijk zelf. En als we komen op het punt van echtscheiding, dat communicatie dan nog belangrijk is. Omdat, kom je tot het besluit dat jullie uit elkaar willen, dat je moet communiceren om uit elkaar te gaan. Want gaandeweg de jaren en alles wat er is opgebouwd, moet er uiteindelijk een besluit komen van hoe dat allemaal gaat. En meer nog, als er kinderen zijn, moet er gecommuniceerd worden over het gezag en ook wel alimentatie. We hebben gehad alimentatie van de kinderen, we hebben gehad partneralimentatie. Heel veel dat er gezegd is. Ik hoop dat de discussie thuis doorgaat en dat u gaat blijven nadenken. En dat u zich inderdaad zal laten informeren als u belangrijke beslissingen moet nemen in het leven. Zoals beloofd of zoals aangegeven, gaan wij een aflevering aanwenden. Als het gaat om concubinaat en samenwonen, inwonen, kinderen buiten het huwelijk, kinderen die verwekt zijn in een relatie waarbij mensen gewoon samenwonen met elkaar. En wat het nieuw burgerlijk wetboek zegt over kinderen buiten het huwelijk, kinderen in concubine geboren, kinderen die erkend zijn en kinderen die niet erkend zijn. En wanneer mag je erkennen? We gaan dat allemaal aan een aflevering moeten aanwenden. Omdat starten we vandaag ermee, dan komt het niet tot zijn recht, om dat zo te zeggen. Dus stuurt u die vragen op wanneer het zover is, dan zullen we u die informatie geven. Meester Nasir, als slot, heeft u nog wat te zeggen?
0: Ja, kijk, ik haal heel vaak de wet aan. Het zijn zaken die in de wet zijn geregeld. Maar ik weet niet als u dat heeft gemerkt. Mijn approach is altijd, het gaat om mensen. Mm-hmm. Het gaat om personen, het gaat om gezinnen. Het gaat om kinderen. Dat is voor mij, dat is het emotionele van familierecht.
1: Yeah.
0: Dit gedeelte heet personen en familierecht. Het gaat om de emotionele kant, emotionele waarden en normen. En het is daarom ook belangrijk dat de begeleiding vooral goed is hierin. En we er niet zakelijk naar kunnen kijken. Mm-hmm. We kunnen niet koud zijn als we zo'n zaak behandelen.
1: Yeah.
0: Het gaat om veel meer dan het juridisch gedeelte. Maar het juridische is wel ontzettend belangrijk. Dus laat u ten aanzien van het juridische vooral goed informeren. Ten aanzien van het huwelijk wil ik ook aangeven. Heel veel mensen doen eerst huwelijkscounseling. Ze doen vooraf aan het huwelijk aan huwelijkscounseling. Gedurende het huwelijk, als zaken verkeerd gaan. Of ze laten zich ook begeleiden na de echtscheiding. Daar zijn mensen absoluut vrij in. Doe dat, neem dat vooral mee. Vooral met betrekking tot de communicatie kan dat behoorlijk bijdragen. Omdat we zien in de praktijk dat als er geen communicatie is, geen enkele vorm van communicatie is, de problemen steeds erger worden en zich opstapelen. Dus mijn advies is, neem dat vooral mee.
1: Okay.
0: En voordat we afsluiten, hebben we nog iets te vieren morgen.
1: Oh, ja. We zijn beide moeders, no?
0: Ja.
1: En zoveel moeders luisteren naar ons. Ja. Gaat u?
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk op de eerste plaats moeder.
1: Ja.
0: En daarna advocaat en allerlei andere dingen die ik nog doe.
1: Ja.
0: Maar ik ben sowieso op de eerste plaats moeder. En ik weet, voor mezelf weet ik nu al dat ik morgen word verwend.
1: Zo.
0: Ik heb allerlei restricties gehad. Ik mag niet in die kamer. Ik mag niet in een bepaalde lade.
1: Oké, okay, okay. Mooie dingen zijn op komst.
0: Dus ik verwacht in ieder geval dat ik verwend word morgen. En ik hoop ook dat zo met mij alle andere moeders ook een speciale dag mogen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Wij verdienen dat hoor. We zijn hardwerkende moeders ook. Al gaat u niet naar kantoor en blijft u thuis om voor de kinderen te zorgen. We zijn allemaal hardwerkende moeders. En dus aan ieder een hele fijne moederdag morgen. Ook voor de andere mensen die met hun moeder of een schoonmoeder of een tante of een oma moederdag gaan vieren. Hele fijne dag morgen.
1: Yes. Oké. Okay. Ja, kijkers en luisteraars, we zijn nu gekomen aan het eind van dit programma. Later op de dag staat hij op YouTube, kunt u hem weer bekijken. U kunt hem sturen naar mensen die dat, waarvan u weet die in het proces zitten of die het nodig zullen hebben of ter informatie. Maar dat allemaal kunt u straks als het op YouTube staat. Straks om 12 uur hebben wij het nieuws. op de zaterdag hebben om 12 uur het nieuws. Ik wil meester Nasir nogmaals hartelijk bedanken voor de tijd die u vrijgemaakt heeft om hier met ons te zijn en om de informatie voor u te brengen. Ik wil ook zeggen een hele fijne moederdag morgen. Laat u flink verwennen, kinderen, verwen je moeder. Ik zou zeggen, is het, ja, wat u zegt, zolang u een moederfiguur bent, is de dag van morgen voor u. Geniet u ervan. En dan zijn we weer. Volgende week wordt dit programma herhaald. En dan zijn we over 2 weken terug met een nieuwe aflevering. Fijne middag verder en blijft u luisteren naar Lim FM. Dank u wel.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend. 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmcu.com. Rechtop op Lim FM.
3: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, tell him what they like, tell.
2: Hey, Biggie, stel up. Want if you want one professional junta, na en browser im deni man. If you ready for start na nga new stabil job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city komoro hi kwa opleiding. If you ready for rock na nga den K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boo ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
3: Vier teams, één doel. Het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt een hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 5:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mongotapu. En om 8:00 Leo Victor Brokkie. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Power Race. United towards the next major goal.
2: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8:00 morgens tot 1:00 middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
4: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 16 mei, kassavensoep met kip, masala dogs met roti, fried rice met gebakken kip en snoek in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm7.com. Vandaag is zaterdag 16 mei. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de highlights van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. De procureur-generaal Garcia Parakhsinh heeft onlangs middels schrijven laten weten niet in te gaan op het verzoek van de commissie van de Nationale Assemblée die belast is met het onderzoek van het verzoek tot in staat van beschuldigingsstelling. De commissie verzocht de procureur-generaal naar nadere toelichting van de aangedragen stukken. De procureur-generaal antwoordde echter dat zij alleen schriftelijk wenst te communiceren met de Nationale Assemblée. Lim FM maakte contact met jurist Jennifer van Dijk Silos en zij uitte zich als volgt over deze situatie.
1: Ik vind het de ene male onacceptabel. Laat me dit ervan. Onze rechtsstaat bestaat uit het systeem van trias politicas, gescheiden machten. Ik hoef ze niet te herhalen, maar ik doe het toch, wetgevende, rechtelijke, uitvoerende. Dat betekent deze drie machten moeten al door in balans zijn. Betekent dat ze deze drie machten met respect voor elkaar, naar elkaar toe, elkaar moeten behandelen. En we hebben iets meegemaakt een paar maanden geleden met betrekking tot de wetgevende macht. Met die wetten die gewoon werden ingediend en als initiatiefwet van DNA. Alsof zij mogen van de grondwet. Maar als je bezig bent een wet te maken met betrekking tot het, je kent die hele discussie, ik ga het ook niet herhalen, dan behoor je de stakeholders te raadplegen. Zo simpel is het. Als je met respect met elkaar omgaat, dan blijft de rechtsstaat in evenwicht en de Republiek Suriname is in balance. Wat nu is gebeurd, en ik vermoed het, kijk, de wetgevende macht vraagt op een behoorlijke manier om nadere toelichting. De wetgevende macht gaat die toelichting niet vragen als het niet nodig heeft om een eerlijke, rechtvaardige beslissing te nemen. Laat me zeggen, gerechtvaardigde beslissing. Want de rechtvaardige beslissing, dat doet de rechter. Een gerechtvaardigde beslissing te nemen over het al dan niet in staat van beschuldigingsstelling. Wat zien we wat dat andere deel van de trias politicas doet? Waarschijnlijk toch geïrriteerd over die wetten. We weten ook dat de behandeling van de wetten zijn opgeschort. Dat geef het gewoon aan als info. En we zien dat het andere deel van de trias politicas, de rechterlijke macht, dat die gewoon keihard zegt, ik heb je al genoeg informatie gegeven. Ik kom niet. En als je iets nodig hebt, schrijf me. Dat noem ik out of balance gedrag, het OM onwaardig. Wanneer je van mening bent dat die wetgevende macht op de solotour is gegaan, dan betekent het dat je als ander onderdeel van die rechtelijke macht, als je een stukje beschaving in je body hebt als PG, dat je bewijst hoe je wel gaat gedragen. Dat je aangeeft,
0: yes,
1: dat je respect hebt voor elkaar.
0: Emmanuel Scheik is afgelopen maandag geïnstalleerd tot president-commissaris van de TAS. Scheik volgt Ryan Abrahams op. In Bakkanatori ging Scheik nader in op zijn nieuwe functie.
2: Op zich, als je me goed genoeg kent, je hebt me goed leren kennen, zeker over de afgelopen jaren heen, dan weet je dat ik niet iemand ben die de mond snoert omdat ik in een of andere functie ben beland. Ik ben geen politicus. Ik ben geen lid van geen enkele politieke partij. Ik ben een Surinamer. Dus vanwege de staat Suriname is er een beroep op me gedaan. Vanwege mijn achtergrond, vanwege mijn kennis, mijn ervaring. Om in een bepaalde functie te ondersteunen. In dit geval in de functie van president-commissaris bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname.
0: Mm-hmm.
2: En na goed overwegen heb ik besloten die functie te aanvaarden. En natuurlijk de duidelijke kanttekeningen die zijn er ook, dat het niet betekent dat ik stil ben. Maar mijn taak daar is om ervoor te zorgen dat wat daar gebeurt, dat het richtig verloopt en dat de ontwikkeling op gang komt en dat alles clean en clear is. En er zijn twee manieren om er naar te kijken. Ik had net als bij alle andere dingen waar men me vaker voor gevraagd heeft of heeft aangeboden nee kunnen zeggen. Maar uiteindelijk ben ik ook eerlijk genoeg om te zeggen iets dat helemaal bij mijn achtergrond aansluit. Iets waarin mensen uit de sector ook en mensen die me goed kennen weten dat ik de geschikte kandidaat ervoor ben. Iets wat me ook specifiek om die reden is gevraagd. Kan ik niet redelijkerwijs gewoon weigeren om dan vervolgens te zeggen ja, ze benoemen een heleboel mensen die niet capabel zijn of niet voldoen of niet het juiste niveau hebben voor de functies.
0: Na de installatie van Scheek is er enige onduidelijkheid ontstaan over de positie van de gewezen president-commissaris Ryan Abrahams. Volgens Abrahams is hem nooit formeel medegedeeld dat hij met ontslag is. We maakten contact met Abrahams en hij zei het volgende.
3: Het is nooit medegedeeld. Zoals ik eerder aangaf, heb ik het in de media moeten vernemen. Dat er een andere perscom is. Ik heb intussen ook wel met Emmanuel Scheek vanmorgen wat contact gehad daarover, over de app. Over het is gegaan. Want hij voelt zich ook wel schuldig dat hij het niet wist, zeg maar. Maar ja, hem treft geen blaam, dat heb ik hem ook wel gezegd in deze.
0: Heer Abrahams, ik heb deze vraag overgeslagen, maar waren er al enkele belangrijke werkzaamheden of ontwikkelingen waarmee u bezig was bij de TAS die nu gestremd worden?
3: Nee, dus ik ben eigenlijk nooit medegedeeld dat ik al de president-commissaris was daar. Dus ik heb officieel ook niets kunnen doen. Ik heb wel op de achtergrond in voorbereiding naar de benoeming natuurlijk wel me ingelezen over de statuten, wat het allemaal inhoudt. Ik heb me wel ingewerkt in de of mezelf klaargemaakt voor de functie, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is terzijde.
0: Men heeft u nooit formeel geïnstalleerd, zegt u dat? Begrijp ik het goed?
3: Ja, klopt. Ja. Dus ik heb alleen geaccepteerd op 9 februari, maar ik heb daarna helemaal niets meer gehoord wat ik in de media heb benoemd, dat Emmanuel Scheek is benoemd de president-commissaris. En de dag daarna is de beschikking in de media gekomen ook, waarin dus eigenlijk staat dat ik al zelf vanaf 8 februari benoemd was. En ik heb eigenlijk 9 februari zelf pas geaccepteerd. Dus ik weet niet hoe die tijdlijn allemaal in elkaar zit. Maar ik ben officieel nooit op de hoogte gebracht.
0: Afgelopen zondag heeft het even geregend, waardoor vele buurten onder water kwamen te liggen. Lim FM maakte daarom contact met de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Steven Tsang. Hij verklaarde het volgende.
4: Wat we hebben begrepen nu is dat er tussen de 75 en 110 millimeter neerslag is gevallen. Dat is behoorlijk wat. En we zijn nu bezig om te kijken hoe we de buurten die het zwaarst getroffen zijn kunnen oplossen. Vanmorgen om 4 uur was ik nog buiten op het veld. Ik heb om 5 uur een inspectie gedaan bij de pompgemalen op Noord. En we hebben toen gezien dat geen van de pompen draaide. Dat is zeer gevaarlijk. Uiteindelijk bleek dat de pompgemaal aan de Vommelsdijkse Kriek die stond uit omdat er een stroomstoring was van IBS. Die is ondertussen vanmorgen tegen 7 uur verholpen. En er is ook een pompgemaal aan de... Nou, het ging om een aantal pompgemalen op Noord, die waren gewoon uit. En 2 van ze, die van de Boomskreek en die van Sommersdijkskreek, had te maken met een stroomstoring van IBS. Die van de Sommersdijkskreek is ondertussen verholpen, maar we zijn nu nog bezig met dat van de Boomskreek. Ik was ook naar het pompgemaal de Matura gegaan, dat is dit pompgemaal aan de Sluiskreek. En die draaide ook niet, omdat er een hele berg aan gras bij de invoerzijde van de pomp kwam vast te zitten. En dat hebben ze vanochtend vroeg ook verholpen. En dat is ondertussen stroom dat ook vrij. De pompen zijn nu aan. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met de sluis te Clivia. Daar hadden buurtbewoners gistermiddag even dunkelijk hebben ze die sluis opengetrokken. Omdat ze niet 5 minuten konden wachten blijkbaar. En de takel is daardoor kapot gegaan. En vanochtend vroeg hebben we de takel moeten vervangen. En hebben we die sluisdeur kunnen openmaken waardoor het water ook wegstroomt. Dus het is een samenloop van omstandigheden, maar het geeft weer hoe vanwege achterstallige onderhoud we in deze problemen zitten.
0: Hydroloog en ex-minister van Openbare Werken, Lothar Boksteen, liet ook zijn licht schijnen op het ontwateringsprobleem.
5: Het regent gewoon heel hard in Suriname. We zijn in de natte tropen. En daar hadden we bij de planning rekening mee moeten houden. Dat hebben we niet gedaan. We willen niet plannen in dit land. Ik weet nog, ik vertel het verhaal altijd. Toen ik bij het ministerie van Openbare Werken kwam te werken in de 79, waren er alleen op de afdeling planologie waren er 5 academici, waarvan 3 civiele ingenieurs en 1 jurist en een sociale geograaf. Alleen op die afdeling planologie. Ik weet niet of die afdeling nog bestaat en hoeveel ingenieurs daar zijn. Dat is de realiteit. We hebben toestemming gegeven om te bouwen in lage gebieden. Je had nooit verkavelingsvergunning mogen geven voor lage liggende gebieden. Maar men doet het en dan zitten wij, de toekomst zit met een gebakken peer. Het probleem moet opgelost worden. Als je die toestemming niet had gegeven, dan waren die lage gebieden. Liepen in de regentijd onder. Had je niet, mensen zouden niet klagen, want niemand woonde daar. Het was dan een bergingsgebied. En in de droge tijd zouden jongetjes daar voetbal kunnen spelen of wat dan ook. Maar je toestemming gaat geven om daar te bouwen, ja, dan gaat men onder water lopen. Het is vervelend voor die mensen die daar een woning hebben, maar dat is de realiteit. De regering had nooit toestemming mogen geven. En dat kan je doen als je plant. We moeten plannen in dit land. En dat doen we niet. Het plannen kost geen geld, of althans heel weinig. En vooral nu zouden we moeten gaan plannen. Want als over 2 jaar het oliegeld begint te stromen in het land, dan gaat men heel veel haast hebben. Dan gaat men niet willen wachten op planning van openbare werk of wie dan ook. Je moet plannen. Je moet zeggen wat waar komt enzovoort. Maar als je het niet doet, ja, dan heb je problemen.
0: Volgens Michael Salons is de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, koppig. En neemt hij niet de juiste adviezen aan. Salons, die zelf adviseur is van de bond Pompen en Gemalen op het ministerie, geeft tegenover Lim FM verder aan dat de minister wordt gesaboteerd in zijn beleid om het ontwateringsprobleem op te lossen.
6: Maar if ik drang aan minister, want ik kan niet gaan praten. Weet je hoeveel deskundigen nog op het ministerie zijn? Zijn zij misschien niet op papier deskundig, maar qua ervaring, want ik heb ook geen papier voor ontwatering enzovoorts. Maar ik heb 38 jaar gewerkt op de afdeling. Ja? Die ervaringen die ik heb. Ja? Bijvoorbeeld Boomskerk, als ik het heb gezegd, stop met bouwen, had je moeten stoppen met bouwen, dan hadden we een beter ding. Ja? Want die sluis, die vrije lozing heeft nooit gewerkt en die vrije lozing noemen we die sluis. Ja? Ik heb toen nog gezegd, waar je nu bouwt, sta je fout. Je moet het aan de andere kant bouwen, rivierzijde. Ja? Dan kun je meer water verwerken. Maar dat is gewoon mijn ervaring, ik heb niet voor gestudeerd. Ik hoef geen berekeningen te maken. Ik weet wat er daar speelt. Niet alles is met cijfers en dingen om te weten wat je moet doen. Luister naar de juiste mensen.
7: Ja.
6: Is een masterplan ontwatering groot Paramaribo? Is op het ministerie. Wat voor nieuwe masterplan wil je gaan maken? Ja? Je kan die masterplan gebruiken, ja? En kijken waar je het kan aanpassen. Maar er is een masterplan. De minister mag het van mij weten. Laat hem vragen. Misschien. Zie je? Daar kijk ik al dat er waarschijnlijk gesaboteerd wordt. En dat hij niet naar me luistert. Want als hij met mij had gesproken, ik moet het via de media horen dat hij zegt, hij gaat werken aan een masterplan. Is weer te veel uitgeven van geld. Want hij gaat een seminar houden. Weet je hoeveel geld daar weg gaat? Je gaat een laars kopen voor je mensen die daar moeten werken. Ja? Dat geld hoef je niet te houden voor een seminar. Ja? Er is een masterplan, 100% weet ik dat, 180%, 1000%, ja. Neem die masterplan, bestudeer het met je mensen die kennis hebben, je ingenieurs die je hebt. En waar het aangepast moet worden aan de tijd, dan pas je het aan. Waarom weer zoveel geld uitgeven voor een seminar? Huh? No. En ik dacht dat die masterplan was gemaakt. Het zijn buitenlanders die masterplan hebben gemaakt. Nederlanders dacht ik dat het was. Ja? Want ik heb met ze gewerkt. Ja? En dat het in de jaren 80 moet zijn. Ja? Dat die masterplan eind jaren 80 gemaakt is. Ik ken datum niet zo uit het hoofd. Ja? Maar hij mag het van me weten via hier direct. Er is een masterplan. Laat hem op zoek gaan waar het is.
0: De Stichting Beter Wonen Morgen Stond vraagt aandacht voor het ontwateringsprobleem binnen het resort. Volgens een der bestuursleden, Romeo Mohamed Raja, heeft de stichting samen met buurtbewoners zelf het initiatief genomen om de buurt te verhelpen van het overtollig water. Echter kwam de buurt met het feit dat het water van omliggende verkavelingsprojecten die hoger liggen en wiens infrastructuur niet voldoende functioneert, doorstroomt naar Morgen Stond. Mohamed Raja zegt samen met het ministerie van Openbare Werken en de verkavelaars te kijken hoe dit probleem verder op te lossen.
7: We hebben al in 2023 een voorstel gedaan waarbij we zeggen oké, laten we dan de infra van de andere gebieden, want in feite moet elk verkavelingsgebied zijn eigen infra hebben. Laten we hun eigen infra in orde maken, waardoor wij dan minder problemen hebben met ontwatering van ons eigen gebied. Dus dat is wat we hebben, waarmee we hebben moeten dealen de afgelopen periode. En ondanks alle ingrepen die zijn gedaan, lopen we nog steeds onder water. Wat je hebt is dat het water natuurlijk wat sneller wegtrekt, in plaats van 10 dagen dat het in een dag of twee misschien weggaat, zoals nu met deze zware regens. Maar het is niet prettig om steeds dit te hebben en dat andere gebieden dan, zoals Suri Village, water blijven lozen naar ons toe. Die hele infra is aanwezig en er moet een rehabilitatie plaatsvinden. En waarschijnlijk is het knelpunt dat het terrein waar dus die faciliteiten zijn geplaatst niet van het ministerie is, maar van de verkavelaar. En ik geloof erin, precies wat wij hebben gedaan. Wij hebben destijds ook gevraagd aan de verkavelaar van kan je alsjeblieft overdragen aan het ministerie van Openbare Werken, zodat we één aanspreekpunt hebben met wie wij verder kunnen. En ik geloof er ook in dat als dat gebeurt bij Suri Village, wanneer de overdracht plaatsvindt van de faciliteiten, dat de overheid daar ook zijn zaken beter kan regelen. Toch?
0: DNA-lid Kishen Ramsukul heeft zich onlangs in de Nationale Assemblée hevig gestoord aan de wijze waarop de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, om is gegaan met de case waarbij buurtbewoners van het resort Clevia zelf de sluisdeuren hebben geopend. Daarbij is een onderdeel van de sluis gebroken. We voeren nu terug naar dat moment.
8: Voorzitter, de minister van Openbare Werken geeft hier aan dat de bewoners van Clevia de sluis kapot hebben getrokken, voorzitter. Voorzitter, ik was erbij en we hebben videomateriaal om te bewijzen dat dit totaal niet op waarheid berust, voorzitter. En eigenlijk is het zelfs belachelijk dat dit naar voren wordt gebracht, voorzitter. Als de minister verkeerd geïnformeerd is, laat hij dubbel checken, voorzitter. We hebben beeldmateriaal om dit om te bewijzen dat het niet zo is. En we eisen rectificatie van de minister, voorzitter. En als de minister vindt dat het kapot gemaakt is door de buurtbewoners, dan daag ik hem uit om aangifte te doen, voorzitter. Ik vind dat nadat de buurtbewoners de ministers goed hebben ontvangen, goede afspraken hebben gemaakt. We apprecieerden het dat de minister zelf is gekomen om daar te kijken wat de problemen zijn en te zorgen voor een oplossing. Dan is dit een erge natrap die je de buurtbewoners geeft. En ik vind dit onacceptabel, voorzitter. Ik eis dat dit verbeterd wordt. Er moet rectificatie komen, voorzitter. Dank u wel.
9: Dank u.
0: De minister van Openbare Werken, Stephen Sang, antwoordde als volgt.
9: Lid Ramsukul, we gaan geen rectificatie plaatsen. U dient af te blijven van de sluis. U bent niet in dienst van OW, uw familieleden misschien wel, maar u niet. Het slot bij de sluis de Clivia is kapot getrokken toen u daar was met de buurtbewoners. Dat is een strafbaar feit. Vanwege het feit dat ik de gevoelens begrijp, heb en ga ik geen aangifte doen. Misschien moet u excuses aanbieden. Ik was daar de volgende ochtend om 5:00 in de ochtend. Het lid Ramsukul en de buurtbewoners met zijn oom, die waren daar en hebben de sluis te groot opengetrokken. Waardoor de takel kapot is gegaan. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven, 5:00 in de ochtend, om de takel te vervangen. 5:45 in de ochtend is een ploeg van OW, van technische dienst, daar naartoe gekomen om die takel te verwisselen. Ik heb geen enkele naam genoemd, maar het lid beaamt het. Hij was daar met zijn oom. Ik zal maar niet ingaan op een vermoedelijke poging om politiek te willen scoren met het lid van de omwonenden. Omdat het lid toevallig daar woont, komt hij met enkele buurtbewoners. Als hij beweert dat hij volksvertegenwoordiger is van heel Suriname. Heel Suriname, voorzitter, had een probleem. Via u, voorzitter, is het lid toen verder gegaan naar Wanica, naar Rahimal. Naar Sophia's Lust, om te pleiten voor de mensen die daar wonen. Ik was wel daar. Die mensen hadden veel grotere problemen dan Clivia. Maar goed, de mensen van Clivia waren verhit en ik kan dat begrijpen. Daarom heb ik ook onmiddellijk ingegrepen en we hebben andere mensen ingezet. Die gaan meehelpen met monitoren en bedienen van de sluis. Er zijn afspraken gemaakt dat we korte lijnen hebben met de buurtbewoners via hun buurtapp. Maar we gaan geen politiek misbruik van proberen te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen. Nergens kan dat.
0: De ex-directeur van de melkcentrale Paramaribo, Deo Kumar Sitaram, is sinds afgelopen maandag op vrije voeten. Sitaram wordt onder andere verdacht van valsheid in geschriften en witwassen. Zijn advocaat Irwin Kanai lichtte de zaak nader toe tegenover Lim FM.
10: Er zijn een aantal zaken waarvan hij verdacht wordt en er is een uitgebreide gerechtelijk vooronderzoek gaande. Dat is nog niet afgesloten met betrekking tot de directieleden. Die wordt op vrijdag voortgezet, vrijdag 15 mei. De andere zaak met betrekking tot de melkpoeder, die is al afgesloten. Waarvan de directeur werd verdacht en waarvoor dat gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd door het Openbaar Ministerie zijn een aantal zaken. Verduistering, gekwalificeerde verduistering, money laundering, valsheid in geschriften. Dat zijn zo een aantal van de zaken waarvan, behalve de directeur, nog de president-commissaris worden verdacht.
0: En hij is in vrijheid gesteld. Hoe is dat gekomen, meester?
10: Kijk, er zijn termijnen in de wet, hè. En dat gerechtelijk vooronderzoek duurt nog, maar er was een termijn waarbinnen als maximum genoemd in de wet voor die bewaring. Hoe lang je iemand voordat de zaak op de zitting wordt behandeld. En die termijnen waren verlopen.
0: En hoe lang zat hij vast, om en bij?
10: Hij heeft ongeveer 100 dagen vastgezeten, hoor. 120 dagen. Dat heeft hij vastgezeten, ja.
0: Ik hoorde u daarnet praten over de case melkpoeder. Die is afgesloten. Wat bedoelt u daarmee?
10: Daarmee bedoel ik dat die verduistering van die melkpoeder is afgesloten. En dat was een aparte zaak. Daarbij zijn de arbeiders, laat me niet zeggen arbeiders, de werknemers van de melkcentrale betrokken. En die is afgesloten en ze zijn al gedagvaard voor de zitting van 21 mei, ter terechtzitting.
0: Afgelopen dinsdag 12 mei werd de dag der verpleging herdacht. We spraken in dit kader gepensioneerde verpleegkundige Suze Holband. Zij kijkt enigszins bezorgd naar de staat van de beroepsgroep.
11: Voor mij is het een dag waarop ik eigenlijk bezin, nadenk van waar ik ben begonnen en waar ik nu ben en wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ook meer een dag waarop ik aan mijn collega's denk. Zij die ondanks alles wat ze meemaken in hun persoonlijk leven en sociaal-maatschappelijk leven, toch wel opstaan, naar het werk gaan om anderen bij te staan.
0: En wat maakt zo'n verpleegkundige allemaal mee, mevrouw Holband?
11: Het zijn tal van zaken die er zijn, hoor. Ik bedoel, we zijn er daar om de mens in nood te helpen bij te staan. We proberen om ze op hun gemak te stellen. We zijn eigenlijk, wat ik altijd zeg aan collega's, is dat we ze dienen. Hè? We hebben een dienend beroep. Men komt bij ons met een hulpvraag. En vaak genoeg moeten we extra mail verder om die hulp te kunnen aanbieden. En het is niet altijd even makkelijk. En ik weet dat menig verpleegkundige vaak ook wel diep in haar hart, of gewoon soms ook openlijk, want dat heb ik ook gedaan, ook gewoon een traantje laat omdat de mens daar hulpeloos ligt en jij eigenlijk niet een heleboel kan doen. Het is een zeer complex beroep en ik denk dat we daarom niet begrepen worden wanneer wij aangeven dat we niet gezien worden. En het is eigenlijk wanneer er rampen zijn, wanneer er dingen gebeuren in mensenleven, dan zien men ons staan, want dan zijn wij weer de hel die moet komen oplossen. Maar het is niet zo makkelijk. Het is echt niet zo makkelijk om een dag op te staan en te zeggen, ik word zuster of ik word broeder, want ik wil de mensen helpen. Je verkoopt je ziel eigenlijk aan het beroep.
0: Een collectief van Afro-Surinaamse organisaties heeft onlangs een brief gericht naar de president Jenny Simons. De groep is van mening dat de fondsen die beschikbaar zijn gesteld door de Nederlandse overheid ten aanzien van het slavernijverleden onafhankelijk gemaakt moeten worden. Er is ruim 66 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid. Armand Sunder, de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie, zei het volgende hierover aan Lim FM.
12: Wat er geëist wordt door lokale organisaties, Afro-Surinaamse organisaties wel te verstaan en personen. En personen en organisaties in de Nederlandse diaspora is dus dat de regering ingrijpt in het proces van wat wij noemen na de comma. Op 19 december 2022 had de Nederlandse toenmalige premier Rutte, die had verklaard dus dat er een vorm van herstel zou komen. En er is toen in de Nederlandse Kamer besloten om niet te willen praten over herstelbetalingen, maar over een zogenaamd bewustwordingsfonds. En vanuit de Nederlandse kant wil men eigenlijk dicteren van wat er in feite moet gebeuren. En wat wij aan de Surinaamse regering vragen is om in te grijpen in dit proces en te stellen dus dat de middelen, dat zijn dus ongeveer 33 miljoen voor projecten en 33 miljoen voor beleid, om die middelen in een fonds te storten en dat wij dan hier in Suriname zelf gaan bepalen hoe die middelen moeten worden besteed, uiteraard op een professionele en transparante manier. En Oantak Nanga, president Abra Atori Disi.
0: De buurtbewoners van het resort Houtuin en omgeving hebben onlangs alarm geslagen bij de districtscommissaris van Wanica Zuidoost. De buurtbewoners maken zich ernstig zorgen over het feit dat de Amerikaanse multinational Halliburton van plan is om radioactief materiaal op te slaan op een complex te Houtuin. We spraken Edgar de Kan, een der buurtbewoners. Hij gaf aan dat de buurtbewoners niet betrokken zijn geweest bij dit besluit.
13: Abirti Bego,
5: maar mee praat je ook toe in de delegatie, hoe ben je naar FOSMA en hoe wordt dat naar ADC? ADC is zo runo tak jere, natuurlijk tak den a bedrijf kona unu en a bedrijf takatori dan a unu en want is op een moment ook kompe a ADC moest die bepaalde vergunningen en zo den go tak nangen a sorde tak jere teo tak dan a teikba tak nang a mi im tak nang a birti betrek a birti betrek RRTR flyer briefie in Nesma, briefe beus, noem maar op. Maar nu af des aan dat nopsa, zang oefen stang ergens op een website tempoting en NMA tjauw een rapport uit. Dus dan we verstaan tak in een rapport dat is aan Ushi, Ukishi, tak, de man tak asambe heersbaar. Jere no? Unufu abirti no wana sandat inobirti and nanga alade intendis the standard middle sau abi wo for setunu and u begrijp ook to tak eigenlijk tra pisbirti ook to be begin nanga tori dus wo luku fa wo go omoro fara nanga eng and dat na ongerustheid me ugona a DC.
0: Hierna spraken we ook de districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Müller.
13: Ik heb contact gekregen met de heer Dikan, die namens de buurt het contact heeft gezocht. Dat was, ik dacht, vorige week donderdag of vrijdag. Ik heb een delegatie van 4 man ontvangen. Dinsdag, we hebben gesproken. De informatie die ter hand is op het commissariaat, die hebben we ook verstrekt. En laat me zeggen dat ik het zeer op prijs stel. En dat heb ik ook dinsdag aan de mensen gezegd, dat ik het zeer op prijs stel. Dat ze van zich laten horen in een vroeg stadium. Want vaak genoeg, dat we een beetje baritas aan de 18 per voor opening aan de Wandati. Dan pas om voor. Maar bij burgerparticipatie is het zo dat je, ja, moet alert zijn en je moet natuurlijk ook van je laten horen. Nu is het wel minder, moet ik zeggen, omdat tijdens de presentatie van 18 maart 2026 op het commissariaat heb ik TDS Consulting, die dames Halliburton, de consultatieronde doet, de presentaties doet, heb ik aangedrongen, en dat is een van mijn grote eisen, dat de buurtbewoners wel betrokken moeten worden, gehoord moeten worden. Niet alleen posten op Facebook, internet en dergelijke. Omdat wij maken een grote fout in het land. Dat de digitale wereld in dit land gaat nog niet van zijn recht tot zijn recht. Komt niet tot goed tot zijn recht. Omdat alles maar op internet of de mogelijkheden. Dus ik doe het tapa primitief fasibaka. Huis aan huis, Odessa in de brievenbus, de uitnodiging met de Makona de Komakandra. En wat ik heb begrepen van de groep, is dat zij niet gehoord zijn geworden, niet uitgenodigd zijn. En dat vinden we toch wel een kwalijke zaak. Daarnaast hebben we ook gezegd dat de volksvertegenwoordige organen zoals de DR en de RR toch wel gehoord moeten worden. Ook de presentatie moet voor ze gehouden worden, zodat wij op lijn kunnen komen eventueel en zaken die voor onverontrustend zijn meegenomen kunnen worden, of dat de mensen beter overtuigd kunnen worden van eventuele veiligheid en dergelijke zaken.
0: Van USA Jeffrey, de directeur van de Nationale Milieu Autoriteit, die zei in gesprek met Lim FM dat hun materiaal veilig opgeslagen zal worden. Hoewel er nog geen milieueffectenstudie is gedaan, kon de directeur aangeven dat er geen reden is tot paniek.
14: Ze worden opgeslagen in verschillende lagen. Ze worden opgeslagen in verschillende lagen. Je hebt dan die capsule, dus waar het de stof zelf in zit, heb je dan een capsule van lood en daaromheen wordt daar extra bewapend met een cement bewapening of zeg ja, verbuizing.
0: Of hoeveel van dit materiaal is het buitenlands bedrijf Halliburton van plan om op te slaan daar te houden?
14: In totaal in totaal 16 of ongeveer 16 bronnen die we zo kunnen verwachten. Het zijn kleine dingen, het zijn niet echt hele grote, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Hele kleine capsules van een paar centimeters.
0: Mevrouw Geffrey, is er een milieueffectenstudie gedaan?
14: Ja, het is een proces. Dus daarom zei ik u toch daarvoor. Er wordt een aanvraag ingediend bij de autoriteit in zaken deze dienst. En de milieueffectanalyse komt dan inderdaad hier van te pas.
0: Dus de studie is nog niet af. Wanneer is de aanvraag gedaan?
14: De studie is nog niet af. En de aanvraag, om het echt goed te horen, ik heb het antwoord niet 1, 2 hier voor je. Maar ik denk dat sinds vorig jaar zijn we er hier mee bezig. Maar hou me ten goede hiervoor. Maar het is niet af, het is in het proces. En wij volgen dat heel nauwkeurig. Vandaar dit onderdeel ook toch. Want die public awareness dat afgelopen vrijdag gehouden is, is onderdeel van het heel proces. Want het MEA-proces vereist dat. Dat er ook een publieke consultatie gehouden moet worden. De voornemens van zo'n bedrijf. Wat ze allemaal willen doen. En dat moet gecommuniceerd worden met de gemeenschap. En vandaar dat die publieke consultatie geweest is op vrijdag jongstleden. En dat is onderdeel ook van het MEA-proces.
0: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu is bij de Raad van Ministers ook ingegaan op deze zaak.
15: Nou, er is inderdaad wat bezorgdheid geweest vanuit de gemeenschap. En dat is goed. Olie en gas is nieuw op dit niveau. En het is goed dat gemeenschappen dus inderdaad hun bezorgdheden voicen. En het ging hier namelijk om nucleaire bronnen, nucleaire sources, zoals ze dat zeggen in de olie- en gasindustrie. En deze nucleaire sources worden gebruikt om bepaalde metingen te verrichten, zowel tijdens het boren als nadat het boorgat is geboord en je dus specifieke metingen moet doen. En met deze nucleaire sources, die gebruikt worden in logging tools, dat zijn de meetinstrumenten die in het boorgat gaat. Kan je dingen meten zoals de dichtheid, je kan dingen zoals porositeit meten, vloeistofsaturaties. En natuurlijk moet je die metingen doen om te weten als je op de juiste diepte bent, als inderdaad het reservoir is wat je had gedacht. En daarvoor zijn deze nucleaire sources ook in Suriname. Suriname maakt al heel lang gebruik van deze nucleaire sources. Op Saramacca hadden we een opslagplek waar deze nucleaire bronnen werden dus opgeslagen voor deze logging tools. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen gaan ze dus nu worden opgeslagen dicht bij de shorebase, zodat ze makkelijk getransporteerd kunnen worden naar in dit geval blok 58. In de loods van Halliburton heb je dus eigenlijk een dubbele bescherming. Normaliter om deze nucleaire sources te beschermen heb je dus een loden bescherming. Maar is, voor dit geval is er nog een extra bescherming, zowel in de fundering als de muren. Dus dat is ook gedeeld met de gemeenschap. Ook bij het transporteren moeten natuurlijk deze nucleaire bronnen goed beschermd worden. En dat is ook besproken.
0: Blijven bij de RVM, het hoofd van de AUSV, dat is de afdeling administratie, uitbetaling sociale voorzieningen op het ministerie van Sociale Zaken, is onlangs uit haar functie geheven. Minister Diana Pukki die gaf meer informatie.
16: Ja, de verantwoordelijke van de AUSV is in de fout gegaan door geld van cliënten te pinnen vanuit een monikarta. Monikarta is die pinpas van sociale zaken. En ze is in de fout gegaan. Ik heb ervoor gedragen, denk ik, 4-3 maanden terug. En zij was leidinggevende bij AUSV. En ik heb maatregelen getroffen. Ze is niet meer daar. Daar gaat het over. Als je in de fout gaat, kan ik je niet beschermen. De wet moet jou beschermen. En dat houden we strak in de gaten. Nee, de slachtoffer heeft aangifte gedaan. En ik overweeg om zelf ook een aangifte te doen, omdat er genoeg tekens zijn. Nou, die kleppen zijn soms niet scherp genoeg. En we zijn allemaal mensen, dus die garantie kan ik u niet geven. Waarvoor we hebben gezorgd, is dat we willen afstappen van een cash uitbetaling en zo. Dus we zijn bezig, we willen overgaan tot echte financial inclusion. Dat de mensen bankable worden gemaakt, dat de mensen gewoon via bankrekeningen en dat de zaken gewoon worden overgemaakt. Dus middels overmakingen hun sociale uitkeringen gaan krijgen. En ik heb beloofd dat het jaar 2026, dat dit jaar laatste jaar moet zijn. We willen niet meer met grote kisten vol met cash richting districten of het binnenland gaan. En daarvoor moeten we zorgen als regering. Heeft de aandacht van de president, de vicepresident. En we werken eraan om de cliënten, de rechthebbenden, te beschermen.
0: De rechter heeft de NVEBS in het ongelijk gesteld in de zaak waarbij het bedrijf de werknemer Marciano Hellings wilde ontslaan. Hellings, die overigens ook de voorzitter is van de OWAS, dat is de personeelsbond bij de EBS, zei het volgende aan ons over het vonnis van de rechter.
17: De EBS die had een vordering ingesteld bij de kantonrechter, waarbij ze heeft gevraagd, of had gevraagd om vanwege gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. En er is geprocedeerd, er is een proces vooraf gegaan. De rechter die heeft partijen gehoord. Er is schriftelijk gereageerd op zaken. Er is ook een mondelinge zitting geweest, comparitie. En na alles te hebben overwogen, heeft de rechter vonnis gewezen. En die heeft eigenlijk het verzoek van de NVEWS om die arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. Dat heeft de rechter afgewezen.
0: En wat moeten we daaronder verstaan? Gaat u dan weer aan het werk verschijnen? Ik had begrepen dat toegang tot het terrein was verboden.
17: En ja, dat is een van de intimidatiepogingen die is ondernomen door de EBS om de toegang tot het terrein te ontzeggen. Maar ook mee, zoals men het heeft genoemd hoor. Ik word ontslagen van de verplichting om die bedongen arbeid te verrichten. Dus ik hoef niet te werken, ik word wel betaald. Wat ik met zich meebrengt, het vonnis. Ik denk niet dat er veel verandert. Mijn arbeidsrechtelijke status is nog dat ik nog steeds in dienst ben van de EBS. En dat heeft dit vonnis bekrachtigd. Dat ik nog steeds 15 jaar nu ondertussen in dienst ben van de EBS. En dat vonnis gaat betekend worden aan de EBS, waarbij via mijn advocaat ik de EBS op de hoogte ga stellen van het besluit van de kantonrechter. En dat ik ze duidelijk kan maken dat niks eigenlijk mee in de weg moet staan om werkzaamheden weer op te pakken. Immers daarvoor betaalt de EBS me ook om te werken.
0: Eergisteren is Johnny Castro toegelaten tot de Nationale Assemblée. Hiermee is de VAP-fractie en het parlement weer volledig. Castro komt op de plek van de overleden Chan Santoki. U hoort Johnny Castro bij zijn eerste optreden in 's lands vergaderzaal.
18: Suriname heeft mensen nodig die durven zeggen wat anderen niet zeggen. Die durven kiezen voor het volk. Ook als dat politiek ongemakkelijk is. Die niet meegaan met de stroom als die stroom de verkeerde kant op gaat. Ik weet dat dit geen gemakkelijke weg is. Maar het is wel de juiste weg. Dat is waarom ik hier sta. Niet voor de titel, maar voor het volk dat mij heeft gestuurd. En zolang ik hier zit, zal ik elke dag dat bewijzen. Dat vertrouwen. Dat vertrouwen goed is geplaatst. Suriname verdient beter. En dat beter begint hier, begint bij ons. Ik ben ervan bewust dat ik het volk hier vertegenwoordig. Dat ik vandaag een eed afleg en naar eer en geweten handelen. Naar de wens van het volk. En mogen de Almachtige Allah subhanahu wa ta'ala mij daarin de wijsheid geven om juist te denken en te handelen.
0: Glenn Oelers, de voorzitter van de VAP, zei aan Lim FM dat een eventuele samenwerking tussen de NDP en de VAP niet wordt uitgesloten. We spraken hem afgelopen dinsdag in de Olifant, het partijcentrum van de VAP.
19: Gesprekken kan je altijd voeren. Gesprekken kan je altijd voeren. En dan zie je wat eruit komt. Maar het moet niet zo zijn dat je gesprek voert. Omdat jij 17 zetels hebt en de ander heeft 18. En dan denk je van, nou ja, dan zetten we al die anderen uit. Dan kunnen wij alleen verder gaan. Nee, het moet zijn dat er omstandigheden aanwezig moeten zijn. Dat deze coalitie niet verder kan gaan. En dat het bestuurlijke van het land in een impasse raakt. Dan wel problemen zich manifesteren die de ontwikkeling van het land kunnen belemmeren of vertragen. En dan ga je in landsbelang even kijken van wat je dan doet. Ja? Je gaat die gesprekken aangaan. Ja? Want je moet één, niet aangesproken worden van die mogelijkheid was er en je hebt er niet aangegrepen. We zijn gekozen door het volk. En als het volk zegt van nu moet jullie even gaan kijken wat er anders moet zijn, wat anders moet, dan gaan we die gesprekken aan. Maar dan zal het aan heel veel andere voorwaarden moeten liggen dat je uiteindelijk zegt van oké, laten we. Je zal eerst een coalitie moeten ontbinden.
20: Ja, maar als we toch even verder kijken, eventueel 2030...
19: Daar zijn de verkiezingen van 2030 die een heel ander soort verkiezingen zullen worden, denk ik. Er zullen andere vraagstukken zijn. De ontwikkeling van het land zal er totaal anders uitzien. Als ik naar al de geweldige deskundigen naar ze luister en hoor, dan wacht Suriname een gouden toekomst. Maar ik denk niet dat het voor het oprapen is. Ik denk niet dat het een vanzelfsprekendheid is. Je zal je land moeten inrichten, bestuurlijk, economisch en anderszins, om ready te zijn om die inkomsten die uit olie zullen komen, om dat op een correcte en effectieve manier te kunnen besteden in de Surinaamse samenleving zodanig dat het volk daar beter en rijker van wordt en niet een paar personen.
0: Burger Louise Pregers is niet te spreken.

0: vertellen. Ik had een paar jaartjes terug ook een stukje grond gehad. En ze hebben mij toen gevraagd om te wezen waar het perceel is, dit en dat. Ze lieten me een groot boek zien waarin er stond van... Dat plekje is gewoon, niemand heeft dat ooit iets aangevraagd. Het moment dat ik ze heb gewezen, en ik ben niet de enige. Er zijn meerdere mensen, omdat de mensen niet naar de media komen. Ze kennen de wegen niet. Dan zitten ze met dit soort problemen, waardoor het nooit wordt opgelost. Men heeft me gevraagd, de BO's hebben me gevraagd, ik moest ze brengen. Het moment dat ik ze heb gebracht om naar dat stukje grond, ga ik na een tijdje weer, laten ze mijn stukken zogenaamd, je stukken zijn niet te vinden, we weten niet waar het is, daar is het in de stad, kom je in de stad, ah nee, het is niet gekomen, het is niet gestuurd naar Parma, en precies zo hebben ze de mensen aan de gang. En op een gegeven moment, na een tijdje, dan zeggen ze, iemand heeft het aangevraagd, maar het heeft geen zin dat je het meer aanvraagt, hoor, want je gaat het niet, je gaat het toch niet meer krijgen, want iemand heeft het al gehad. Maar tussen tijd hebben ze het verkocht aan iemand. En dat is het werk van de BO's. Het is allemaal corrupt.
1: We hebben jullie je klacht gedropt ergens, misschien bij het ministerie van GBB.
0: Wel, om daarop te beginnen. We krijgen, zij zijn ook één. Dus dat, we lopen dan. Dat is wat ik u zei. We worden gestuurd van hier naar daar, van hier naar daar, kom je bij GBB aan. Dat is weer een ander verhaal. En dan gaan ze zeggen, kom over zo'n tijd. Wanneer ze, de minister is er niet. En dan zijn ze met verlof. En dan dit. En wanneer maak je nu druk om voor elkaar? En je blijft maar wachten. Want zij vragen naar die euro's. Daar worden die euro's gevraagd.
1: En hoeveel geld vragen ze om en bij?
0: $3,000.
1: $3,000 om dat probleem, om zo'n stukken in orde te krijgen?
0: Om zo'n stukken in orde te krijgen, ja. Nee, we verdienen geen dollars. Een man van 67 jaar. Je krijgt een AOV wat voor $3,000. Je verdient geen $3,000. En omdat hij het niet heeft gebracht, heeft hij tot nu toe zijn stukken niet gehad.
1: Er is onlangs ingebroken op het districtscommissariaat van Para. Daarbij zijn twee kluizen buitgemaakt. We maakten contact met de districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis, en hij zei ons het volgende over de inbraak.
2: Nou, we zijn geconfronteerd geworden vandaag dat er is ingebroken rond 1:30 in de ochtend. Dus 2:30 is er, maar de, we zijn, laten we zeggen, rond 2:30 is er ingebroken, maar de inbraak is geconstateerd rond 6:15.
1: En wat is er allemaal buitgemaakt, DC?
2: De politie is op dit moment bezig met het onderzoek. Voor zover ik heb begrepen, is er dus in de ruimte van onze districts financial planning afdeling, DFP, zijn er twee kluizen weggenomen.
1: En mag de samenleving weten hoeveel geld jullie hadden opgeslagen?
2: De districtadministrator is op dit moment bezig even na te gaan hoeveel wat er aan geld in de kluizen was. Ik heb wel begrepen dat het niet gaat om, om veel geld, maar er was wel wat geld binnen.
1: Ja.
2: Dus ja. We moeten nog vaststellen wat de schade is wat dat betreft. Die informatie heb ik nog niet.
1: En hoe hebben de criminelen toegang verschaft tot het gebouw?
2: Ja, ik heb begrepen dat ze vanuit de achterkant, het gebouw middels het plaatsen van een lange bank of wat, zijn ze dan via een ruimte van een districtsecretaris. Hebben ze dan zich de toegang verder verschaft tot de mensen in het commissariaatsgebouw.
1: Hoe komt een grens tot stand en wat zijn de gevolgen als men zich niet houdt aan de afspraken die opgenomen zijn bij een grens? Deze vragen stelden we aan de Surinaamse alternate governor bij de ISDB, Anwar Lal Mohamed. Hij gaf ons meer informatie.
3: Een grant kan je als land aanvragen. Maar die aanvraag moet vergezeld gaan van een programma van eisen. Met andere woorden, laten we een concreet voorbeeld nemen. Laten we zeggen dat we een brug willen bouwen over de Suriname rivier, een tweede brug. Maar die brug, daar moet een projectdossier voor geschreven worden.

0: technisch dossier, een financieel dossier, een milieudossier en zo, en ook een economisch dossier, met andere woorden, om te kijken wat voor effect gaat die brug hebben voor de ontwikkeling van beide oevers. Toch? Dus die dossiers moeten geschreven worden en daarvoor moet je een consultant inschakelen. En die consultant moet betaald worden. In zo'n geval kan je een fonds aanspreken bij de bank, dat heet het Technical Assistance Program. Ze geven dat namelijk voor technische projecten. Dus als je een project wilt voorbereiden, dan moet je een programma van eigen schrijven. Want die brug moet zo lang zijn, moet van dat punt naar daar lopen. Het moet een ophaalbrug worden, of een gewoon gefixeerde brug moet het worden. Het wordt in beton opgetrokken. Het moet levensduur hebben van 50 jaar of 100 jaar. Al dat soort zaken moet je in je terms of reference opschrijven. En op basis daarvan gaan ze misschien aanvullende vragen stellen om te kijken of het compleet is. En op basis van de volledigheid van die terms of reference wordt dan een technical assistance grant gegeven. Dat hoef je ook niet terug te betalen. Maar er kunnen ook algemene grants zijn die niet te maken hebben met de techniek. Bijvoorbeeld, als je een woningbouwproject wil gaan ontwikkelen en je hebt grond, maar je weet niet of die grond geschikt is, dan moet je ook een projectdossier maken daarvoor. En dan kan je eigenlijk de bank vragen op basis weer van een programma van eisen om een projectdossier te schrijven voor het uitvoeren van zo'n woningbouwproject.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 16 mei, kassavesoep met kip, masala dogs met roti, fried rice met gebakken kip en snoek in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

een hele goede avond aan alle lieve luisteraars van 91.7 Lim FM. Het is een lekker weekend. Vandaag is vrijdag 15 mei. En dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Velfara en ik hoop dat jullie tot nu toe lekker van deze dag genieten. Het is een hele regenachtige week, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste focus op dit moment in Sweetie Sranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij en luister je via het internet dan nu dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music.

0: 5 hadden we Gaffa van Cyril, Not Nice van Nathalie LaRose en Benjamin Faya stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Sonte So van Yogi D. Op nummer 2 stonden Vibes Cartel en Shensia met Panic. En Loewe stond de vorige week op nummer 1 met Supanova. Dat was de top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als we een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Glim Radio. Dan is het echt tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. We starten altijd met plek nummer 10. En ook deze week hebben wij een nieuwe op de lijst. Nou, ik weet niet als ik zijn naam goed uitspreek. Ik weet niet als het Niji Boy of Niji Boy is. Maar in ieder geval, hij komt nieuw binnen op nummer 10. Met Wami Mani featuring The Genius.
1: Oelele, oelele, oelele.
2: Nummer 10.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: That is also number 10 fan days a week. Neji Boy of Neji Boy featuring the genius met Wami Money. Jullie weten dat de nieuwe hits maar blijven komen hier op Lim. En het is ook deze week het geval. We hebben nog een nieuwe op de lijst op nummer 9. En deze meneer heeft al een pokoe op de lijst hier. Hij komt deze week nieuw binnen met Checkmate. Ik heb het over Psycho.
2: Nummer 9.

0: is onze nummer 9 van deze week nieuw op de lijst van Psycho. En het heet Check Me. Dan gaan wij lekker verder en zijn nu beland bij plek nummer 8. Nou, een plek vooruit voor Farruko. Hij staat deze week dus op nummer 8 met Formal.
1: Nummer 8.

0: Dat is onze nummer 8 van deze week, Formal van Farruko.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Stationair op nummer 7 deze week, Bonbon van Kapo.
2: Nummer 7.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Kappel. 91.7 Lim FM. En jij luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, ze stonden de vorige week op nummer 2. Ze gaan deze week maar liefst 4 plekken achteruit. Op nummer 6, Panic van Vibes Cartel en Shensia.
2: Got him.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Shensia en Vibes Cartel met Panic.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Nou, Dope Nation gaat 3 mooie plekken vooruit. Want de vorige week stonden ze nog op nummer 8. Ze staan deze week op nummer 5 met

0: Dat is onze nummer 5 van deze week. Dope Nation met Kakalika.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, Cyril stond 3 weken lang op nummer 5. Hij gaat deze week een plek vooruit en staat op nummer 4 met Gaffa.
2: Nummer 4.

0: kafayu.
1: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
0: Make them make a fire.
2: Hit music belongs here on your number one station.
3: Dat is onze nummer 4 van deze week, Gaffa van Cyril. We zijn beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst, Checkmate van Psycho. Op nummer 8, Formal van Faruko. Op nummer 7 staat Capo met Bonbon. Op nummer 6 staan Vibes Cartel en Shensia met Panic. Op nummer 5 hebben wij Dope Nation met Kakalika. En op nummer 4 staat Cyril met Gaffa. Dan is het tijd voor de nummer 3 van deze week. Nou, dit

deze week Not Nice van Benjamin Faya en Nathalie LaRose. Ik ben echt benieuwd als deze gast de nummer 1 plek gaat behalen. Hij komt iedere week een stapje dichterbij. De vorige week stond hij nog op nummer 3. Hij staat deze week op nummer 2. Ik heb het over Yogi D met Zon.

0: Deze week Songtesso van Yogi D.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Zo, lieve luisteraars, dan is het eindelijk tijd dat ik aan jullie vertel wie we deze week op nummer 1 hebben. Het was eigenlijk te verwachten, deze meneer is nog niet ready om zijn plekje af te staan. Voor de tweede week op nummer 1 op de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM, Loewe met Supanova.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Loé met Supernova. Wij hebben deze week 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Nou, Suriname Girl van Zamora is eruit. En Psycho komt nu binnen met Checkmate. Maar hij gaat eruit met Fun. Lieve luisteraars,

uur is de herhaling. En morgen, dat is zaterdag, in de middag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 16 mei, kassavesoep met kip, masala dogs met roti, fried rice met gebakken kip en snoek in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Bovu sabi, ala satrabakana, malim FM, kulturuleri. Edwin, ego bundipi vanaf tuyuru. Lim FM, kulturuleri. De sandis, bovu sabi. Leri en sabi moro.
3: And no what I can want brother di un alamala sabi jasi na kondre sila nang sako of family man.
4: Ego mi brada ego ara mi vidi brada uno mio cugigado.
3: Fada me care bacan na e fa breci. Sanin.
4: Breci to, bun breci.
3: Na breci no?
4: Yeah.
3: Na utende da bacan na.
4: Ah bacadina, ego uno ora ena tu euro to. Tok na tesa breci na bacadina desika gebruik in of den tu.
3: Of den tu dat.
4: Of den tu dati.
3: Want want taki be de octu fu u mindrineti.
4: Ja.
3: Yeah. Want des kesi ben de taki mindrineti no tu afura neti.
4: Nee.
3: Sanem persis mindrineti.
4: Nee giura neti. Tok nete begin 6 euro ek ba 12 euro.
3: En dat de me bedoel na mindrineti.
4: Mindrineti.
3: Na ne giuro.
4: Ja, yeah, so langa i abra 12 euro dana.
3: Want la de.
4: Na mus de manteng.
3: Oh. Oké, okay, en dat is duur dan 6 euro maanden?
4: Dan ama prati toch dan 6 euro.
3: Oh, dan moest je eten dan 6 euro. Of je eten maanden dan?
4: Maanden na vanaf 6 euro.
3: Kom je 12 euro dan?
4: Dan na maanden. Ja, kom je 12 euro. Dan zolang 12 euro dan na brechi.
3: Brechi. Ja. En na bakadina na?
4: Dan na bakadina, en begin kotak den 2 euro, 3 euro ten dan na bakadina.
3: Kom je dan 6 euro?
4: Dan 6 euro dan na neti.
3: Dus
4: kutaki den half zes zo, vijf uur, zolang vijf uur, abra de maitak mofoneti. Mofoneti.
3: Oh, oké. En te baro die bar kuneti of nafu?
4: Nafu.
3: Nafu.
4: Te gwe de taki, walos mate de kon, da de tak kuneti, ma kuneti na wel toeristen.
3: Oh.
4: Dus te tak nafu. Dan een avond. Maar te iemand dat ik me nog kan konden lek van jim want to day, want to yari. Dan nog kan konden tegen je tak nafu. Dan moet tegen tak bu nafu.
3: Respect je facit.
4: Ja, bu nafu. Goeie avond.
3: En dat te me gwe?
4: Dat te me gwe. Dan moet ik kuneti. Wel te rusten.
3: Oké.
4: Maar vaak genoeg te des ma kong. Dat is mijn tak kuneti eigenlijk je zijn als mijn gosribi. Ja toch. Even bij mij kan ik een beetje mijn fosje, dat is mijn brok, ik klap. Kote als mijn tak kuneti, als mijn tak samsang.
3: De judiso.
4: De judiso.
3: Ja, ja. De dan samsang je maar dat ik
4: ja, maar luk no mi brada, ano, na leri ek is sabi toch. Omdat mijn kisa gelegenheid voor domindri want to bij jou en mijn tek fayo du luk de in de fesie. Dat wat tak ik mino tek fa yaudu lu kude in de fesi.
3: Dat
4: wat tak mino mek free post ga ngaden. Mino cha dorai ga den tok mino cha ga den.
3: Okay.
4: Des dat wat tak mino cha ga den. So langa ma tak a fa yaudi wat tek lu min mi fesi.
3: Dat wat tak yu wat den wat char ma ga do
4: la. I no kan spot one flashlight of one of this what sand that going was ma fesi.
3: It's unbelievable.
4: Nee, en last one bigi wa man. No me grap. En fos na fa yaudi be lu ku tok.
3: Oh.
4: Daarom me kas mata ki ongo. Mino tek faya udu luki.
3: Ja, respecti yeah. Fasi. Ok, mooi. Wan take tako tu sana sang a joisti feng, a joisti taki feng. Wan da ye yere taki na a vinti kis asma, da ye yere bakataka, asma kis a vinti sang na a persis bo doifu a pistol dati.
4: So, na tu te asma kis vinti dat wat tak as my acteur.
3: Okay.
4: As my acteur. En I abwalos masaka acteur boom. Tok her neti as ons mas my dans as masaba winti tongo bay for belt. As my yap des madat as my ga winti play want for a left des my prat sopi. Dan as my play kisen talk want for si sopi ano sopi dusani na winti play na talanga for alte mus de maten af des mano be siribi ang aste da de may naki wamp chi makor talk wamp chi opang kara drang talk da de may naki in wamp chi sani whoop de friend guy bagane ki isabi mata winti ko na winti sukuang wandering it talk da de mang e play kiso a winti talk da de may dringi isabi de sano no de san da de mate winti kis kisas masre dat na wantak na asan kisamang of afro des dat na afro skill
3: ja ma ik bedoel dat die man die do avro ko si den den den bonu man lek fire carding de man mus up eye to fushi tak eh dis na top acteur
4: mi brada na fa lek moy sani itaki I abi sabisma obiamang tok amana kenner en yap obiamang tap so me gebit lek fami de mina obiamang tap a drong dansi gebit dame de anga dumang ika abtak wa lukumang kande be anga ma wa sinar wa seher dan asa uroko be uroko fosi
3: wa koma kanera bro
4: ya de mabe kara ma loboto
3: lobo ya ya ya
4: des dan de mabe loboto makandra da makashi tak e amani sa kora mai korunu yara en dan de mabe abdesingi esingi tok de mamba de singe fa su sa we place of anasto da mo singe tak a tu we te konja ino mulei tu we i konja fkole ya jen tok mai fa kumati de mai play da mo singe tak ki en a ana mina afre kukujande kor kor mamba Kor mamba, inomu kori mamba, kor mamba. Amina hafre kukujande. Amantak amina mafasani inom konek tak yoko kor mi jayare. Da asan kamporik ba. Want, de maute itak mekikos do want, winti play nanga dedoso de mane yagis maba halfe fie mes drahi. Na want traditsi inom mak yagas ma.
3: Na, befas ma mes drahi wel zo leit aki.
4: Ja, da yo potem fosse me ka wan sei me ka stong my fanere da de mo potia strati da na yu e ko risiko want sana sani ta ma potia strati de want sani sana na yu da na asma
3: di potia strati
4: di potia strati
3: infranto
4: da rom desma ne potia strati na no de man e te ga wa winti play da de mai tak de mam kariu fosi ma winti play de man naftak yung tak mikar Edwin of Minokareng. Edwin mag kona winti play. De doso, Edwin mag kona de doso.
3: Maar dan gedrag.
4: Gedrag. En drag no bende.
3: Dat je weer weet of
4: zwart. No.
3: De doso na zwart weet toch?
4: Nee. Jere. Asana je ruïne atitok. Maar de ma op speciaal krosigi bepaalde sma des na familie tok en i abson kleur sa na deep row i abson san san tete bijvoorbeeld heeft mijn ma of mijn pa dede dan mijn pier mi ede
3: lekwa den en dus dan niet
4: bereid ja ano de ma wa ade na unu na doen edu de san moro mijn pier mi ede mijn taai mi ede ala de ma mbo im taai de ede taai u ede luontu de umas mam tai de ede.
3: Oh langa?
4: No. Une du desan dat moro. Maar ube abi eers sribineti des sribineti na te asmak mota beri want fos de mai beras emdei. De manu be orde de langa. Dan i ap sribineti na te demang mota beri dan eigenlijk no one frame des manu mag kong in om konstor des man na sribineti. Dat je hebt 3 dagen. Dan een familie. Want dan... A jor kakan kon ook zo kon je boskopu. Ja. De man kan go onderzoek taksan chira man. Ef a no luk na 3 dagen. Dat je hebt 7 dagen. Na familie. Da 8 dagen na algemeen. Dat zo je baka 6 weken. 3 maanden. Siksimong wayari dat de maka pura blaka. De maka pura blaka de mek motaru. Maar nu de mannen horen.
3: Nee, dat is niet. Nee, de mannen.
4: Nee, walosan de mannen doen moro.
3: Ja, maar die dat maar ook krik krik fiji fiji uit. Tamara chef maar gewoon dansen.
4: Hier een obrada. Metegi dem chief me. En alamati mi bete stofi lasa matak no, you know ambassador de asandat no sa mitak if mi esukuf chibri mi moini. And if mi chibri mi moini, bri mi brada sa metak jalas man kayere, mi wan go buy one grebi.
3: Okay.
4: Aso mi tanta ben dutu, and so mi wan do buy mi grebi poti, if mi dede mante bakana de man kango ber, mi wanta libe godoro. Tok. Afro wan go take one traman, meka go take em 1 minute opo konje nyamoro. Tok, wan to alo san chenchi. En no kong akter, tak yong tak ye kon rei baka, baka sheshi. Noit mis doi nwa sheshi. Noit mis doi nwa limosil. De ka baka be de sa kak mota ngay e dri en impak. Kowe dri en impak jimi. Noit etem wer wayas. De kowe ramaji ma handskun. Dan mi don rapi tak smai ko eko warma spot. Let na oula mi brada ye ga aber pe tuto.
3: Yeah, yeah.
4: Let da pe tramai nyan den jamba, tramai yeah, drink sopi.
3: Yeah.
4: De mai kos do taki, le speki no demoro.
3: This one.
4: Tok, na face.
3: De mai kon, yeah, yeah.
4: De mai kon dansi. De so of de man say ko. Ino man sabe fa brita man brit di dede. Tok, e fa fredit yara ma, mogo luku fa uberi. Me yere den taki tok mi di nasani. Me play me yere de moi te mi taksako. Dis dati. De taki bopal, de taki noma, tak ja. Da me bori kan taki yon, mi gado yon. Ma da sei kon du yon. Mi srefi mi dueng ba, ma mi tak et duet nit mer. Ma ngay no be taki, i dede mi ne kon ber yo. No, want, enkelek, ana dede ye komoro na. Asma et sang de masanda baka ye kon ye konsani e tak yon tak at de atu fasi ay mga mambe de bodes me go waka baka mama da ta fosi de egnapu ay mi bati de yon nga be de one brother no ta mai taki amanda nga bigi batra biri ne anu yara manu ama dis be de one buma yare mama be kosama e de woyo da ene is ene alamante de man de mai trombuman noit ete mi yere de man go berwa ogriman. Of one man sa nobo alas matama dede dan nas machira man
3: ano kan dede ho
4: no amano kan dede ho no one man dede ho nas machiren tok madan dame accident man tak eh one day wo taka tor dati sana visi wo take mi brada
3: okay.
4: Sana visi en fa over akiri fu man of uma ina san dati. Maar ik hoor het op al 20. Toch? Dus, de manke acteur kies 20 en 20 kan kiezen.
3: Oké, okay, dus eigenlijk, if a man tak, if u taki, a man kies 20, dan zou dat nou een acteur.
4: A man nou een acteur.
3: Maar if u taki a 20 kies a man,
4: ja.
3: Dan a tulu tulu jeje den a man.
4: Dan a den a man tapu.
3: Oké, dus ja. Dan, dan a differenti voor a taki dus.
4: Ja, de man taki, da de mika sing a man tak. Mata shubi mooi mooi. Osodoro kansa mata shubi moy moy osodoro kansa dat wat ak shubeng amas do ek na mantapu ay ay ay te kamasan kisama ekta yaman
3: the song emeki ayeye kong na a singi a drong sang a sang a instrument the song emeka ayeye kong
4: taki wande ma ikai taki taki na moro bigi basses.
3: Wotu adromus na ku afa ko banyi
4: no wotu na morok falak sani
3: wotu na wotu sa yeko bro
4: ya na wotu etron sani wotu sens na wotu me grontapu
3: you want example of one what god what yeah example you
4: te otaki da wo begin taki before bit wo troe watra agron da otaki mafdoti weluku ukonja na ngatranga ngadisima ubejita ko baka juno. We beji dat alasan sa wakanga bon daere no we beji tak yung tak fiu isa jompo kong def, e waye wa jompo kasa jompo da nasan dati da waye ka jompo kong ba
3: no.
4: Da no asane konda wa aima musde wan kenner musde tak asan di jompo konda pe na asan sa we suku
3: ye tak sani na sani sani
4: na,
3: ye kare sani
4: ayeye di we suku
3: ah, okay.
4: Ma in atsani wo tak ho tak asan wa te tak sani na tuso freskel de over Sani. Oh? Ja, man, want hem tak, San Konja, dat want tak na tru-tru. Dat grap no dat pe moro, tem tak, asan San Konja, dat want tak ano play-play, ano jersey, ano acteur Sani. Tou taki pre-pre no deja moro, tok, na pikinenge Sani. Tok, dus ano kin San Fu kinengre, dat de fosi, dat alap, King moest gaan zeggen. De mij go poti, de mo play winti fosi. Vooral if de mij play yoka, cabra. De gwin zeggen.
3: Dem ching.
4: Want dat de zolang winti of yoka, de kon de kanga boom en de kanga ogri. Alla twee waka parallel. Alla sani de na boom na ogri. Want tamai kona lek fada libis mami brada nasa da yeye. Lek famina ngay ap mati, nasa yeye ap mati. Des tamang yo ja yeye wan face, tamai kare mati. Van dar, dat de mane yagis mana winti play. Want kandena man mati waka face, ya man tak goluku jimi yara fade. Da man dat ook kon, da man go pike mati tak ay man ikan koyara. Da mai jompo kon. Of kan die wat amau zijn wat chinee fosi, dat goluku jimiere, dat man tak ai, dat man dat ook kon, dat man tak ai kan kon. Ano freskel, tok, na fada libisma, sada yeye. De man tak na fada adung na sada shileti.
3: Maar de bewa sabi meki, iji wan bedoifu, sing wan yeye kon. Ni sotie tak sotie ye mek des mayer fayo singe
4: okay mo karwang wan kabra fo yorka dan na misma mo kari nora e kare de sumati de nora e bejen de sumati de
3: da ma da disivo abe sasarik bafu
4: asarik bafa yoka kon dana anuena ki
3: oh
4: disi moro ogri moro in wan instrument
3: to sari oh
4: ya a moro ogri moro wan instruments and the word to anu.
3: Nu kan je combineren, want ik zie je in een combinatie.
4: Nora, ik kan de desumati de. Tayo kai dan sikba. Ik kon ba. Dan den kenner, dat de kenner dat de man vier taka yorka, ik kon. Tok, dat man een bigge bar alap chinengre. Fu desmas ab dem ching. Me yere demai singi de singi ko unsumar. Madang amai bigi meldi tak yong tak asan seka nuk chineng nesani. Sabana weri weteko. Dede dumi. Sabana weri weteko. Dede dumi. Da im sabik batak yong tak na yer sabana ibroke kong. Iya. Da de mano sab omene koma de mano sab tak da antale kon.
3: Yoka?
4: Kabra? Profe?
3: Huh?
4: De mai kon? Da im sab tak yon tak da dem chin de in sigba. Desma di esan da alamang de ko won pi da play no da pe mi brada. In one man di sab esref, di sab bumu sana san da no akter kis yorka. Want brokoneki deini.
3: Dakami.
4: Brokoneki deini. Atay tam brada neki broko.
3: Fa yebu do brokoneki.
4: Isilek tere mai fetin de kung fu film. Fa de mai dry de mai neki. Crack.
3: Aha.
4: Ko wunye yere crack. Brada na san sami shangam ai.
3: On so se kut bede yere se beite rete ki dape.
4: Brada na san sami shi angam ai. Mango play dumang god don takai teksiki ai tek yor kapura track atap trawang. Apista ano opomoro ara. De man tak de guabedi.
3: Sala dati bedi.
4: Dat amai kanti don de mai me kasa na grong, if awa laka de fa bana wira fa seri sa kasa de manda de mai pota de a siki, da de mai go don de tapu, ala ma ben sistem da de mai teken, ipsa bisrefi, da de mai gwa ondro lakan, de man tak de gwa ondro garden. We ta mang moto, asma, ama te kasiki, masiki kira mang. Uno karneng. Eh? Te mangai uan de bra da moji bika jitori. Tok.
3: Sang. Ya man. Eigenlijk hebben we ook van wan bonu man. Nou, een risico roko.
4: Awan bon risico en ya bon comedy bon bon man. Solisi watano alteta winte de moji wan tori mo no karneng. Wakara presi wel. Menkendam. Wan berpebe dape. Dat tumang moto de man goroko ina berpe. Awaf de man moto na tap menken dam hoofweg. Mm-hmm. Ma trama betan crossbay. Da man dat moto ne oso. Da de man ego awaf de man ego te kwang berpe pal.
3: Dus je wacht, wacht even, even. Je kan doe ogranga san dat.
4: Ja, na ogranga boong.
3: Ah.
4: Amo broma pal. Fume ka adrei baka poeri tok. Dus amai go teka pal. Of de maigo teka pal. Atraman ego na grebif go tekwa yo ka fulus wan wans mastra foso. Ma awaf de man werwa oksol mo wet bos roko. Tok ma ala tuma blaka era.
3: Ay na beneneti?
4: Nande dungru neti torbe jina wa eres doktori jang. Dang. Da waf de man amai wakai kong.
3: Toto, da wang awet bosoroko.
4: Awang awet bosoroko amang moto soy kong. Ma wang, werwa langa mo wet MP. Ma MP, sani wat amambe lole MP. Des damang, ineis damadoro, damalusa MP. Des da trama sino tak, anu famalat ko langa. Tok, ma trama siso sa wet ija, wat amane siya trama yorombla kabruku tok. Da des, ma te ama tak yong tak, ey. Omo, lukwa yo kai kong, ama tak ang amude tok. Manu ene is atramang is a wang is a de neti foru talk. Neta ka oru kuku.
3: Oru kuku.
4: Atramang siya mga oksel mo yara ma. Hey! Hey! Ama tere ne no mga oksel mo si refi. Bartu! Talk. Ala ne tu ma wamal amasang moto dat se lo teki strat atramang lo teki atra abusi longwe. Mada iba wan datra. Ala de tumang amada dedes mika karamanen datra krep amabe data pa uku flatur da pena rutonda
3: ya mi sabia
4: ala de tumang be de bangamang da de mabe go da pen de masa sabatori ka sab suma metaki dan fam di sabatori mabe de bang krep tok dan mis don da pang krep da waf de man kong da mata grepo yongo. And I put two letters and meet mess de yon. Mi gwa grebi. Mi gwa go take one. Why yon kaflu swa man? Krep tak yon. Da fa. Matak boy. Asa no ben shooting na jari yara. And is mi shi one. For do a yon kai kam tapu. Mi bareng. A long drive baka. Toil ama long sa gwe. Ma da know that ama gwe. Ama gwa photo. Da tramano. Ka da tratu. Ma de mana mati. Amante amatak boy fa is don so e nya ya ni fara amatak aya manga sa kos don ja mang we den kwatori net we yere kwatori wan berpeto amatak berpet amatak boy folu pak mine du de ro kodati amatak sd mimi tanga wan drapa me kandam yo apiste mi body ayo kasref batu mi tak tonga yo kapichi yo mi no yo kunyi yara mi lolip des mai na berpe. A dine tu mangwe da makrep tak sako. Focus mi yon. Wasa ne klop. Wan nasem yoru yon. Ano demang. Da ma tak baka nada ma bel demang. Do go de rape do. Nyame aya nefer. Da ma aksi tak yon. Tak ma fayor ka sayushi betang. Da ma te ama. Da tramay lukunu. Ama tak ma mi beda pe mi bewer. Wa oksol mo bos roko. Ama tak yon ayu meka tu letter yon. Wan mi yera sting. Ma, mi twijfel talk. Ama tak nom neem, mi volupang mi nego dape, want dape spuku. Des, yeshiden sani son sana comedy ma son sana ernstig son sana grap ma son sana ernstig so my gabba kausa mate kwa was my bakauso tafra Tete de mai play, te wans ma dede da de mai poti nyan, of te de mai play yoka, da de mai poti sos mai gai, teke e nyan men next nepsa. Mai bawa masa be meka komedi, ego nyan ala de sotu nyan. Ala de sotu nyan dati, ada patayara. Crack brada mi aishi mi woyoshi, crack.
3: Yorka broken eki.
4: Brada udape e singi, amanda baka usodrape e nyan. Uyere crack. Apis telema go luka donda pe consternatsi wan no sa de mandu de malaya main wa waji ta de macara mangu aset mamma sani wan de mataka wa amade de na ina waji tok mai sa fada tratang da tratak no amade de ulang akba
3: ya na todot osak de bagi
4: Wem no sabi ara. Mai sabi fa te datra wani datra yepi. Ma te de mano wani.
3: Okay.
4: En imbari kana apisten dat na pamena ben de drape.
3: Ah, da. Para de sabaroko.
4: Ama be sabaroko des da. Ma ka yepi yep de ma ta ke. Te
3: yo me ken so.
4: Ya.
3: Ai, pa vela de be de o man ai. Be o gri moro professor. Pare.
4: Ya man.
3: Freida.
4: Ya man. Ya man.
3: Para de koti man.
4: Ya man.
3: Ja. Even mijn lezen aan toe heb, ja zo. Oké, de meeste zijn complimenten hoor. Mijn lezen zijn complimenten, Sani. We hebben Gerold Oosterwolde, dat klopt. Maar tegenwoordig is alles verwaterd. Tegenwoordig is alles verwaterd. Dat is mijn beetje heren. Zako, je werkt me aan, Sani. Goedemiddag, heren. Foster, taki Marlon Fossi, hij is niet taki. Wauw, prachtig. Mi na je boy. Mi da leri. Oké, dat is waar. Gerold Oosterwolde, dat is waar. Na palisje taki.
4: Ja,
3: oké.
4: Amana sabi, maar vast aan toe, amana tek fempa.
3: Oké.
4: Ja, man.
3: Oké, Henk, takai look to Henk Tijdmeter. Alphons Angel, takai dis a anole na trutori. Oké. Sako misabi. Oké. Amai pichi Gerold Oosterwolde. Erik Lisan, takai. Haha, ay dat je lafu, lekva jube lafu. Amai lafu ook to. Sako boy, you lying? Oké. Machano. Vrij Libi, Forster. Dan die koluku. Ah, man, chamar. Robel, Hesti, Koningsbloem. Ja hoor, bij mijn moeders Dede Oso heb ik alles gegeten. Want binnen kreeg ik een heel klein stukje koek. Terwijl er daarachter zoveel op tafel was. Wat zei hij? Ja, dit is aan. Dit is wat ik hoor, kijk zo'n vinger in de nyang. Oké. Ja, dat naar de wand zou aftangen. Dus, Sammy Wang Sabino, 20.
4: Ja, brada.
3: Het niet tijd, hè? 20.
4: Ja.
3: 20.
4: Ja.
3: De, weet je, des mafunu, zo des metak, zoals metaki, mi ano na komeling voor slaven. Zoals metaki,
4: ja.
3: Mi ano bakapje voor slaven.
4: Ja.
3: Mina gewoon sera na man, zoals mijn etak dat hier.
4: Ja, ja.
3: Oké, zoals mijn etak hier. Nou mooi, mina af tamaleng voor Afrika. De biggest maf me bij de serafu. Dus we kies 20 voor Afrika kon. De 20, zo we, ik kies hoe ja zo. Nou 20 die ik moet voor Afrika kon?
4: Jere no brada. Als ik kan tak wang, jeje komei, lek van libis made, maar de meeste san nafja.
3: Oh.
4: De meeste sani naja. En de san komoksi vooral de man san daarom heb ik jou verschil toe de man san lowe san moto gwe go moksa nga de inji de man gwe go moksi nga yorka fu de man de man go moksa nga 20 fu de man tok ja ye shitaki de maikis watra dagu Tadi mai karau inti dati ayah saya wakat apa dagu awat rada dagu sampi. Ye abis seku, U abi inji winti u ap aisa Afrika nap aisa.
3: Ya oké, okay. Afrika na aisa.
4: Nee, de man ap aisa. Unu ap aisa. In het binnenland de man ap aisa.
3: De man om radang asaburo.
4: No, de man ap aisa. De man abi. De man efficiama ap aisa dan wamasa moksi. De man dat sabi maisa. Maisa na gromma. Aisa na desmasame das lafernei sande de tok de yorka den kabra dat na aisa. Tok ma gromma na maisa tan tradit na tina dri maisa. Dat e beji na troe watrana grom beji maisa.
3: Ano aisa?
4: No. Troe watrana grom beji maisa, troe watrana grom beji maisa. Mama no mando, goro no madi meji mi wanu. Ine troe watra beji aisa.
3: Ook toen je wat doen als een vieze leven?
4: No, na maïsa je troe wat raad je na gromma. Want ik moest kare me, want je wat tramma dape. Tok, amaf de kondre. De figo troe wat raad je go kara madati, dan a dede je kari.
3: Ma faya kwa madate nending. Maar vies heb je dat hier nog om elkaar
4: voor te kijken? Nee, nee, karamma dat nee.
3: Oké, want ando de van
4: Udo. Nee, ando de van Udo, no karamma, want luku tras ma kan go gebruik als aan verkeerd.
3: Oké. Libi.
4: Ja, puatramma, ja, busimma, ja, bi gromma, maar ja, bi ma fude de kondre tu. Sramani kondre. Sramani na dede kondre.
3: Maar dat hier nog kari.
4: Nog karamma dat hier.
3: Pardon, te vertrouwen was je karamaisa. Maisa.
4: Maisa.
3: Maisa.
4: Luku bijvoorbeeld, jompo even teo play jou, da jou na cabra.
3: Jou aan ook omati.
4: No, jou, hey. No, jou na cabra. Oh jou, jou komotas ramane, faisha tekenteng. Jou komotas ramane, oh jou, jou komotas ramane, faisha tekenteng. Jou komotas ramane. Ya mai singi oya oya we ya we na gado amai kariara oya we ya ukomotas ramane faisha tekenteng ya ukomotas ramane des sramani kondre na het reik der doden en amang moto in het reik der doden ekon tok daarom tamai te asingi dis esingi. De alama egi aladen dede want op het moment dat we ouder. Iedereen staat op. Suma weer een hoofddeksel. Moest poeren. Zullen we niet play by play voor si. Dat singi dis e singi da. Amang mota dofo meestal. A yok mota dofe ko. Of no zo wama shita ka yaw sambarja. Ano wa sumar sananagesi. Dat da singi singi. Da alamang e opok napu. Le speci bende.
3: Oké, okay, en Aladdin weet hij dat is de entiteit, dat hij naar Sanisa komt. Tek unu jaso.
4: Look no, wat of de Sani, de Hergrontapu. Wat of San de Hergrontapu, maar alleen de Nef, de Nenchenchi.
3: Exempel.
4: Pawinti, de Hergrontapu.
3: Let's have a car jaso afodu, no?
4: Afodu.
3: Afodu.
4: Ja, hier grondtapu alama abe wetma aben yampanis aben kuli aben karma cargo
3: amandat na
4: hier grondtapu amandat de
3: maar de jawan tranen zeker
4: de man trama karama wodu tok
3: dus wetak fodu de
4: wetak fodu tok trama karama papa de maina benelan karen papa. Tramakarama papa wenti, tramakarama papa gadu, tok. So in trakondre i abwalo trasot nesa de mai karama.
3: Mana asem.
4: Mana asem. Desi apsansang na asem. Wispigo yogo mita sandati.
3: Ma aneng o different.
4: Aneng o different. Ma inogomiti bay forbid tak yogo Afrika de yogo mitwa inji wa inji dape. Smakis inji. Nee, dat nasranang inoga Afrika de go mit tak mas makis kuli omdat ala de yorka dat komoksi en de my plan to en asane kon noita mai tak kuli ta yorka dat kiza mama ita candy ya man amai dance more wan la kuli serefi ma ano unu wade gona den jara ke pamang wan mi aptaka nga demanda tu te in den jara ke pamang we de maf une kis 22 de ampanise kis 22 de maf we kis kaiman de mai kis kaiman tu we kis tigri de mai kis tigri tu de unistan tu top walo san sa we kisi matei no go moksi na nga demang de bari kentak e na yu wang de we kapanga uru de unistan abentu de ampanis abentu
0: kapanga uru
4: kapaura a uru ne go ma kapama
0: de streka fu
4: ia fu streka fu kapu
0: dat no man ka kapya
4: ia streka taki on taki gono suti
0: oh
4: ia ma no te streka de bari kentak dan so mai gebruik de standaard fu ogrito go brokos ma oso go suku trobi da au yo dede
0: Yeah.
4: Want asan na want deken fu puriu na tedens
0: tedei da problem
4: tedei problem
0: mano fu go du trasma ogri wanta te no. Go furu na ogriego du
4: na ogriego du na let somang amai bari kontak mi abdrai baka da mi kawaka olat olat mi wani mi kan go aber pe olat mi wani inaf abdrai baka yep sa ko un al tete on tete na de aber pe ma te i pota drai baka da trobiego sukanga de yorka da petok taka devi me kra panga ye drai baka i ne ki boroko i sabi bei formel sandere in tema werbo pal de san godape na problem i gas sur dati of i gas go to of sanga sandere in na o play den dape
0: oh no
4: i ka kis mama problem ya da
0: tak wel
4: ya man a fostruia na frahal di
0: ya takami
4: we aksi wa lo man san go drai en deta dra pa sandere no me grap ya wan mada pe de karawara ma
0: awan busi ya
4: iya ay ko siri bang asomang ko siri bang asomang
0: dat late ye ye tokay
4: ere dat moro fur na te ino ane gangati ye suaki ara want duku pa winti demang dana wintu de te de mai tak ampuku eko break umas ma ma eko break mas ma tu ja, maar meeste dokter Anders Fasan dat hij tapa gebied voor seks na pawinti.
0: Dat ook voor de poor apukunen.
4: Daarom mek ik ampukusingi tak berati den takami, futati den takami, masontena li. Alla de engel bedwa san tok de gevalle engel de my gwa fro. If you lees buku yoshi de san des het is niets is nieuw. Tok. Des yang ai frowe don't abedi e shafrowe me kwa losandra pe e berikan tak sepsa.
0: Ya tuela was me ho pero ke
4: mai. Mai absons ma oktu eli oktu ji de winti wat asma wa duesa ni da e tak na aisa. Tok of na pa winti. E yoku.
0: Asma be los tu.
4: Asma be esan sa wa du e duesa ni. Isap trans mai tak yo tak nei mine duasan dat wa ta obio mandi. Tok. Is my yoku. Ano altijd obia e mui in bepaalde sani. Obia ne mui sumar.
0: Wawa tu aksi ja zo. Toch weer de vraag. Wat betekent het als de koe steeds in je slaap achter je rent? Speciaal voor Sako deze vraag als magpot expliciet. Sanning.
4: Jere, meestal kou in sani. Mijn poedrentjes maar, omdat we algemeen zijn. Meestal kou na Yorka.
0: Yorka?
4: Ja, meestal kou bovien kang. Meestal teiko na Yorka. Maar dan meestal, a Yorka wan kisasma, a chowan boskopu kong, of kandasma, en yank ano sap, asap bumbu anom nyameng. Te nyameng da kou kong bukete neti to.
0: Sorry, taki. Hey, kaba, lip mi lefam. Okay. Wat er aan je wakker? Dat na Nella promes. Een vraag. Ik heb een dochter van 8 jaar verloren. Maar soms komt ze in mijn droom. Wat wil dat zeggen? Ze zal het wel, dankjewel. Hij komt dat je kon zo reeds
4: reven. Ja, dat wan taki wan san detok. Mi denki mino lop kars maneng, ma de san dati akande kamanatori, igrabo, kande afasfa afskei teki of afasfas ma. Gwe anu gwe na huwun, dat is mam onderzoeken tok. Doku denka ga wan kamerbas, mine go karneng, denka ga wan kamerbas, meka kamerbas onderzoek asane. Isa wan anu alasane, na dati, mogi wan tori mi brada, anu wan grap tori, anu wan ernstok tori, mi de dat Den Haag na Holland, dan mep sa, tok, mi uptak desma dati arki, dan mep sa, go na lok tu na wan dama drape, mi belo share drape, da ala liste mep sa, voor altijd 6 uur 10, dat mij jere wan kree voor een chimboy steng mij kree en steeds a kree kom oor ferie gime dan mi aksas ma mi no kareneng ma mi aksen tak jere fawa kayongo en mef sa dape da sobra risos ma da das ma tak ai me jere santu solis mis che grote mef sa drape mi tak o tak oké. Als hem net die, dan met don, dan met si wap chin boy, wawet boy, gratuweri, dan mang napu, dan mang ekri. Dan ken je mang tak yong, fawa kan ga yong, dan mang kanti don, ina kamera pemesa, dan tak o, na doi wan don, iwa reus, dan mang seke ede.
0: Feta kam, Nederlands of Sranatong?
4: Temitak ang amang. Amang ne kontak yung tak piki mitak ay o sa may seke ede jimi.
0: Ya, man, yu etak ang amang sa Nederlands.
4: Nengen na metak ang amang.
0: Da yung ase, abeta yung ase fustay.
4: Ya, may seke ede. Dang, mitek asma, asma kantak ef me yoku, minokare ne makantak ef me yoku, dam ten tak yapi sharpun si jawet katung. Datak ay dam tak tamaratik mo tawuro ko chawan batra drangkong nga so atak mi aba uso madrami na binam takabong da chara drangkong dam ten tak arki olati jaso berpe etapuan mi ere berpe jay suroto as matak ayudisi de mata portag ba mitakabong mitak mar wachara yung ugore shara. That's what as what tak motherfucker we meet no span dogo do brada cross agron one brada of me among anoti de moro brada hari tait meter ama be sor mi wasani tak yo mo tak ama be de mister fasanda no da ma sor mi tak lukun de sot sanda dati kanu dan brada magron fokta drang mi du misani isabi dam tayatori ole kwang tai tam aksa dama tak yep mi ope da tak maye kare talin op teletok mi tak no yep mi apista ori awalus mi tak no ori tang uk jare go na waji da wan poti na cover bag mi tak no upota bakasi na bakas turu do rego na uster bakara fores drape do pota mo fodoro isab dadeng aport isisani aha to takangen utakanga edemaf fajari a edemaf berpe utakuno sab sumana maja sumana a edemaf suasa mau beja ma meka ma on fangamang meka ma chare efi shifa aduku opopsa minde desani egwe asma walomi tak noi nom long napu gwe sabi ano anana storme tegi apista gwe talanga wan fruity fruity wii mi tak ay deteken kugwe
0: uji
4: iya man nooit moro no wan kree no wan sani
0: the sunny dead between hemel nga agrotapudi soms uno sabete
4: brada mo gi wan tori wan das mao den taka akrapa may meki wan family dede une karaneng mamo kar asma well sam kantaki if sakele ornete dreifen tak en bende mi bende bonito Dumfries bende ornete en nek bende nga a frozen dede e masera da ornete te mi sako komple a pinti wo potasma a blaka dugo dape walo pokuman kolater de mai gatori mana later a eerste san de manoshi. Dan bon tok nap so anga blaka fraga. Dan menaka pinti. Apiste minaki minaki minaki dan fiertak san no tambung.
0: Tot redma.
4: No, no, naka adasan dat ya. No, no, no, no, no.
0: Okay.
4: Tau naki, dam opom ay dam lukulok tu. Dan, ona ete tak saya luku dat tak, ah, na wan ting fudu dam tak no, na wan opete. Dat tak sa ko alte ti dan a komedi yongu. Plea droen re, mitak, ona ete na wan opete, mitak luku mosori re, o kong. Dam naki tok, dam antrai dam ay freye kong. Da ona ete anga de tro, mitak utang napu, unom frede. Ik liep met akong. Onder de taxa kon ik me krap door karamam, karamam, bababla, met dat bordo in horat, afraga, strak gonen tapu, ablak afraga. Da kon da friga tapado, fofas masambe, du esani, isabi, blam, pistakre, sandera brada. Da mite, onder de tak, onder de, lukuno. Asmagwe, mafio fio de. Fio fio de na familie era. Onete taxa ko li bitori era. Da dede onete taxa ko da te adede ekong tok da im naka pinti baka mitak okay atak da mo meldi ta dede de crossbe da ay wakai tami.
0: Tuma onete.
4: Onete do ifan tak da wakai kong da yere no. Sa ko mitak inaf tak next ada starts only. Yere, faidu sa basandi si mitak nos pa mo tegi later. Yere, sa ko fan afti de mine kari no atrafas mo rayor ka mo kari.
0: En welke ka bende?
4: Da pa bende. Da pe a bende. Da da mai kong. Dis mo karne want me de man ka tak ef na yoku. Da man kong na prasi. Da udusani da man waka ala de mambe de ansholo usanda sabaku ala mambe da pe apis di sametaki ome man telma westfa en ome sot biji biji en loba anus ma leke bo waserfa de kardes refi da wan kelben da pe akrepsi ama sambe abaleide da de mo tapa a oso dan mita ya mame kama wakti me ku play a drong boholek tapasari ama takana te yuru gue badam kar klaibert fusangara fu mita klabo kons dam se dam te ama so in play so in play da the rest i kalib gimme yon akrepsi efi be shamas ki infa mas chim bigi ene is ama kis wansa na mai long kama nga klaibert tak mita klaibert no opo no opo sdong sdong inom frede Klaibert te play dan me play a pista doro pem de dan nakwa pisa pinti jen a boroko kindi so grik ale mo fe puru bade a me play ange ede Klaibert dry luku me Klaibert dap dom waka go dam te de ma tak luku de ma jayere
0: e tak
4: luku luku dape adat na dati adat na dati ma tak yongo ma fai du sabasan yongo me tak no spang desan dat ino ka source ma tok om dat abun sei
0: Abe ogrisei.
4: Abe ogrisei.
0: Tok. Okay, ma we tak fa bunsei.
4: We tak fa bunsei.
0: Okay.
4: Ma da te waka paralel yara. Want sang, want yere no. If waman, if yabisma sa e wasem ching, tok fa gole raskoro yara fa ontou. Dato yara fa ontou. Dap chida te ufer ala yari. Ma da den trap chins enane leles. Ma da den

0: En die tijden zijn niet aan ras gebonden. Dat true. Dat weet je nog de lange ras. Ja toch?
1: Nee, aan de lange ras.
0: Oké, okay, dat is wel. Thomas schreef aan die scoblezing. Werner Halter schreef. Moeder Ando, Henry Karom. Ingi no ab, Ingi no bending. Gerard Ozen wilde de fire. Er is wel een verschil van die vuurwapens hoor. Je hebt kiri voodoo en gewone voodoo. Dus na Astrika volgens mij wat je bedoel.
1: Oh ja, kiri voodoo, dan gewoon, isabi, dan dat ik kan komen rodipi, ja, kiri voodoo maar fai kiri, akira faya, aberi, atroali ba kap kapu, top. Dan we gaan tapen trasani, maar voodoo, serifi te otak. Pawinti sani dana Moses. Da madat na wonder matap ala dresi a staffa mananga asneki de.
0: Asneki, yeah.
1: Ala recep ade. Na de na walo dresi srefi. Top.
0: Ano so, dus ano so umar.
1: Ano so umar. Daron wa dei, mi wantak na nga walo, ma wantu walo sani esani, te otak Jesus, otak ator dat walisi, dan Jesus na walibisma, mana sansan shubeng. Talk. Des mana di de manga Afrika, de mango skrifi, de mango bronde, bukuf de manda pe de mansan, da ges lek Jesus, na lek follow my tak, na wet mansani, ma de man teken, unusani, da de man mok senanga trasan juno, des da ta mai sere, da yeshi na misan ja, da daarom mek des maf unu alof de bebribi. Talk. Omdat Jezus, if go look up Jezus, moet look up a verhaal vinden plaats. Maar dat je mij kon tegen dat na december en dat is aan dat die. No. Walosan de man change. En de mij tang change. Na lek bijvoorbeeld de man vring was aan kon gewoon in a eter en dat trama graben. Tak inom tak nengere.
0: Ja, inom tak nengere.
1: Inom tak nengere. Den change ala de singing. Want die no tak nengere moro. Na wan zetten, die no tak katibo nengere moro. Daar heerst slavernij zijn en dede gwe.
0: Maar wat zou ik wel lezen?
1: Ja.
0: Oké, kom lees maar over. Forster Malon, het aki. Jammer dat de oudere generatie die weet hebben van cultuur, Sani, dit niet doorgeven aan kinderen. Maar daarmee zijn we bezig met het programma. Dus, hè? Ja, toch? We praten Sabi, dan kan niet doen, Abi. Dan gaan deze man die van Noudou voor Aartje, die one Aartje komt daar en zo. Oh, wat met dat ja, zo klopt je bos bivak als dat zij bij vertellen. Voor EAO.
1: Ja.
0: Daarom apuku na bijna altijd pa winti bakamang. Dat na Erik Lisa de taki.
1: Even, waloma etaka san dati, ala de man na tap de srefi de tuma dat na tu san mi betake jawalesi. Ampuku gadu, pa winti gadu, de man na tu houde tap de srefi. Tok? Na tap de schrift, maar zeiden de maïtaki, omdat na lek van tomati de, en de awaman e gebruika tramang, taki om tak, ey, na juere takayu, isabi. Maar asan van mama dati, slout zo take na sens ina hof fu eden.
0: Dus eigenlijk, de tori zou we taki na cultuur ufasi, ab te maken na nga fu tori se comfort in a Bijbel.
1: In a Bijbel tori we taki. Na Bijbel tori we taki en de Heilige Geest daalde op hem neder. Tok kotek pinkster no. Die san kis den disipel. En zij spraken in tongen.
0: Na winti te kis.
1: Na winti kis de man.
0: Ja, maar de man het ook niet aan dat, ja.
1: De man no tegi u. Tok, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den vader dan door mij. Tok, da kouluku sumana man dat. Wat ama dat na tap kabra. Deze rama, miwan brocho, miwan mande, kumanta miya, miwan brocho, miwan mande, ma manda mande.
0: Nasem dus.
1: Nasem. Amantak mande moro mi.
0: Ja.
1: Manda tap mi.
0: Na anana no?
1: Ja. Dus na jou kumanti tak so tok. Da ko luku pede mandat ek moto. Want a mandat da na lein fu Sofia Bada, da ko toets asansan betak tak ef werkelijk de mana na Yorka. Dan was de takru yorka dat na Sofia Bada. De arkama taka amana yorka. Ano metaki. Sofia Bada mi gado mi masra suma picho. Yeah. Sofia Bada mi gado mi masra suma picho. Jisri yorka. And my car

0: nenen jisri orka migado mi masra suma piche ye sofia badami migado mi masra suma picho brarbo yorka amai terala denen sumanen amanda ti ne play
1: ola wade brudu mi yere no
0: ya to ama anamanda ti wang mama dat na Mr. Faman na ma kick en walos matak na te misi ano tama dat wan sori tak na en da peda tamai kong dan na direct brudu
1: ya dat mi yere ya
0: na direct brudu ano agers brudu na brudu ya bari kanas mari so dede tasaka brudu no demoro bo halfe faman na ama fa fro na misa misi da kan de yap sos ma e fluye e libilanga het zijn man of mans mas refiere huh? Hij meki brudu je libilanga je go plasje je plasje brudu
1: ja oké cool en voor die konvalius taki kan die pavinti of die fodu zorgen voor armoede of vroegtijdige dood en wat kan hier tegen gedaan worden dat na hun vrije actie hè? If you know one picky enough picky hè?
0: No, so sal me no picky
1: oké sabi de di un no sabi ete ma koni de di un musleri dat na ama fi Gerald Oosterhof
0: ja ja me chalein
1: Gerald Zeta soms willen wij zien voordat wij geloven sinabribi dus
0: ja.
1: Ik geloof liever voordat ik zie omdat de ervaring die iemand doorstaat om te geloven een hel van een ervaring kan zijn
0: ja maar komandi taki temi je neem me briba temi fosi dame bribi maar den bije wij zie dat atraman tak baka taki agona sani. Tok de ste pikis ching asan so langa pikis ching piki fu asan e no go
1: la de me kare e bet matone meta intuitsi
0: ya ma tak agona sani matra ma tak mi wan shi fosi
1: okay Heidi Starke etaki accident wat is opete en welke wint is Sofia Bada dat die leg uit ik baf Sofia Bada je moet het niet letterlijk nemen opete is een commandi atro opete na wan komanti
0: opete na self de ina san fu i auto anga desa ala de manda ti na tap kabra
1: oh okay
0: and asan dat wat taken one day want ala de mai tak profe sana wan profe sana wan yorka sana wan kabra
1: na I think da asma de le ton
0: no ano ala mai tron profe ano ala mai tron kabra tu
1: wanta ka tor wandi
0: wanta ke wandi wanta tondis ator disi mi wanda ti wan des ma des no stus ma we no de kwam brada uit bijvoorbeeld me karwa san ko era brada urwinche isabi wan pasan de nasani e grabu tok dan desan a process tok wat wala mala e for just tesodor wetak sarji
1: ja salig toch
0: ja ma ano true.
1: Ja,
0: als man verklaart zalig, hij of zij moet zalig verklaard worden voor zijn kantak saardje.
1: Maar dan je verklaart zalig dan?
0: In om te weten gewoon zomaar saardje met man.
1: Oh ja, dat weet ik vaak, ja.
0: Nee.
1: Saardje met je brouwen, saardje
0: met nee, a man of saardje. Saardje na taal worden zalig verklaard, dus hoe neer verklaart als man voor zalig.
1: Artea Louise Kaartman taki, Henk Sakko? Mi brada, mooie bijdrage. Oké.
0: Okay,
1: hij doet het met alle liefde hoor. Trouwens, je merkt ook hoe hij het overbrengt. Lilian Nede, taki. Je slaapt en een rilling net of iets uit je lichaam verdwijnt vanuit je benen. Nou, Safi van meer. En je schrikt ook. Dat kan niet naar als aan
0: het Natori toch?
1: Ja, ai.
0: Natori.
1: Welke wint is een tonne, no? Kan het? Dat na de ja. Tanka en actie dat is. Isabe?
0: Ja. Ja, misabe. Maar de man play de wint dat hij makkelijk moro.
1: Waarom niet? Maar zijn namen tonne?
0: Nou. Van misabe en red. Dan de transmassabe en trafasi. Maar nou een cabra soto. Ai, maar de man. Ja, want tell me my tak itone dat want tak I achterlijk talk. Maar in Aksan die zit tamatone, ik kan de boom voor versanere. Na le ka secret patou vin titok.
1: Dat de tu.
0: Dat de tu ya. Als mij kon geven van secret patou. Ekte, ekte. If you want she de winti dati, im go lukute de mai play jarake pang.
1: No.
0: Ia man, de meeste winti zei konfor na jarake pang. E konfor na unu tu. Zei kon na unu e kon na de man.
1: Maar dan een verschil je bedoel?
0: Tego tak ang ademan de sitak na kandid ay katra fasi wel mana asem. Okay. Okay. Lekfa unu abdo de fra ereng ji yor kanyang asani dema abeng tu.
1: Ja.
0: Dema abeng.
1: Okay. Melzan ni horat taki, maar als we zo een geweldige kennis hebben van de mysterieuze krachten van de Winties, hoe komt het dat de slavernij zo lang heeft geduurd? Waarom zijn de krachten niet gebruikt om de slavenmeesters om zeep te helpen? Waarom was er überhaupt slavernij mogelijk? Ja, dat is een vraag waarop we ook geen antwoord kunnen.
0: Nee, mijn apika, brada.
1: Oké, oké, ga je gang.
0: Mooi, met dat ik ben aan de unuwaan apsani. En sa unu ne do, tok, unu bo studeer de sanfunu. Maar de mij bo studeeri, lukute no. De mij kon dat de mij kon script boeken aan mijn actie tak jongen tak. Maar faya me kan uviri dat voek oru kan kapamang. Dat we lafu aan mij kan wan sigara of san. Ete ama tak al na uviri di sim tekiere.
1: Dus je jaman koni.
0: Je jaman koni van mam katiboy sondrof isabi. En im luku na wan lof de man. Blaka man be oru kan ga de man tu. En kat slavernij nog motol tak jongen tak na wet matcha slavernij kon. Slavernij ben dekba. Maar alleen als het team van akonde, maar altijd slavernij ben dekba. Om go onderzoek te weten dat ze niet van slavernij. Want waarom is er Rusref in tok? En we zijn Rusref ten nu.
1: Oké. Okay. En dan Margarito, links taki. Dan is het weilen als je geen zalig zadje maakt.
0: Weilen. Oh, weilen. Oh. Weilen ade.
1: Oké. Okay.
0: Als maar die zes toeka, oh. En Archibong.
1: Oké, okay, dus Anosadi.
0: Anosale.
1: Maar Weilen.
0: Nou, Weilen.
1: Oké. Okay. Vraag je. Ik heb nooit Winti gehad, maar als ik ergens ben, krijg ik rillingen als ik die echte Ajida drone hoor. Ik ga gelijk weg. Wat is dat?
0: Nou, Winti, ik zie. Dus ik denk, zoals mij denk, dat ik maar ho, ho, ho, of hu, hu, hu, dat Winti, ik zie. No. A Winti kan kiezen gewoon je tak die angasma. Maar je viert tak een met de trafasie, jongen.
1: Dat na Roel Hes die koningsbloemen afzing.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Hes de Jere. Kunt u vertellen over Bonjaku, dat na de Lise?
0: Bonwaku.
1: Leticia Limon afzing.
0: Dan na Sansa we tak ik bat ook Ches Ches Winti.
1: Na Endape.
0: Na Endape Bonwaku. Bonwa Jimmy Yanifer. Bonwa Jimmy Yanifer, sama-sama Bonwa ku Jimmy Yanifer. Maar mandati, amang, de mij tak am jama Yanifer, omdat zij de, amandat eigenlijk nama las watra e dring ito.
1: Kes Winti.
0: Iya. En ta dring ama lasi, of je jama lasi da e leken tok, da e drungu, of chen watra e jeng. Yeah. Maar if e jeng, akan beti e relekte wan ches ches e betisma.
1: E fa Winti te kasma.
0: Ano, ak, in isabi ne want dem sere dem bijis man obe duen. Om dat son sma, ego play kisasan. Want tru opete kis wan sma. Want tru opete kis wan sma. Da wan sma da panga wan wish soro. Wan dito soro. Mm-hmm. Ego chope in na soro ere. Hmm? Iya, soja san puru ina soro. If wa ugridi na soro e potemo fo so igen puru brada nga yeri stof takul brudu ano ana story brada
1: nasa viti dat tof
0: iya man so igen puru so my play tak ago so igisan opete nyankra nyankra sosoro do sosoro kama embu abu afe huh? Ama e potemo fo tok na soro tingi soro
1: dus amang asma di kis
0: anasma kis asa aviti kiseng
1: la aviti charengo
0: charengo langa langa
1: go do avro ko la
0: iya isa black fathers ma be abden bimba fosi
1: ya
0: takan da wawisani tok brada uno taki want asano jesa komedi wesa mar sumano sabi no sabi ma wandit mishi brada we plague ba opete kwasi sans merso. Atini, atini, konyanyande. Asma dry so afalon fes asma bam. Afro don so apote mofo na a bigi futu. Tok. E hari brada taspit so vup, a blaka. Afro. Sa a soro de nefute. Ba mi gado, mi gado mi ate tantiri.
1: Ma kombetre?
0: Kombetre. Kombetre. Kombetre brada. A pista usma sa san kis kisen serefi. Wa yung upchi man. Wa yung umeshe, moi meshe man. Asma sheng.
1: Dada duso ansani.
0: Iya toka asma weren bu mung cross dar. So lis winti no buere. No, no, no. Winti kangi bunche yong.
1: Ma data no che no avro kwa sma kisif du.
0: No ma Edwin na winti kangi bunche yong wali swa yarte mi besu kwanda mo yong da mis dondra pa meller kondra Libanon we hinwa broko wa Jeffrey with me. Mhm. Yong. Don san kiss me yong go play drone. De mai kiss de mai play kanta sida de mai suku me yong de mai suku menis de mai sing wa sing yong.
1: Bo po gwe.
0: Te sa batenda de bete bete wa me ta kik mota Holland ik falok tok. Noi ta tenda mi bega Holland tete. If you hear me, Netherlands. Me bri close ref non falok so. Tu ni is wasan kiss me na kaye grasi na waji da broko.
1: Fugo go.
0: Upo go drapi. De mai wait me face ni manga pemba drape tai. Tai mede. Mi play drum a pistem kiss me refap chin gue. Dei wante mi taka winti bum.
1: Ay oy, se kogo ipo moro para. Forster Malon. Is het normaal als je dagen achter elkaar over je overleden familie, dus je moeder droomt? Zet daar een boodschap in.
0: Je moet onderzoeken, sade.
1: Hendrik Achterberg, no? Actief even kan herhalen op de historie van het plaatsen van bloed aan Sofia Badatori.
0: Asan van Sofia Bada. Asingi amai bedoel?
1: Nee, dus, pardon, ze zeiden, afijn de contact was, maar vloeien.
0: Ia na ma fatu tok.
1: Oh, dat ook.
0: Na ma awinti dat na so adekba. Na so entantang. Tok. Ma if you make foto lang en. Dan akan bestrafi tok. Dat kan de ihe libi lang aye fluye. Isaba kan make dat ilasi bar moeder. Ia mang.
1: Okay.
0: Amandat ak out dusan anga yule kumas mama. Ukanga mas ma amas ma akan make kiss ambeya.
1: Okay. Apo, Christus Ricardo, Christus Saki. Sako, awatra tone, na a kaiman tok, nanga a go to kron tapeng ede, nanga a ingi, nanga a venu tapeng baka. Tone na watra kumanti to? Ame, na aksi same aksi ere.
0: Brada, ano alasan bumf piki, des alanyang bumf nyang, ma alasan alataki no bumf taki. Isabi, mi wan seribi, gewoon veilig, we go peto mango.
1: Oké. Dus dat je verstaan. Alain ja boef ja, maar alatani no boef taki ser. Zeker niet te we takken met heer grondapuye.
0: Jere.
1: Ja, ja.
0: Zo san na chibri in chibre.
1: Ja, ja, ja, ja. Oké, kon. Net al wanneer het zo complimenten. Maar ik wil vragen naar Azani. Nou, was voor. Werner haalde zich slavernij was voorspeld. En omdat we onze rug gekeerd hadden voor onze goden. En na honderden jaren verloochenen we onszelf nog steeds.
0: Ja.
1: We schelden Afrikanen uit. We schelden Winti uit. Ja. We hemelen andere volken op. Ja. En al dat soort handelingen.
0: Ja.
1: Dus. We hebben niet geleerd en willen ook niet leren. En ja. Zolang we zo doorgaan, zullen we niet genieten van geen van de ontwikkelingen in Suriname.
0: Zo ade.
1: Ja, zo ade nog.
0: Zo ade, brada. Nasan zo betak ik ba. En daarom heb ik... if we want echte vrede onder ons, we moeten onderzoeken wat losan zijn, wat doen we ons refi. Toch? Dan we zijn niet meer betaald. Want toen hangen we elkaar niet op konta. Even attende. Even attende. Dan we konta patroon.
1: We konta pe. We normaal lukken de apps. Kom ik zo'n app die zet aki. Goedemiddag. Goed net. Dat is nog belangrijk. Is het mogelijk dat iemand in Oké. Goedemiddag, is het mogelijk dat iemand in zijn slaap wiet kan krijgen?
0: Ja. Huh? Vooral in Nisribi.
1: Oh.
0: Ik denk alle rust ook. Dat mij kon.
1: Oké, wat mij kon door. Hij droomde dat iemand op hem met een vuurwapen op hem ging op hem schoten. Dus ging schieten, schoten dus. En het is gekomen en niemand kon hem bedaren. Iemand is toen gekomen om hem te helpen. Dat is de vraag voor Sako, dus dat kan. Dus in het drinken, man.
0: Akka, ja. Akka, maar dan, waye, drapaye, zo, rasmatak, ade. In afgo was hij voor de zand dat hij van je dan hij. Ade. Maar dat je, dat is maar het doen aan zijn. Zij je een wenken tak aan hem moest doen. Luk wel eens maar het een jang in gewoon werd pretty. Toch, soms in hem jij niet, soms maar naar krabassie jang. In hem jij gras pretty.
1: Maar waarvan je dus hebt dat hij dan?
0: Je kiest een wenk, maar soms weer weinig her, oesrefi. Soms maar naar plastic pretty in jang of krabassie. Want soms maar zo lang, ik begin hoor een gras pretty, je ziet dat een mistje beefy.
1: Oh,
0: ano alas ma edringin alas od grasi.
1: Okay.
0: Dan af des tak sopi so langa i ora man de yo den kas ma do is ma no do in next. So langa ye fir tak mi ora so langa me or grasi mi ane anasi of this of that. Da mu chet ni dun.
1: Okay. Abo. Tan na aleng.
0: Ai.
1: Okay.
0: Abo sur fa na nai community.
1: Sako.
0: Ya brada.
1: To ela singe play fusa di ma es ko yeah. Mina singe man mi doro. Dat je legt me ons aan uit.
0: Ja.
1: Zijn dat eigenlijk een diepe betekenis voor een zingedisi?
0: Ja, een zingedisi na kouna libaas aan disipsa. Dus wang, ano, alle mensen, zo man dat man pot en voet uja. Nooit meer aan man go in het slaver, nee. A wang pot aan man pot en voet uja, san kisa man. No aan man, no man, do aan man next. A mai koiri no aan man, go next. Da let zo iba wang af de man disi, da man da kouna. Da mai koiri tapasani da gara mai feri e karama sen karama sen karaman dan ama go one day asan dena matapu ma gara mano saptak na san dena matapu na mate ya mataki moi ma disen karmi midoro kwa kumina singi man wa singi mana wataki man midoro continue mata mata continue ana. Dus na problema san dekba. Da grama tega matak teg de matak ei vipa mang. Ma dem baya di sap sumana mang. Tok wa grama bo sap tak pama di sik moteko waka jasu kun. Na mate matak arki grama lima mang. Lima mang meka ma defe kun. Grama fen tak yong vipa mang. Da matak yong tak ef baya if grandma tak inform me basha they for me if you know for me amanga ya namang teke tamale vipi wanta tamaleng namataki akote tamale fu for me akote tamale fu for me ade jimina pichin boy fu for me da de pista mate grandma tak vip me ma vip ma wo grandma body.
1: Oh, dat grama is hier aan slag.
0: Ja. Ama wibaka grama uma e bari. Ama wibaka. Grama boye bari. A wipi. Grama uma fadon dede. Ama wibaka grama boy fadon dede na mantaki ongo. Da grama shitak. That is this on me. Am grama dat benen. Grama murenga. Na man jompo in wang kruyara. E gwena. I say that na man barja man na kwaku na man barja man taki de tramataki woyere wambara parali bajenjen woyere wambara parali bajenjen masra mirenge gona para jenjen woyere wambara parali bajenjen aparamo fo jenjen parali bajenjen. Dat na tori ara.
1: Oh, dis ma es vertalen mo in mo mooi.
0: Ja man, na la ja. Okay. Dis na grama dati gue drape isabi so de muren con gua para Bergendal de so presidati.
1: Oh, dis na berf muren.
0: Ja tok.
1: Na stofi bere.
0: Na de so man na grama nende ma abi. A plantage eigenaar neng dat de ma betja.
1: Oké, okay. Stoffi, dat was bij jou.
0: Ama sabi me jama tori, ama dasrana no no. Stoffi teka odo yara, mi konde leru nu alsnog. Ja, mi konde leru na chat, isabi toka mang, esan ma usab me da studio no no. Ja, ja, ook toen de brada mine tak next, bete bejef tak mi be, mino be fi so sweetie tide, omdat wan guru fmi, ama gue, ja. Ik heb een wakkerfessie. Nou, brother Weert.
1: Oh.
0: Hij is de meester van mij.
1: Oké, oké, oké.
0: Ja, ja. Maar we kunnen dat geen zak van wakker eten. Ja.
1: Oké, maar goed. Want differentie dan, strakko. Ik van de hem leg uit te gaan naar de, maar ik van de hem leg uit ook toe te gaan de en van de. A differentie dan met meerdere facts, met dat die foto nengere, boos nengere, marong, dan dis nengere. Zijn dat, ik van de te mensen, a differentie. Zijn dat differentie en ik van de, of zijn er dan mij takken?
0: Arke. Ano de.
1: Ano de.
0: Ano de. Die de man konja, doe konja, top. Dan ook moet je different pressie in Afrika kon. Maar zo'n pressie na brada ma, alles ma de ma tek tjako, her familie. Dus kouta gesend de ma tjako. Oké. Okay. Maar die de ma iloa, die de ma iloe, dan trama offer, tak mi et teki, want de ma zap tak ef de ma gwe. Ten nou te skoutu isroto, ef de ma loe, ama sa tabaka kade, yonga mesan de lesa ekisi. Dus dat de moment sandbel you san tabaka mama body kan tak hey make me ma of me brother of me mati make amanda that gue maar de man best loit over inkomst tak dan later dan so of het afeti maar verraad vind de plaats go lees de traktaat tok de go look boon tak yon so asan begin contact yon tak hey no take is amang. De in Juamanda weji nyang isabi na waf desani tok tramang ferat man dor tak elera matak moleru fon beji tok awanyu beji masra jaude non dra kan country bon trail dat adesma yere pa mande tok des so amande en bijvoorbeeld kuluku momentemi is de taxa komishi tak inen kona stambon fo overton. Me tak, eh? Me no sabi. Aman tak ayim go ondersuke, me tak abon. Maar, luku bijvoorbeeld moteki, motek para, da motek bakabusi. If one pengel buy na para, da a pengel san buy, dok, dan a pengel dat hij de smasang moto uit a pengel dat ap aandeel drape. Maar ano ala pengel abi? Da ano ala pengel af para want pengel de man moet a kouna.
1: O pengel da kouna tu?
0: Pengel da kouna tu. Na bakas lafer nei walo man kontek neng. Ma de man be ap traneng dus walo man no sabe ne moro dus a prati dat bigi. Kan de mina ngayu na wa de nyan fay nengre na mim abe mo sene yi baka na a eikenar drape be de yan odisot sani da di de man lowe de man kade sef nyan fay nengre ma de man akou na en de man itak yon yu na nga de man ana wan wan chuta baka mi ben de na maron de itapu anang a boto wan boto mi te de man tak man de if yu na amandati. Dan dat u amaklek fufen tak suma u ef u want ef mina fa plantage dat da kan tak u kan de amatak no. U tabaka tok migwe. U tabaka dus mangaya no wamoro. Dus isi aparati funu. Aparati moro dipi leksang ade. So dati di u opa federatsi sa wengade na voorzitter no.
1: Fa federatsi dat nembaka.
0: Federatie voor Afrikaanse Ranamang. Tok. Dan. U ben wan dat jongen. Fu suku den fuka. Sang. Echau kawang. Want te de mai taki. Wallo man de man tek mee. insani instamma. Fawa kan nga kojo mentor 1%. Sambe de let jana in de buurt fu oser. Let dape de mandat no teken verdrag. Foto na so, foto ben ching. Dus foto nengre ne besta.
2: Wat zei je met dat foto nengre ne?
0: Arki na te de man wan sani. En na de man isabi bijvoorbeeld. Na leksam de takasan voor Nederland. De man be ka foto. Dat ta man tawan tu de a foto ta man. Gwe drapa tap se da. Mai plek falek ji de man. Weer mooi su. Isabi tok de man takama. Is na foto man. Isabi lek fo be takap tata man jara. Tata man isabi man jara. Mai draai. So de word to dat hij kon de tak foto man tok. Maar de meeste man na kona amang moto. De meeste slaaf moto na kona. Boyti de man fu koroni. Isabi de meeste de tramang na kona de man moto de man panyagwe. Tok. Dus wala na wang. Mm-hmm. Tramang go kisip tjanga inji. Isabi tramang kis tjinanga slavenmeester, tok trama kisip janga biji misi, tok. Maar im luku aprati wat teka ma makluk me beta kenja wali isi. Meta e from C ke di mi gomigo ta e from C ke da meta fes C. Da di meta fes C e from C ke meta na tweede pasi at pasi fu telma wesfa. Da wala ma leilon play na PFCB den uwa voetbalveld bende. Wala mala na Efraim Sege man.
2: Akriki dat met dete.
0: Akriki dete. Da uk moto, da uk otana vierde passie, kam ta weg twee. Wa Efraim Sege man. Mami pa bewin low tax, da uk wa bakasie, da uk bay, aman bay two persil. Da uk wa bakasie Efraim Sege gotang, want da pebe de bakasie atenda di, nu akon verlengde Efraim Sege, dus wa mindri bere. Tu kon play ball no AFC na ademang, de man tak wang ademang no wang. De self the black amalek me, de man tak wang ademang una baka jarmang. Yeshi aparatif uno. Yeshi aparatif uno. Dus amang etana para osembo na nga onfro wak wang strate prat demang. Walof demang sandi na prasa trasi, aba self de ring leg demandis. En demang na nefo of nekta. De mai fetanga des reflect kaiman nga aboma. De man tak de ma anawang. Amaf onverwag anga mafu en overtoon anawang. Daya sout watra nengene anga shuit watra nengene. Amaf opo anga bilo. Eh? Des mar wallo sani san wallo madu. De mai bar boni. Ba body du wallo. Ogri nga black amantu. Wallo ogri amandu. Dus en door dat de biggest man fosi do wallo ogri, dat de don wan dem chi wan sab de ogri sa den do, dat de leer dem chief den tak inom, de banga etwin yere.
2: Want yo kon sab de ogri.
0: Want yo kon sab de ogri, dat may leer you tak etwin desmaf etwin bedu, so trowe wallo of desan na lei de lei. Tok, en dat dem chin dat ik kweki so, atrap ching kweki so lei tak yong tak ei. If one maron lek fade my card de serefi. If Amanda tap say talk da self the maron that ka photo da man kisip ching talk and our self the maron fro to da de mana tap say etak Amanda ti na akudo.
2: Apchindat
0: na akudo. Des apchindat na foto man. In principe, anobo ogri, wana kouteka a freskel na ptata, de abi if yeta Amsterdam, yuna Amsterdammer. If yeta Rotterdam, yuna wa Rotterdammer. En ga so force. Tok, if yeta New York, yuna ftap, if yeta... Unu insra na uwa abasan ete, tak yongo, fotomang, tok angasani. Ma ala de man, gabus konde te de mai singi. Sana apondo di bencha uko. A koson pono yawo di bencha uko. Koson pondo yawo pondo di bencha uko. Ala de mante de mai efreteri ina kulturu de mai takatori fa pondo. Top. Maso langa de man ekon de man ten goede da wana wang. Top. Maar als San Samsa in het verleden, San Adem Biggie Wang, toch, doe. Maar if Unu no man kona wano, isabi toch, dat wil las aboto. Brief me, en daarom maak af de ratie bij Oppo. En dan ben ik verterbaar naar Brunswijk, Ronnie Brunswijk, Atori DC. En dan is dong, want die na Oso, dat mij lukken TV, dat mij shaman aan Brada Rusland. De man dan manpana. Top. Minus hebben van de man kies winti, en van winti kies de man. Maar, we liepen in het midden met mijn eigen mening erover. Vrede is leuk zo. Laatst de man zijn karu baka. Mij ben abba geluk. Mij taka geluk dat mij ben de baka ook toe. Na een vergadering. Dat hij en mij tegen bijna Ronnie tak mij. Ne hoi grieren. Mij tak bijna de zonder juist donja. Tok. Mij kwam to stop ganga baka. Want is op tak de man. No mag you wegens bepaalde zand voor you. Tok, if you ook kon aan gaan, dan kan je vrede met drie nengene. Tok, naf olie otro et apafaya. No do asani. Asan ocha moro vreven dan wat. Do het niet. Want ungo takan aden gramang. Ungo takan aden pranas edemang. Tok, ungo do walosani kulturu fasi. Want walosweri mekina presi. Tok. Soma is gets me afrobaas en tak tok du uga grong, me heren wa commissie seti. Eerst abe de wa werkgroep, sender na voorzitter. Talanga de man overgader na naks, me go ondersteun. Tok, di mi si a sepi asane go, me, mi e bar de man. Tak asan ne waka boom. Of me heren wa man kapten nyafai, tok, amacharen komen ons op tap pamak moto nangeng of sang dus mino mang felwa oordeel maar me shildek asane kolek na foto mang nanga buskondre ogo frosun tamara na mampana pe asane chawa her jugu jugu foto mang nanga buskondre mang na olok foto mang nanga buskondre nooit fet olok. Mi wan de man, mi wan wan man konsor mi a deisa foto man nanga maron befeti. Want if you want tell me tak na tak tak, mo tell you tak ano true. Wan na ome sot man bede na feti. Inji bende, hundi stand bende, alaman sa bende na leger bende. Ome man sa bende atrase, vet man bende, huling bende. Des ano foto man anga tapse ma ook ta feti dati. Tok? Dus minus a pede man moto nanga san tak foto man nanga buskondre mus go frosun na mampana me yere wa yer trasot san ufer mampana ma dape mino wang brand mi fingeran om dat se ino sabi inom tabi obian of you no speed nene ma me wasko de man fa hier uit ete me beji de man me yere tramara mek de man if de man wang go dansi of de man wang do dati mek de man do de sani alama aba rekfu du sa awani. Maar ik de man ook taki, tak na versoenen voor foto man, nanga het binnenland. Ouroko Afrex. Ouroko Afrex en Ude 1 voor 12 en. Alles aan in alles aan politiek de. Tok, maar trama oslam munt uit Asan DC. Want u ab ook toekba in de kerkie, bij de kerkie, e pratunu.
2: Umblagamato.
0: Ja man! Fossi abe de anitra nga lomsu en bowese. De man be en dat de man be abwan singi srefi. Hallo. Halei. De lomsu ching elei. De lei, de lei, de lei, de lei. Leki pater baka sei. Olok bra dat es korbeng moto. Dan de man de lomsu ching be abwan tra singi e singi gire anitri ching. Ondo suka singi dati. Ma want trasing itu sang dem de kouna man dem kouna man fu en anitri besingi gi dem man fu lomsu te dem abe mitanga den serefit winti play dem go play Dade mai singin tak. Pater taku tapakau na, pater taku tapakau na, pater taku tapakau na. Dade mai dansi so lek dek dek tak tak tak tak de pater na homo. Tok. So de man bedu na de winti play. Dade den de lom sumang be singi gire anitriman tak. Temi gome gotaji leri man, dinaris refe buku bakadang. Temi gome gotaji leri man, dinaris refe buku bakadang, ey buku bakadang, ey buku bakadang, dinaris refe buku bakadang. Des, ano, dansi de mabe takaka dansi. De mai takaka mai buku bakadang.
3: Isabi.
0: Wan de motra mabe takti yung tak pater edu so, da de mai tak dinaris refe du so. Des, yesi o dipi aprati de tenou Jehova getuige en tak yong tak a kerki atrake non atrake kerki no bon
2: mera ala kerki ataki futra kerki
0: atrake kerki baka etak Jehova getuige no bendete na later de ma dus en da sakis no ben a winti brada na nowe onderzoek wat losani want wat lomano sap sana kra sana ampuku sana jojo sana desma etak san duars dade man sa ekoho leisen de goeie niet nagesproken se ka radio koho leis efino sap wan san aksi want wano kubasabi mamitu maku bondru makandra tak yong tak ey luka prana sami na soere asa asa de asombelere da we bondo da we lukutak eh masana wa ampuku sana dati mador dati yap trama de mai wa nyandens mamoni bowes da mai li e am trama set olok ap ibrada we see here wan duma no maxor wan trawa tak wan smadui ino kakarafs maneng
2: tane wan duma fa obiamang
0: luku wan duma wa obiamang na wan sabimang tok mama masa edu ook tua obia manu mag omdat je sena tramago kira trawang tok ino mag dueng
2: ma eva itawe i bedoi wan momenti pe i illustreta kwan prati e prati mindri blakamang
0: ya man
2: tok ma sot at fisikan gifu a prati dat kan de halt en u kan bijo roko na a bondru fu blakamang wat i gote na kerki
0: yere de kerki e pratu nu toa kerki pratu alte tu if you na anitri abe de es lom sang anitri wa anit wans maf anitri no be mag ber na lom su omgekeerd if you na anitri you no mag tru na ngawa lom susma ino be kango anime of du sandra pe anokang no ade in dentra kerki uk tu no if te go ina kerki de mai tegi im trou en if yanga fro no trou tok of ama uma o mep tiere we libi olanga to el a bebels refeta ke sel nit ek breken dat in kerke doen ama te tak im liba fro of im liba mang iya mang saya o mep changeng nya o me ont bereng da kerki en bribi no wang falak sani brada da esha prati da pe de trama abi efa mana Hindu of Muslim unu wap ome holuf ina winti baka wap ome sani tok amani se tak mina puku nengre ma dat nengre ma no lo wiso wondel bet takeng bay nengre dek tak
2: nengre
0: tan nengre so langa ubigin gotap asan dati da wo shitak yung want te ubundel u kona wang da u kan doen een nazi vormen.
2: Maar is je dat een bundeling kan vinden plaats?
0: Een bundeling kan vinden plaats.
2: Maar zijn is dat niet een bundeling dan?
0: Zolang we wang gebruiken als een verkeerd. Lek, zo mi is je dat afasva als een gebruik no wang is politiek dene tok, tak e wo roko e baka politiek baka sanda klari, no. Anum detak na wama wampot emoni tok tak ay damina bas no umus ondersuk outek chinteng Ik ga takken aan de grammar, want zonder de man in de man takken aan de ondergeschikte. Ik ga takken aan de pranasma. Ik ga naar de vereniging, de club. Saf, saf, want hoe ben je mooi op weg? Hans Breveld, Gerrit Baron, Ifna Vrede, man dat na meester nou, meester Libretto. Alle de man dat leverde een bijdrage.
1: Voor
0: ja, man.
1: Voor Abondro.
0: Voor Abondro. Gerrit Baron. Tok. Ook to Venetian.
1: Zo'n man, ex-president.
0: Ja. Eddie Bruma. Mm. Pakunders.
1: Ja, ja, ja, de man dat mis heb, ja.
0: Mm. Kwame Korendijk. Walloman. Walloman lever Asani. Tok. En in de pokoe van Nuluku, kaseko, echte kaseko na de moro. A pokoe van de maf binnenland koini, im arki de slag. A koini. A leke, na foto, a pokoe dat ik moto, go moksi na pokoe, fokoe van de madale makara, ma a leke. Dus a bundeling, de moro crossbelek zou we denken.
1: Dus a de ina pokoe zo'n beetje.
0: A de ina pokoe. Im luku, fosi, de man maron, if maron be abendansi na maron be abendansi. De foto man bij abendase. Maar nu ano de allemaal ik kon en kon no praten hoe schreef moro. Kon uroko go meeting tak yong tak ee. Kon we ho lezen, kon we taki, dat we shitak ee. Vooral in a kulturu, dat we shitak ee. Ade. Ade.
1: Nee, zo. Maar lees van toe zijn jase zak, hoor.
0: Ja, mijn brada.
1: Drink je wat, hè?
0: Mhm.
1: Wat die tak voor. Mhm. Kana opana me wakanga yu. Okay. Marta Kunders taki odi brada Henk Sako, master drummer en brada Gavri. Mooi uitzending. Ik geniet hier hoor, koude Amsterdam. Waar odi?
0: Ja maar Marta me bari odi erasa. Ja zo mange etak vaak.
1: Oké, okay, Erik, het enige verschil is het woongebied. Dus dat is het enige differentie. Maar aan het lijkt Libische, maar dat is differentie. Dat lijkt Blakamang.
0: No.
1: Oké. Safira Dadel. Odi, meneer Sako. Nou, na ten voor openwang Tori Bakadina. Voor praten de sabidisi naar wie jongwang. Sabide, maar sabi kibri. Sabi de ma sabi kibri. Den sabi dis mi wel sab mi sa waleri. En so serefi moro yongwan lekimi. Dat nasa fira dadel. Sa yo tege baya. Sa yo tege.
0: December u abwaf de sandati. Ubo abe november ma wantusma uit Nederland. Aksu nu voor in december omdat de kong. Dus december u abe en if alasani leuk. Dan we lukken vast in San Wakka in Serenang, maar dan unopot moe, maar voor verkiezing, dat we gaan wat die maar aptata. Ja, maar zijn saptori, zijn ukan actie vragen, dat we lukken. Hoe de bezig ik ben.
1: Oké. Okay. Meneer Melgers, tak, goedemiddag heren in de studio. Sako, mooi tori, echt leerrijk. Me etaki, je grantangi ba. Sako, ik ga je contacten voor. Toen schoon om moro, of hoe chissi moro leer in mijn brada. Is dat je de telefoonnummer toch ook dadelijk. Alfons Engels, dat ik klop. Naam Engel komt van Komewijnen plantage Bleijendaal, gevlucht naar boven Suriname, maar naar hem district Parano. Zij zei, ja, je weet niet, dank je nog.
0: Je weet nog. Wat lof de neng naar de basang. En loop op motegi, dat is op zijn naam of de ferry. De Shaki song, mm-hmm. Nanga Jackson, na wang, na tu brada ere, omdat toevallig mijn mana Shaki song, da afreteru nu samsa, da waf de makis ati bro, mino gota patori, ma da man dat gwena ni keri, dat desma bedenki, da nu mi gwa ni keri, mi gomit wan dama drape, da we taki, ma da nu mi asmane Jackson. Dan ik kan hem tak e. Jong, dan ben ik in een familie, jong. Dan attack fam, met ik mijn Shakison. Nooit meer als matak aan me. Als matak, no. Unum ab next food, als matak uang, als matak aan uang. Dus na assemsan, voor de trabigis massa de leren. Sang, mima omu, leerden dif dape, weten we niet. Maar Jackson,
1: dan ga Shakison.
0: Dan ga Shakison. Nasem.
1: Na broodu.
0: Okay. Maar isabi kan change in en toch.
1: Kukumoro para. Ronita, zeg maar, Sagi. Wat hij zegt is waar. Ik heb ook op Evram Zegen gewoond. Natuurlijk, Evram Zegen zei bij die. Hoeveel zenen hebben we gezien?
0: Ja, man.
1: Roger Salinas, Taki. Een groot verschil met de mensen die op Tjan lijken. Zij komen bijna allemaal uit één gebied. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké, okay, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus dat na Azani. Oh, was maar voor die nummer, ja zo. Je nummer de einde gang aan 83, nog?
0: Ja.
1: Oh, was maar voor die nummer, was maar voor die nummer, ja. Want Sakos nummer is 85 40 483.
0: Ja.
1: Oh,
0: Sam.
1: Sam, dat is... Oké, dan... Hij herhaalt het aan het eind, maar dan heb je het al gehoord. Allemaal valse profeten die nu in Suriname opstaan en hun pastors en zichzelf pastors noemen onder de... Noemen dat ze het evangelie van God verkondigen. Ja, ja, ja, ja. 12. Een van de... Wat zou ik zeggen? Geen één. Hij is één of zij is één van de 12, maar geen apostel. Oké, okay. Tot in het gezin laat de kerk ons met elkaar vechten. Na zei,
0: ja, man.
1: Na zei Taki zo.
0: Ja, man.
1: Na Gerard Boom in bevestiging. Oké, okay. Tranga Oma is een wolfstak. Klopt helemaal. Ik had een tante die tegen haar zoon zei dat zijn vriendin Rooms-Katholiek was, dus geen huwelijk.
0: Ja, man.
1: Ja, ja, ja, ja. Mensen gaan soms naar de kerk om een partner te zoeken, dat naar Lorraine. Kusheretak dat die.
0: Dat not true.
1: Dat ook toe?
0: Dat not true.
1: Oh. Oh,
0: dat
1: okay.
0: Not true.
1: Oké.
0: Okay. Jere nog, even. Sma ego bewust naar kerk toe. Want als aan we kiepen in de sani. Als ma takroesieke. Dat is mij ga kerk. En als tak sma ekon dat ik kon zoeken vrouw of man. Dat is mijn trouw, man. En ja, gebeurt vaak. Misabis ma zango in kerki gosku yepi talanga akista krusiki ano krap.
1: Oké, okay, Kogodoro Werner haalt het aki. Dank u wel, meneer Sako. Amang etak asani eerlijk en me de helemaal eens voor amang standpunt abra verzoening en zijn benadering hieromtrent. Nasalfu mapane no?
0: Mapana.
1: Mapana. Sako, Jeffrey, Obi, daar heb je groetjes, moet je uitberen, Sabidiri. Dat na aan Ashe, no? Ashe, Ivan, Ashe, Ivan, Ashe, Ashe, Minoan, die is dat zo. Maarten Koenen staat, hoeveel december? Sam, Maarten, rijd die stedig bak.
0: Oh jere, hoe moest je van de tramazang hoe de bezig voor tata drape? En minus af, me mag karabra dan niet isabi, kon hoor hem tjus even.
1: Oké, oké. Melimon Pitaki, goedenavond, de Sako moet ook in Rotterdam komen als hij in Nederland is. Fijne avond, oké. Okay. Sako jere?
0: Me jere, maar dat wordt dona brada voor aan de drape bezig. Okay.
1: Lilian Sakison, het is goed zo neef Henk. Na Sakison, aan Henk zei je.
0: Ja, ja.
1: Sakison, dan.
0: Odi, zes Lien.
1: Oké. Brada. Tina Henki uit Evram zegt: groet me, Biggie Brada. Tina Henki.
0: Ja, Tina, met Gi Odi ook toe.
1: Kom, look, van die Abi. Oké, okay. Johnny Heikerk, er is een heel breed verschil tussen fotomang en Boeskonder. Ze hebben hun eigen cultuur en of gevecht. Mijn gerecht is pom, pastei, ginjabiri, die van hun is kwai of afingi, polisiri, wat overigens heel lekker is. We hebben wel dezelfde huidskleur en soms wel haardracht. Amataki dus eigenlijk verschillende tussen inanyan en dinsan te weten gebruiken. Robbie Manhoef dacht, daarom ga ik niet naar de kerk. Kerk is in mijn hart tussen mij en de Almachtige. Oh, dus deze man bent op zijn eigen manier. Oké. Okay. In ieder geval, Sako, hoe ik kon doorlopen.
0: Ja, John, hey, kerk, baby. Mijn bari wa odi. Wat is wat je want? Wat je want? De man is nou echt de Evram Zegema, hè?
1: Oh.
0: Nooit hij kerk aan de man dat hij.
2: Aan de man sabidi. Aan de sabidi. De man bij de man. De man bij de man. De man bij de man.
0: De man
2: bij
0: de man. De man bij de man. De man bij de man. De man bij de
2: man. De man bij de man. De
0: man bij de man. De man bij de man. De man bij de man. De man bij de man. De man bij de
2: man.
0: De man bij
2: de man. De
0: man bij de man. De man bij de man. Pa, dok, mi dap chimboy da mi don wan wasan be kiss de man isi pa.
2: Oh.
0: Ya man, oh. Ya da ma ba wan singe singe mo no singa singe dati. Mm. Omdat da me yere, of kom singe me yere wan lo mai singe ta wat an wan matlek san be kiss man. Mm. Da mai singe, boja membre, membre membre boja membre da mai don tapa drempel. Dan mau wat e drink wang hier batra drang Johnny hey kerk pa
2: nee nee zeg gewoon gewoon
0: ano broko ana dransa san no na a groen batra dan mai sing tak boja membre membre membre boja membre na mi fosi bende dan mai drink en glak glak glak glak glak broka batra glak glak dat tama opo brother next no de fora man. Ma once ma behora man mori ma tandina brandfein da tandina talanga ma bige singa singe da if am der fasa dran da tandina e singe yentak ta bi yanga singa da tandina e singe tak aboja membre membre membre boja membre anana fosi bende e saka grota pe kinde kreye nye ikandipe opogo pot gosiribi amano ma opo moro fagron san de brada michi sanangam ai amai moy blaka kel man moy blaka kel de boy no dora kel
2: babu woko ta tori jasa ko
0: ya mi brada
2: tori de taki isabi ma ayuru una bayuru le kubumati isab sabe taki to do so koten ya me taki grantangi di di pichin akari fu kon ina programa fu kon prat sabi na galeri na uno di oktu abu u e pi sabi na galeri to
0: ya sade
2: moksi den ka
0: ya wata triki fa fanti ane kabre na woko korojima awe sei fu masra gado no de na waman e de no mo asasa yenwa apratina ala map chinso chinso
2: moiso moiso le kriboy i kanje des ma yuko kurte no mo baka da ya barodi da wota
0: ya 85 40 48 3 mi wan tak wan san me beju nu no bel mi fu podre e mi ano bonu man of du man ano tak mi no sap noti ma mi na baten dati mi na poku u bel mi poku ya
2: wat ya kom kon kore ya ma sa kome wan kuru de erik batak wan den de ita okon baka okan en dron
0: ya
2: da wo tak poku tori en da wo yere
0: poku
2: tako grantangi
0: ay ampana yoko dai geen dank
2: nek ala sa waka bon di yu ya en te wan tra leis baka te wo miti fu jitori baka ina programa kulturu le
0: grantangi brada.
2: Okay.
4: Bon fusabi, ala satra bakana na Lem FM Kulturu Leri. Edwin ewo bon dipi vanaf tuyuru. Lem FM Kulturu Leri. De sandis bon fusabi. Leri en sabi moro. Mama 91.7

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Ailem, you doing?
1: One more time, you get me, fell.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

Tim und die Drift.

Cause I don't know your nights like this.